Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

armoedstof. Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6:00.
3: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Je zwembroek klaar liggen?
4: Zwembroek, ja, tuurlijk. Met die temperaturen.
1: Ja, kan makkelijk. Nou, ik heb vannacht enorm onweer gehad, joh. Ik werd er echt wakker van.
4: Oh?
1: Ja, dat was...
4: Van het flitsen, van het gedonder?
1: Nou, van beide. Rond 2:30. Daarna heb ik eigenlijk niet meer geslapen.
4: Oké. Nee. Ik werd midden in de nacht wakker. Ja, je raadt het niet. Van vuurwerk.
1: Vuurwerk?
4: Ja, echt midden. Ja, en nu vertel ik het aan jou, omdat we vuurwerk straks in het nieuws hebben.
1: Ja.
4: Maar het is zo gewoon bij mij in de buurt.
1: Echt waar?
4: Of een buurt verder, dan hoor ik
1: dat. Dat gaat gewoon het hele jaar door?
4: Ja.
1: Oh.
4: En het mag niet meer sinds 1 augustus.
1: Nee, maar die mensen hadden het kunnen inleveren gisteren in Lelystad. En vandaag in Almere. Heb jij nog wat liggen in je kelder of op zolder of weet ik veel waar, of in je slaapkamer?
4: 96 kilo heb ik nog liggen.
1: 96 kilo? Nou, dan zou ik dat maar snel gaan inleveren.
4: En verder in het nieuws. Ja, blijft een beetje bij de treurige zaken. Er is kunst vernield in het natuurpark in Lelystad.
1: Ja, zometeen de reactie van een van de kunstenaars.

0: kunstenaar Colin de Bruin erachter dat een deel van zijn kunstwerk een stukje verder in het gras is gesmeten.
1: Iemand heeft het dus gewoon hier neergegooid.
2: Ja.
0: De werken zijn onderdeel van een kunstroute georganiseerd door kunstenaars Flevoland in samenwerking met het Flevolandschap. En het werk van de Bruin is niet het enige dat vernield werd. Zo werden verschillende kunstwerken eerder al opgekalevaterd nadat details kapot gemaakt werden.
1: En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
0: Collins heeft zijn werk zo goed als het kan weer rechtgezet. Tot 1 november zijn de kunstwerken nog in het natuurpark te bewonderen.
3: Het verslag was van Hilde Verwijn.

0: blijft nog een lekker vrolijk plaatje. Lay your love on me. Het is zo'n beetje 6:15. Gaan we eens even naar het weer.
1: Ja, want vandaag en morgen wordt warm nazomerweer verwacht. Hoe warm wordt het precies vanmiddag en morgenmiddag, Jeroen?
2: Het is deze ochtend misschien nog niet voor te stellen, maar het wordt vanmiddag toch echt wel flink warm. Deze ochtend komen nog wel wat wolkenvelden voor, ook misschien wel wat mist. Maar de temperatuur loopt snel op. En dan kan het vanmiddag 25 tot lokaal zelfs 27 graden worden. En dat zijn voor eind september echt hele hoge temperaturen in Flevoland. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. Temperaturen die lange tijd boven de 20 graden blijven. Ondanks de vroege zonsondergang kan het dus ook prima nog even gebarbecued worden. Ook morgen weer hoge temperaturen in Flevoland. Dan kan het 24 tot zelfs 26 graden worden. Redelijk vergelijkbaar met vandaag. Overigens op beide dagen wel wat wolkenvelden tijdens de middag. Dus de zon zal niet altijd even goed zichtbaar zijn. Maar morgen in de loop van de dag neemt de bewolking wel toe. En dan zien we in de avond een paar buien verschijnen, mogelijk ook met onweer. Dus dan wordt de nazomer alweer verjaagd en vanaf donderdag is dan overal weer wat koeler.
1: Dankjewel.
0: Zou jij nog gaan barbecuen nu?
1: Nee, maar ik zit, als ik Jeroen zo hoor, denk ik dat ik wel vanavond de tafel buiten ga dekken.
0: Ja, dat kan wel. Ja. Ja, en dan ga je binnen eten.
1: Nee, het zal wel lekker buiten. Als je nog vuurwerk hebt liggen, dan kun je dat vandaag legaal inleveren bij Almere City FC. Want ja, je mag het toch niet meer afsteken. Ja,
0: gisteren was er een inleverdag in Lelystad. Er is 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Dat dus officieel verboden is. Een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.
3: Ja, heel goed. Je hebt natuurlijk gezien met het ene vrachtwagen wat echt superveel kwam inleveren. Maar ik denk dat er bij de mensen thuis nog wel wat ligt.
4: De een is positief over de inzamelingsactie. De ander is wat sceptischer over de bereidheid om in te leveren.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Toch nog even die laatste voorraad.
5: Ja.
6: Dat is ook wel logisch, toch? Jeugd. Ze willen er fijn mee spelen. Het is gevaarlijk, maar ja, ik denk dat vuurwerk sowieso gaat blijven. Of het nou wel mag of niet.
4: Gaat zo'n inzameling werken, denkt u? Komen mensen dingen inleveren?
7: Nee, denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee. Ik denk dat dat niet gaat werken. Nee.
4: Toch kwamen er wat braverikken naar de gemeentewerf in Lelystad om rotjes en hardere knallers vrijwillig af te geven voor vernietiging. Degenen die het vuurwerk hebben ingeleverd hier in Lelystad willen niet voor camera reageren. Bang dat ze door buren herkend worden dat juist zij illegaal vuurwerk in hun bezit hadden. De overheid heeft er in ieder geval voor gezorgd dat degenen die alles hebben ingeleverd anoniem blijven en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het vuurwerk is door speciale veiligheidsmedewerkers in kartonnen dozen gezet. Die daarna werden aangevuld met blokjes van piepschuim om zo trillingen tijdens het vervoer op te vangen. En zo zullen na Lelystad de komende weken nog vele gemeenten in het land vuurwerk inzamelen.
1: Vandaag dus Almere van 8:00 ochtends tot straks tot 17:30 op het parkeerterrein van Almere City FC.
0: Ja, ben benieuwd wat daar dan ingeleverd gaat worden. Zeg zometeen wat berichten van buiten deze provincie. Wat hebben we?
1: Ook in de zorg gebruiken ze AI.

0: Don't You Wanna Ride van Joss Stone, 21 minuten over 6. Bericht uit binnen- buitenland.
1: Steeds meer zorgprofessionals gebruiken AI, maar door het ontbreken van duidelijke richtlijnen nemen de risico's voor de patiënten toe. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Bijna 2/3 wijkt uit naar persoonlijke AI-tools zoals ChatGPT.
0: Oh. Nou, dat is lang niet altijd betrouwbaar, is mijn ervaring. Nee, maar, heel vaak klopt het niet.
1: Maar als je dus als iedere zorgverlener zijn eigen account aanmaakt in ChatGPT, mag van mij, en daar je vragen gaat stellen, dan kun je natuurlijk ook verschillende antwoorden op dezelfde vragen krijgen.
0: Ja, zeker. Dat wordt helemaal chaos.
1: Je zou dat kunnen ondervangen, als je het wilt doen, door een bedrijfsaccount te maken en dat je daar allemaal de vragen stelt, zodat dat account slimmer wordt.
0: Nou, ik zou sowieso er heel erg mee oppassen in de zorg. Ja. Maar dat is, gaan we ook nog eens even voorleggen aan onze AI-deskundige Sonny De Leeuw uit Lelystad. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar zo'n 185 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en Binnenlands Bestuur. Ja, overheidsorganisaties gebruiken nog altijd volop Amerikaanse software, want dat is het natuurlijk. Zo mag een partij uit de VS het nieuwe systeem voor de Belastingdienst leveren. Naast digitale afhankelijkheid zorgt dit ervoor dat er ieder jaar veel belastinggeld naar grote techbedrijven in de VS vloeit.
1: Ja, ben jij bij privé al een beetje aan het ont-Amerikaniseren bij qua software? Of let je daar niet op?
0: Nee, eigenlijk nog niet. Nee,
1: nee, ik zie aan je ogen dat je denkt van, waar heeft die dan?
0: Nee, helemaal niet. Maar ik moest even nadenken. Ja. Maar nee, dat nog niet. Jij wel dan?
1: Ja, mijn post doe ik niet meer over Gmail. Mijn plaatjes zitten bij een Duitse website. Als ik een foto maak bij mijn telefoon, gaat hij automatisch naar een Duitse website.
0: Oh, okay.
1: En e-mail heb ik eigen domein.
0: En heb je ook films in het Duits nagesynchroniseerd?
1: Nee, die zijn zo slecht. Een verhaaltje uit de Volkskrant. Maria Corina Machado, dat is de leider van de Venezolaanse oppositie en ballingschap, die heeft vorige week dinsdag geprobeerd naar Aruba en Curaçao te vliegen. Maar beide keren kreeg Machado echter geen toestemming om te landen op de eilanden waarvoor Nederland het buitenlandbeleid bepaalt. De Volkskrant schrijft erover vandaag. Machado wilde vanaf een van de Caribische eilanden over zee doorreizen naar haar thuisland.
0: Bart Stapert is in hoger beroep berispt omdat hij als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Het blijkt uit een beslissing van het Hof van Discipline. En die is in handen van nu.nl. Stapert deelde onder andere persoonlijke informatie van zijn cliënt met het Openbaar Ministerie zonder dat daar toestemming voor was. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: In Lelystad is gisteren 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Inwoners konden dat anoniem afgeven bij de gemeentewerf. Daar werd ook 19 kilo aan noodsignalen en 3 kilo flitspoeder ingeleverd. Het gaat om een landelijke actie na het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Helpt het, zo'n inzamelingsactie?
2: Nee, ik denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee.
1: Vandaag kan er in Almere vuurwerk worden ingeleverd. In Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Er zijn stenen uit de grond gerukt en van een levensgroot hoofd is een ketting losgetrokken. Ook een werk van kunstenaar Colin de Bruin uit Almere is kapot gemaakt.
3: Waarom zou je dat nou doen? En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt erg.
1: Ja, de meeste werken zijn inmiddels gerepareerd. De medicinale wietkweker Bedrocan, die cannabis aan de overheid levert, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dat een vestiging heeft in Emmeloord. Het bedrijf zegt in de problemen te zijn gekomen doordat de overheid de inkoop van medicinale wiet afbouwt. De productie gaat voor ons nog door. De 39 medewerkers in vaste dienst kunnen voorlopig aan het werk blijven. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het nog grijs met wat wolkenvelden, lokaal ook wat mist. Maar het lost allemaal snel op en dan komt de zon erbij. En dan wordt het vanmiddag flink warm met temperaturen van 25 tot plaatselijk 27 graden. Bij het alles staat ook maar weinig wind, maar daarbij is het weerbeeld niet altijd even zonnig. Zo komen er ook wat wolkenvelden voor vanmiddag. En ook morgen wordt het flink warm met 24 tot 26 graden. Maar dan volgen in de namiddag en avond een aantal buien.
6: Dankjewel Jeroen Elfrink van Weerplaza. 1 file van de ANWB gaat om de A6, Joure richting Emmeloord tussen Lemmer en Band, 4 minuten. Straks aandacht voor de kinderboekenweek die morgen begint.
7: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 6:30. Flevoland is wakker. Wham, hoorde je? Wake me up before you go-go.
1: Morgen begint de Kinderboekenweek. Een week waarin extra aandacht is voor lezen en voorlezen.
0: Natasja Weerman is regiomanager van Flevomeer Bibliotheken. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie proberen ouders en jonge kinderen deze week natuurlijk extra aan het lezen te krijgen. En dat doen jullie onder andere met de Prentenbol. Wat is dat?
2: Ja, dat is een boekje. En mijn collega's zijn zo creatief dat ze daar de Prentenbol van hebben gemaakt. Met geschreven door ook een van mijn collega's, Silke van Manschot. En het is een heel leuk boekje voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Wat gratis uitgedeeld wordt in de bibliotheken. Voor zolang de voorraad strekt natuurlijk. Want we hebben niet zo heel veel. Maar heel veel kunnen we wel echt proberen uit te delen natuurlijk. Ja, en we proberen daarmee echt het leesplezier weer terug te krijgen in de gezinnen. Dus het gaat niet alleen om het lezen zelf, maar ook vooral het plezier in lezen. En dat wil dit boekje eigenlijk uitdragen.
1: Maar jij zegt terug te krijgen. Is het dan weg, het leesplezier?
2: Nou, we hebben het helaas veel in het nieuws ook gezien de laatste tijd. Dat het niet heel erg goed gesteld is inderdaad met de leeskwaliteit van onze kinderen. Vooral als ze in de middelbare schoolperiode komen. Dus hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het plezier in lezen erin komt. En dat is wat we echt willen benadrukken.
0: Ja, en ouders misschien ook wat meer voorlezen. Of zelf het goede voorbeeld geven. Door als die kinderen, als ze wat ouder zijn en uit school komen, zien dat hun ouders zitten te lezen op de bank.
2: Bijvoorbeeld, dat is een hele goeie. Maar ook het voorlezen al, wij zeggen al, begin al in de buik bij -9 maanden. Al is het maar 5 minuutjes, het gaat om het woord begrip, om het echt het leuk vinden om in een verhaal te zitten, meegenomen worden. Dat lezen niet een verplichting is, maar echt iets wat fijn is om te doen, zodat kinderen al heel vroeg met taal in aanraking komen. En helaas op de middelbare school verliezen ze dat een beetje, omdat je dan heel veel met taalbegrip bezig bent en ontleden en dat soort zaken. Maar een boek lezen is ook gewoon ontspanning en plezier. En je laten verwonderen, meegaan in een wereld. En dat willen we ook ouders meegeven. We hebben nu een hele campagne rondom het smakelijk lezen, noemen we dat. Ga eventjes, terwijl je zelf aan tafel zit met de kinderen te eten, even 5 minuutjes een boekje lezen. Begin even met een boekje. Nou, kleine tips, die staan ook allemaal in die Prentenbol. Achterin kunnen ouders allemaal tips ook nog vinden over wanneer en hoe je voor kan lezen. Ook al lees je helemaal niet zo fantastisch voor, dat geeft helemaal niet. Het gaat gewoon erom dat je met elkaar eens even op een andere manier met elkaar aan tafel zit, zeg maar.
1: Natasja, ik kreeg toch wel zin in dat boekje Prentenbol. Waar kan ik dat ophalen?
2: Je mag hem bij de bibliotheek ophalen. Hij wordt ook via de kinderopvang verspreid, via scholen verspreid, via maatschappelijk opvang verspreid, bij jeugdzorg. Dus op heel veel plekken en bij ons in de bibliotheek kun je hem ook vinden.
0: Nou, dan moet dat toch gaan lukken. Natasja Weeman van Flevomeer Bibliotheek, dankjewel.
2: Joe, goedemorgen. Doei.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Het is zo'n beetje 7:15. En zometeen hebben we wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. Wat hebben we?
1: Angela de Jong was op tv.
0: Nou, dat gebeurt wel vaker.
1: Om te praten over ijzertekort.
0: Oh, heeft ze er zelf ook last van?
1: Ja.
0: Oh, ook al?
1: Ja.
0: Jongen. Ja, ja, en al die pillen slikken, dat schijnt ook niet echt heel erg te helpen.
1: Oh?
0: Nou ja, dan moet je hele zware slikken.
1: Oh.
0: Dit is Simply Red. Something Got Me Started. Something.

0: Maar ja, misschien heb je er wel koffie voor nodig. Flinke sloot. Om een beetje op gang te komen. Om een beetje op te starten. Het is 12 minuten voor 7. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: Misschien heb je niet gereageerd naar Pauw en de Wit. Nou, daar was aandacht voor overbelasting bij huisartsenposten door AI-adviezen. Ja, er is het weer uit AI. We hadden net over AI dat gebruikt wordt door medewerkers in de zorg. Patiënten doen dat ook. Huisartsen, spoedposten, die krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op onderzoek zijn uitgegaan. Volgens huisarts Khabib Sana heeft dit te maken met een ander probleem.
2: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis leven, thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment, ook voor het vak, om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook, in plaats van langer aan de lijn te zitten, op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het, denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
1: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze doktersbezoeken.
2: En nu komt de patiënt en zegt: dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn? Zou het een CVA kunnen zijn? Zou het een subdural hematoom kunnen zijn? Migraine kunnen zijn? Ja. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnoses met patiënten in gesprek. En dat kost veel meer tijd. Ja. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van dat. Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app waar het bestaat van deel van de patiënten zeggen: oké, ik lees informatie, maar ik twijfel toch. Dan ga ik weer bellen. Of een disclaimer staat van: bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen en die bellen ook de huisarts.
0: In Nieuwsuur ging het over transportbedrijven die het lastig hebben door de hoge brandstofprijzen. Ja, dat leidt mogelijk zelfs tot faillissementen, zegt econoom Rika Luman.
3: Als je puur kijkt naar wegtransport in Nederland, dan zijn er 76 faillissementen geweest tot en met augustus. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar, dus het neemt toe. Je ziet ook in september dat het toeneemt. Maar er is nog geen golf van faillissementen. Er is wel een oplopende financiële druk. Veel bedrijven staat het water redelijk hoog aan de lippen. En dus moeten ze uitkijken wat ze doen.
0: Nou, een kwart meer, dat vind ik toch wel een golfje, toch wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Niet alleen de hoge brandstofprijzen zijn een probleem voor die transportbedrijven, zegt bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Dat is Elisabeth Post.
4: Dat betekent dat ze nog meer last krijgen van onbetrouwbare infra. Die leidt tot onbetrouwbare reistijden. Die leidt tot extra kilometers. Dat is ook niet goed voor het milieu overigens. Die leidt tot extra kosten die ze vaak op niemand kunnen verhalen omdat de afspraken al gemaakt zijn. En ik vind het echt een schande dat in dit land we moeten werken met infrastructuur die volstrekt uitgewoond is.
1: Heb je die truc al gehoord van transportbedrijven in het zuiden van het land? Er is één vrachtwagen die rijdt steeds maar heen en weer naar België, goedkope diesel te tanken. En een beetje achter in de bedrijventrein pompen ze het over naar die andere auto's.
0: Nou ja, dat is wel slim, ja.
1: Ja. In Renze was AD-columnist Angela de Jong. Dit keer niet om te praten over een televisieprogramma, maar een waarschuwing voor vrouwen had ze. Na een val van een trap belandde ze bij de huisarts. Daar kwam bloedarmoede door ijzertekort aan het licht. Dat vermoedelijk een rol speelde bij haar val.
5: Ik weet niet eens dat ik viel. Ik weet alleen dat ik dacht: mijn hemel, wat gebeurt me nu? Wat gebeurde hier? Ik hoorde mijn man schreeuwen. En ik dacht alleen maar: ja, maar er moet hier ergens een plant staan waar ik nu straks tegen aanval. Want die staat boven. En toen lag ik uiteindelijk beneden. Daar werd ik wakker.
1: Ja, de symptomen hiervan negeerden ze al langer. Volgens de Jong zouden veel meer vrouwen hier alert op moeten zijn.
5: Dus dat zou ik zeggen tegen alle vrouwen in Nederland. Als je klachten hebt, als je vermoeidheid. En godzijdank kreeg ik vandaag ook wel echt reacties van vrouwen die zeiden van: nou, ik voel me al een tijdje niet zo goed. Ik ga het toch maar eens doen. Maar en dat is niet alleen de vrouw in de overgang, hè, zoals ik. Want ik menstrueer echt als een debiel. Zo ongeveer. Ook gewoon jonge meiden.
1: Okay,
0: heerlijk dus iedereen, hoe ze dat zegt ook.
1: Maar goed, dan kun je de klachten niet negeren. Dan ga je de dokter bellen. En waar begonnen we mee? Nou, die was ook al druk door AI.
0: Maar goed dat ze hier wel over vertelt. Ja. Dat zaken gisteravond op tv.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik slaap heel goed.
1: Dit is Flevoland.
5: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn de afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Meer nieuws straks in het bulletin van 7:30.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
12: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
11: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
13: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
11: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Eén file heb ik voor je op de A28, Zwolle Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 9 minuten, dat is al. Zometeen in het nieuws. Ja, het is toch wel zielig voor die kunstenaars die zo hun best hadden gedaan een leuke route te maken in het natuurpark Lelystad. Maar ja, daar is kunst vernield.
10: Ja, dat is natuurlijk heel sneu als je dan je kunstwerk wilt bekijken. En dan denk je van, oh, hier zijn wat onverlaten aan het werk geweest.
14: Sta je het een beetje bij elkaar te raken.
10: Yes, ja, toch niet de bedoeling. Nee. Verder hebben we het ook over consumentenvuurwerk. Dat mag je natuurlijk niet meer afsteken. Er is een nieuwe wet voor. Maar ja, als je nog wat hebt liggen, dan kun je dat inleveren. Dat gebeurde gisteren in Lelystad. Vandaag kan het in Almere. Hoeveel kilo kwam daar binnen in Lelystad? Hoor je zo meteen.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan. afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: we zitten nog aan de thee om 7:07. Oh ja. Sabrina Carpenter zingt over espresso.
1: In het natuurpark Lelystad zijn kunstwerken vernield.

0: geïnspireerd door kunstenaars Flevoland in samenwerking met het Flevolandschap. En het werk van De Bruin is niet het enige dat vernield werd. Zo werden verschillende kunstwerken eerder al opgekalevaterd nadat details kapot gemaakt werden.
1: En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
0: Collins heeft zijn werk zo goed als het kan weer rechtgezet. Tot 1 november zijn de kunstwerken nog in het natuurpark te bewonderen.
2: Oh, dat is wat moois voor die mooie dagen weer die eraan komen.
3: Nou, zeker.
2: Een rondje natuurpark, ja. En een rondje kunst, want het is allemaal weer hersteld. En dat horen we van Hilde Verwijk.

0: You Got It van Roy Orbison. Ja, weet je wie wij hebben? Een weerman met heel goed nieuws.
1: Ja, Wouter van Bendenbeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wat is dat goede nieuws?
2: Nou, dat het wel zomers/nazomers wordt de komende dagen. Mm-hmm. Want we krijgen vandaag met veel zon te maken. Nou, eerst hebben we nu nog veel bewolking.
1: Ja.
2: Daar viel afgelopen nacht ook nog een enkele bui uit. Zelfs plaatselijk even met onweer daarbij. Maar inmiddels is de laatste bui zo'n beetje wel naar het noordoosten weggetrokken. Wordt het vandaag, of blijft het vandaag overal droog met temperaturen die flink gaan stijgen. En dan wordt het vanmiddag zo'n 25 of 26 graden. En dat is toch wel opvallend hoog hoor voor deze tijd van het jaar. Veel zon dus, niet al te veel wind, maar een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting. En ook vanavond blijft het nog lange tijd warm, met tot na zonsondergang nog temperaturen boven de 20 graden. Dus ja, dat wordt een heerlijke zomeravond en dat eind september.
0: Ga jij ook lekker het terras op?
2: Nou, als het even kan.
0: Ja.
2: Even kijken, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, Wouter, hoe kan dit zo laat in het seizoen zo warm?
2: Nou, het gebeurt wel vaker. We hebben het de afgelopen jaren vaker gezien. Sterker nog, de records, de warmterecords die vandaag en morgen overeind staan, die stammen uit de jaren 30 en de jaren 70 van de vorige eeuw.
1: Oh.
2: Dus het is niet uniek dat het eind september nog 25 graden of meer wordt. Maar een paar dagen op een rij, dat maakt het juist wel meer bijzonder. Want na een nacht met 16 graden wordt het morgen opnieuw 25 of 26 graden. Met veel zonneschijn. Nou neemt in de loop van de middag de bewolking wel langzaam vanuit het zuidwesten toe. Ik denk dat het tot de avond droog blijft. Maar morgenavond gaan we dan wel met een paar buien te maken krijgen. En die zorgen ervoor dat de warmste lucht ja, toch weer uit onze omgeving dan gaat verdwijnen.
1: Oké, gaan we dan de rest van de week weer gewoon doen?
2: Relatief gewoon. Donderdag een enkele bui, 21 graden. Maar de dagen daarna keert de zon gewoon weer terug.
1: Oh, oh.
2: Jazeker, blijft het overwegend droog. En met 20 graden overdag is het eigenlijk heerlijk weer.
1: Prima. Ja, ja. Doen we het voor Wouter. Strik eromheen, niks meer aan doen.
2: Dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi, hoi.
1: Als je nog vuurwerk hebt liggen, kun je dat vandaag legaal inleveren bij Almere City FC. Maar ja, je mag het toch niet meer afsteken.
0: Nee,
1: hè?
0: Zeker. Nee, dat klopt. Ik heb geloof ik nog wat in de kelder liggen.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Maar daar mag ik niet aankomen van mijn zonen.
1: Oh?
0: Nee, daar moet ik vanaf blijven. Ja, goed. Ik ga maar niet vragen wat ze ermee gaat doen. Maar dat antwoord laat zich wel raden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, vraag dus al meer. Nou, gisteren was er een inleverdag in Lelystad. Daar is 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. De bijdrage is van verslaggever Roger Dankerlui.
3: Ja, heel goed. Je hebt natuurlijk gezien met het ene vrachtwagen wat echt superveel kwam inleveren. Maar ik denk dat er bij de mensen thuis nog wel wat ligt.
4: De een is positief over de inzamelingsactie. De ander is wat sceptischer over de bereidheid om in te leveren.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Toch nog even die laatste voorraad.
5: Ja.
6: Dat is ook wel logisch, toch? Jeugd. Ze willen er mee spelen. Het is gevaarlijk, maar ja, ik denk dat vuurwerk sowieso gaat blijven. Of het nou wel mag of niet.
4: Gaat zo'n inzameling werken, denkt u? Komen mensen dingen inleveren?
7: Nee, denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee. Ik denk dat dat niet gaat werken. Nou.
4: Toch kwamen er wat braverikken naar de gemeentewerf in Lelystad om rotjes en hardere knallers vrijwillig af te geven voor vernietiging. Degenen die het vuurwerk hebben ingeleverd hier in Lelystad willen niet voor camera reageren. Bang dat ze door buren herkend worden dat juist zij illegaal vuurwerk in hun bezit hadden. De overheid heeft er in ieder geval voor gezorgd dat degenen die alles hebben ingeleverd anoniem blijven en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het vuurwerk is door speciale veiligheidsmedewerkers in kartonnen dozen gezet. Die daarna werden aangevuld met blokjes van piepschuim om zo trillingen tijdens het vervoer op te vangen. En zo zullen na Lelystad de komende weken nog vele gemeenten in het land vuurwerk inzamelen.
1: Zijn verslaggever Roger Dankerlui. Nou, vandaag dus Almere aan de beurt van straks 8 uur tot 5:30 op het parkeerterrein van Almere City FC.
0: Zometeen berichten van buiten deze provincie. En dan gaan we naar Spanje. Want ja, daar hebben ze ook wat last van hoge huur- en huurprijzen en prijzen van koopwoningen.
1: Het lijkt Nederland wel.
0: Ja, gaat niet lekker daar.

0: Ja, mooie tekst ook, hè, van One Republic. Tel je zegeningen. Och, hoe bijbels is dat dan toch?
1: Ja, zeker.
0: Wat berichten van buiten deze provincie?
1: Ja, we beginnen met medisch nieuws. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn, blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met een huisarts gehad over het risico van een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
2: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
0: Na dagen van protesten mag een Spaanse vrouw toch in haar huis blijven wonen. De 87-jarige vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die werd in 1 keer vervijfvoudigd. Nou, haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
0: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op in Spanje en eisten dat huurders beter beschermd worden.
1: Opnieuw werd gisteravond gespeeld in de Nations League. België verloor van Frankrijk met 1-0. De winnende goal viel in de 88ste minuut, was te zien bij Ziggo Sport.
4: Olise neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Olise, en daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Olise. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
1: Ja, mooie goal dus, maar je moest er wel op wachten als televisiekijker tot bijna helemaal op het einde. Ja. De Belgen onder leiding van bondscoach Mark van Bommel begonnen vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Ons land, ja, dat speelt donderdagavond zijn derde wedstrijd in de Nations League uit in Griekenland.
0: Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze en de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Gisteren was de lancering.
5: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
0: Nou, verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te werken. Maar ze kunnen nog wel wat meer politici gebruiken. Nou, Rob Jetten zal wel vooraan hebben gestaan, denk ik, toch? Ja. Nina Simone is dit. Ain't Got No.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: In Lelystad is gisteren 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Inwoners konden dat anoniem afgeven bij de gemeentewerf. Daar werd ook 19 kilo aan noodsignalen en 3 kilo flitspoeder ingeleverd. Het gaat om een landelijke actie na het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Maar ja, helpt dat nou, zo'n inzamelingsactie?
12: Nee, ik denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat, meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee, nee.
11: Vandaag kan er in Almere vuurwerk worden ingeleverd. In Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Er zijn stenen uit de grond gerukt. En van een levensgroot hoofd is een ketting losgetrokken. Ook een werk van kunstenaar Colin de Bruin uit Almere is kapot gemaakt.
13: Waarom zou je dat nou doen? En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
11: Ja, de meeste werken zijn inmiddels gerepareerd. En de medicinale wietkweker Bedrocan, die cannabis aan de overheid levert, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dat een vestiging heeft in Emmeloord. Het bedrijf zegt in de problemen te zijn gekomen doordat de overheid de inkoop van medicinale wiet afbouwt. Productie gaat vooralsnog door. De 39 medewerkers in vaste dienst kunnen voorlopig aan het werk blijven. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het nog grijs met wat wolkenvelden, lokaal ook wat mist. Maar het lost allemaal snel op en dan komt de zon erbij. En dan wordt het vanmiddag flink warm met temperaturen van 25 tot plaatselijk 27 graden. Bij het alles staat ook maar weinig wind, maar daarbij is het weerbeeld niet altijd even zonnig. Zo komen er ook wat wolkenvelden voor vanmiddag. En ook morgen wordt het flink warm met 24 tot 26 graden. Maar dan volgen in de namiddag en avond een aantal buien.
4: Dankjewel Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Dan ANWB Verkeersinformatie. Het wordt een drukke ochtendspits. En de eerste tekenen zijn er nu al. Begin op de A6 Emmeloord-Muiden voor Almere-Oostvaarders 4 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulden en Knoopend Hoevelaken 7 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle voor Knoopend Hattemerbroek 9 minuten. En andere kant op voor Kampen 7. Tot slot de N305 Dronten-Almere voor Zeewolde 6 minuten. En zometeen in Flevoland is wakker. Vooruitblik op de Kinderboekenweek.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Blue Monkeys, It Doesn't Have to Be This Way. Het is 7 minuten over half 8.
1: Morgen begint de Kinderboekenweek. Een week waar een extra aandacht is voor lezen en voorlezen.
0: Natasja Weerman is regiomanager van Flevomeer Bibliotheken. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie proberen ouders en jonge kinderen deze week natuurlijk extra aan het lezen te krijgen. En dat doen jullie onder andere met de Prentenbol. Wat is dat?
2: Ja, dat is een boekje. En mijn collega's zijn zo creatief dat ze daar de Prentenbol van hebben gemaakt. Met geschreven door ook een van mijn collega's, Silke van Manschot. En het is een heel leuk boekje voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Wat gratis uitgedeeld wordt in de bibliotheken. Voor zolang de voorraad strekt natuurlijk. Want we hebben niet zo heel veel. Maar heel veel kunnen we wel echt proberen uit te delen natuurlijk. Ja, en we proberen daarmee echt het leesplezier weer terug te krijgen in de gezinnen. Dus het gaat niet alleen om het lezen zelf, maar ook vooral het plezier in lezen. En dat wil dit boekje eigenlijk uitdragen.
1: Maar jij zegt terug te krijgen. Is het dan weg, het leesplezier?
2: Nou, we hebben het helaas veel in het nieuws ook gezien de laatste tijd. Dat het niet heel erg goed gesteld is inderdaad met de leeskwaliteit van onze kinderen. Vooral als ze in de middelbare schoolperiode komen. Dus hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het plezier in lezen erin komt. En dat is wat we echt willen benadrukken.
0: Ja, en ouders misschien ook wat meer voorlezen. Of zelf het goede voorbeeld geven. Door als die kinderen, als ze wat ouder zijn en uit school komen, zien dat hun ouders zitten te lezen op de bank.
2: Bijvoorbeeld, dat is een hele goeie. Maar ook het voorlezen al, wij zeggen al, begin al in de buik bij -9 maanden. Al is het maar 5 minuutjes, het gaat om het woord begrip, om het echt het leuk vinden om in een verhaal te zitten, meegenomen worden. Dat lezen niet een verplichting is, maar echt iets wat fijn is om te doen, zodat kinderen al heel vroeg met taal in aanraking komen. En helaas op de middelbare school verliezen ze dat een beetje, omdat je dan heel veel met taalbegrip bezig bent en ontleden en dat soort zaken. Maar een boek lezen is ook gewoon ontspanning en plezier. En je laten verwonderen, meegaan in een wereld. En dat willen we ook ouders meegeven. We hebben nu een hele campagne rondom het smakelijk lezen, noemen we dat. Ga eventjes, terwijl je zelf aan tafel zit met de kinderen te eten, even 5 minuutjes een boekje lezen. Begin even met een boekje. Nou, kleine tips, die staan ook allemaal in die Prentenbol. Achterin kunnen ouders allemaal tips ook nog vinden over wanneer en hoe je voor kan lezen. Ook al lees je helemaal niet zo fantastisch voor, dat geeft helemaal niet. Het gaat gewoon erom dat je met elkaar eens even op een andere manier met elkaar aan tafel zit, zeg maar.
1: Ja. Natasja, ik kreeg toch wel zin in dat boekje Prentenbol. Waar kan ik dat ophalen?
2: Je mag hem bij de bibliotheek ophalen. Hij wordt ook via de kinderopvang verspreid, via scholen verspreid, via maatschappelijk opvang verspreid, bij jeugdzorg. Dus op heel veel plekken en bij ons in de bibliotheek kun je hem ook vinden.
0: Nou, dan moet dat toch gaan lukken. Natasja Weeman van Flevomeer Bibliotheek, dankjewel.
2: Joe, goedemorgen.

0: Heb jij al plannen voor zaterdag?
1: Weet je dat dan?
0: Het is ook pas dinsdag natuurlijk. Ja, dus nog duurt nog even.
1: Ik ga eerst eens beginnen aan een vrije woensdag. Dan weet je dat alvast.
0: Morgen?
1: Ja.
0: Ben je morgen vrij?
1: Nou, ja, het is ongelooflijk,
0: hè? Het is toch ook weer niet te geloven, deze man.
1: Ja.
0: Zullen we eens even naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv?
1: Ja, op de televisie was natuurlijk gisteravond laat Pauw en de Wit. Daarin was aandacht voor overbelasting bij huisartsenposten. En dat komt door AI-adviezen. Huisartsen-spoedposten krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op zoek zijn naar, naar hun kwaal. En volgens huisarts Shakib Sana heeft dit te maken met een ander probleem.
2: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis leven, thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment die ook voor de vak om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
1: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze doktersbezoeken.
2: En nu komt de patiënt en zegt, dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn, zou het een CVA kunnen zijn, zou het een subdural hematoom kunnen zijn, migraine kunnen zijn. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnose met patiënten in gesprek. En dat kost veel meer tijd. Ja. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van het. Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app waarin bestaat van deel van de patiënten zeggen, ik lees informatie, maar ik twijfel toch. Dan ga ik weer bellen. Of een disclaimer staat van, bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen, die bellen ook de huisarts.
1: Dat is wel een probleem voor de huisarts. Als AI met 3-4 mogelijkheden komt, dan moet je 3-4 dingen af gaan pellen voordat je bij de kern van de zaak bent van de patiënt.
0: Ja, of de huisarts die zegt op basis van de klachten en degene die voor hem zit of haar zit. Dat is allemaal niet. Wat het wel is, dan vat je het gewoon kort samen. Dat kan misschien ook.
1: Maar vroeger hadden die artsen het makkelijker, want dan had je nog geen AI aan Google, maar dan had je, misschien weet je dat ook nog wel, het befaamde televisieprogramma Vinger aan de Pols. En als daar een bepaalde ziekte in werd behandeld door presentatrice Ria Bremer, dan kwam iedereen met die ziekte naar de
0: dokter. Dan had iedereen dat de volgende dag.
1: Het Ria Bremer effect wordt dat nog genoemd en hij zou ze kringen, maar goed, dat is lang geleden.
0: Nou ja, we hebben nu dus het AI-effect. We gaan nog even naar Nieuwsuur. Daar ging het over transportbedrijven die het lastig hebben door de hoge brandstofprijzen. En dat leidt mogelijk zelfs tot faillissementen, zegt econoom Rika Luman.
3: Als je puur kijkt naar wegtransport in Nederland, dan zijn er 76 faillissementen geweest tot en met augustus. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar. Dus het neemt toe. Je ziet ook in september dat het toeneemt. Maar er is nog geen golf van faillissementen. Er is wel een oplopende financiële druk. Veel bedrijven staat het water redelijk hoog aan de lippen. En dus moeten ze uitkijken wat ze doen.
0: Ja, niet alleen de hoge brandstofprijzen zijn een probleem voor die transportbedrijven, zegt bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland, Elisabeth Post.
4: Dat betekent dat ze nog meer last krijgen van onbetrouwbare infra. Die leidt tot onbetrouwbare reistijden, die leidt tot extra kilometers. Dat is ook niet goed voor het milieu overigens. Die leidt tot extra kosten die ze vaak op niemand kunnen verhalen omdat de afspraken al gemaakt zijn. En ik vind het echt een schande dat in dit land we moeten werken met infrastructuur die volstrekt uitgewoond is.
0: Nou ja, er wordt wel hard aan gewerkt, hè, aan de weg. Mm-hmm. Dit weekend bijvoorbeeld, A6 en 50.
1: In Renze was AD-columnist Angela de Jonge te gast. Dit keer niet om over een televisieprogramma te praten, maar ze had een waarschuwing bij zich voor vrouwen. Na een val van een trap belandde zij, dus Angela de Jonge, bij de huisarts. Daar kwam bloedarmoede door ijzertekort aan het licht. En dat vermoedelijk een rol speelde bij haar val.
5: Ik weet niet eens dat ik viel. Ik weet alleen dat ik dacht, mijn hemel, wat gebeurt me nu? Wat gebeurt er? Ik hoorde mijn man schreeuwen. En ik dacht alleen maar er moet hier ergens een plant staan waar ik nu straks tegen aanval. Want die staat boven. En toen lag ik uiteindelijk beneden. Daar werd ik wakker.
1: Zo. Ja, de symptomen hiervan negeerden ze al langer. Volgens de Jong zouden veel meer vrouwen hier alert op moeten zijn.
5: Dus dat zou ik zeggen tegen alle vrouwen in Nederland. Als je klachten hebt, als je vermoeidheid. En godzijdank kreeg ik vandaag ook wel echt reacties van vrouwen die zeiden van, ik voel me al een tijdje niet zo goed. Ik ga het toch maar eens doen. Maar en dat is niet alleen de vrouw in de overgang, hè, zoals ik. Want ik menstrueer echt als een debiel. Zo ongeveer. Ook gewoon jonge meiden.
0: Dat zijn fijn dat we dat detail ook nog even meekrijgen van Angela de Jong. Okay.
1: We hebben een beeld. Laat maar verder.
0: Heerlijk. Ach, ze vertelt er wel gewoon open over. Vind ik ook wel weer mooi.
1: En de waarschuwing die is gegeven door haar.
0: Rita Franklin is dit.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland.
4: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Meer nieuws straks in het bulletin van 8:30.
10: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8:00.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
12: Omdat geweld niet stopt bij 5:00. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5:00 behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5:00 in het weekend.
11: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Bijna 8:04. De langste files van dit moment staan op de N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Bijna een kwartier en de andere kant op voor Kampen ook bijna een kwartier. Dan nog wat files op de snelwegen, die zijn gelukkig korter. A1 Amersfoort-Amsterdam voor Hilversum-Noord 4 minuten. A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Rijnsweerd 6 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Strandnulde 7 minuten. Ja, de kunstenaars hadden zo hun best gedaan om wat leuke kunst langs een route in Natuurpark Lelystad neer te zetten. Maar ja, daar staat dan buiten. En dan werd het vernield.
9: Ja, dat is natuurlijk niet een automatisme.
13: Nee.
9: Maar dat is helaas wel gebeurd, inderdaad.
13: Ja.
9: Zometeen hoor je een kunstenaar van wie werk is vernield. Ja, dit is natuurlijk heel verdrietig. Ja. In Lelystad kon je gisteren vuurwerk inleveren. Maar ja, je mag toch niet meer afsteken. Ja. Hoeveel kilo's hebben ze daar nu liggen? Nou, dat hoor je zometeen.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Hey Remo!
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Volido.
23: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: gesmeten.
1: Iemand heeft het dus gewoon hier neergegooid.
2: Ja. Ja.
0: De werken zijn onderdeel van een kunstroute georganiseerd door kunstenaars Flevoland in samenwerking met het Flevolandschap. En het werk van De Bruin is niet het enige dat vernield werd. Zo werden verschillende kunstwerken eerder al opgekalevaterd nadat details kapot gemaakt werden.
1: En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
0: Collins heeft zijn werk zo goed als het kan weer rechtgezet. Tot 1 november zijn de kunstwerken nog in het natuurpark te bewonderen.
3: Het verslag was van Hilde Verweijen.

0: I'm Still Standing van Elton John. En daarvoor hoorde je Alex Rodham met Passenger.
1: We gaan naar het weer met Wouter van Beddenbeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: De temperatuur op dit moment, waar zitten we, Wouter?
2: Nou, op dit moment is het een graad of 17. Daarbij is er nog veel bewolking aanwezig. De zon is zojuist opgekomen. En ik zie vanuit het zuiden behoorlijk wat opklaringen het land binnentrekken. En dat betekent dat vooral vanmiddag bij ons de zon gaat doorbreken. En dan komen we in een luchtsoort terecht die de afgelopen dagen boven Frankrijk lag. En dat zorgt voor temperaturen van 25 graden of iets meer. En dat is toch wel hoog voor deze tijd van het jaar. Ik denk zelfs dat er wel wat records bereikt gaan worden vanmiddag.
1: Oké, en dan kijk je natuurlijk officieel naar de weerstations van Lelystad en Marknes.
2: Ja, onder andere. Ja, inderdaad. Ja, okay.
1: Dan vanavond en vannacht. Kunnen we nog lang in de tuin zitten? Ook al is het in donker.
2: Dat denk ik wel, ja. Het wordt natuurlijk vroeg donker.
1: Ja.
2: Maar die temperatuur die gaat helemaal niet snel dalen. Dat heeft ook te maken met een zuidenwind die eigenlijk die warme lucht als het ware aan blijft voeren vanavond en vannacht. Nou, halverwege de avond is het nog een graad of 20. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 15 tot 17 graden. Met opklaringen, een paar wolkenvelden. En dat is eigenlijk ook het weerbeeld wat we morgen hebben. Met veel zonneschijn, af en toe wat sluierbewolking en temperaturen vergelijkbaar met vandaag zo'n 25 tot lokaal misschien wel 27 graden in het zuiden van de provincie.
1: Ja, en is woensdag morgen ook een dag dat records gebroken gaan worden?
2: Die staan morgen iets scherper, maar het is zeker niet uitgesloten dat dat ook morgen lukt inderdaad. Nou, de dagen daarna geen records meer, want morgenavond krijgen we te maken met een paar buien. Die verdrijven de grootste warmte, maar de rest van de week ziet er eigenlijk heel aangenaam uit. Met donderdag een enkele bui, 21 graden. En de dagen daarna droog, veel zonneschijn. Weinig wind ook maar en overdag gemiddeld een graad of 20. En dat is eigenlijk heerlijk weer voor oktober.
1: Ik hoor het. Wouter van Beddenbeek, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Als je nog vuurwerk hebt liggen, kun je dat vandaag legaal inleveren bij Almere City FC. Want ja, je mag het toch niet meer afsteken.
0: Nee, dat klopt. En daarom was er gisteren een inleverdag in Lelystad. Er is 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. De bijdrage is van verslaggever Roger Dankerlui.
3: Ja, heel goed. Je hebt natuurlijk gezien met het ene vrachtwagen wat echt superveel kwam inleveren. Maar ik denk dat er bij de mensen thuis nog wel wat ligt.
4: De een is positief over de inzamelingsactie. De ander is wat sceptischer over de bereidheid om in te leveren.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Toch nog even die laatste voorraad.
5: Ja.
6: Dat is ook wel logisch, toch? Jeugd. Ze willen er fijn mee spelen. Het is gevaarlijk, maar ja, ik denk dat vuurwerk sowieso gaat blijven. Of het nou wel mag of niet.
4: Gaat zo'n inzameling werken, denkt u? Komen mensen dingen inleveren?
7: Nee, denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee. Ik denk dat dat niet gaat werken. Nou.
4: Toch kwamen er wat braverikken naar de gemeentewerf in Lelystad om rotjes en hardere knallers vrijwillig af te geven voor vernietiging. Degenen die het vuurwerk hebben ingeleverd hier in Lelystad willen niet voor camera reageren. Bang dat ze door buren herkend worden dat juist zij illegaal vuurwerk in hun bezit hadden. De overheid heeft er in ieder geval voor gezorgd dat degenen die alles hebben ingeleverd anoniem blijven en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het vuurwerk is door speciale veiligheidsmedewerkers in kartonnen dozen gezet, die daarna werden aangevuld met blokjes van piepschuim om zo trillingen tijdens het vervoer op te vangen. En zo zullen na Lelystad de komende weken nog vele gemeenten in het land vuurwerk inzamelen.
1: Ja, vandaag dus Almere. Het is al begonnen tot 17:30 vanavond op het parkeerterrein van Almere City FC.
0: Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. En dan hebben we het over mensen die hartklachten hebben. En waar hebben we het verder nog over?
1: Chatten met Veilig Thuis kan nu dag en nacht.

0: Sensulier is somebody new. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of kindermishandeling kan nu dag en nacht. Meldpunt was al de klok rond te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens werktijden te gebruiken. Dat is nu dus uitgebreid. En in de avond en nacht komen andere meldingen binnen, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
2: Tussen 5 en 9 zie je een piek tussen de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan. Waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
0: Oh, zou jij dan bellen als je geschreeuw hoort bij de buren? Ik zou gewoon terugschreeuwen.
1: Oh, nee.
0: Nee. Maar ja, ik zou dat niet zo snel doen, denk ik.
1: Nee, het is wel een dilemma. Want het zijn je buren en je wil ze ook niet verraden. Zoiets achters.
0: Ja.
1: Moeilijk. Maar als het nou vaker is,
0: ja,
1: dan ga je toch wel
0: iedere avond
1: nadenken.
0: Is dan. Maar ja, dan zou ik eerst even aanbellen. Oh, gaat alles goed hier?
1: Ja,
0: zoiets.
1: Oh, goed opletten beetje, wat er gebeurt.
0: Goed contact hebt met je buren.
1: Ja. Nou, dat is dan ook een belangrijke voorwaarde.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar het verhaaltje was nog niet klaar trouwens van Veilig Thuis. Want die organisatie krijgt jaar na jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
0: Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
3: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
1: Ja, heb ik een tip voor je. Als je bloed gaat geven bij Sanquin, weet je een heleboel van die dingen die cardioloog net opnoemt. Na dagen van protesten mag een Spaanse vrouw toch in haar huis blijven wonen. De 87-jarige vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, want ze kon de huur niet meer betalen. Haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningnood in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter worden beschermd.
0: Er werd opnieuw gespeeld in de Nations League gisteravond. België verloor van Frankrijk met 1-0. Die winnende goal viel in de 88ste minuut.
5: Olise neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Olise, en daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Olise. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
0: Nederland komt donderdagavond weer in actie. De derde wedstrijd in de Nations League. Dan wordt er uit tegen Griekenland gespeeld. Even achteroverleunen met Norah Jones. Don't Know Why.

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido. Hey Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor een woningoverval aan de Kolkgriend in Almerehaven. Die was op 25 februari. Het gaat om de bestuurder van de vluchtauto en een van de overvallers. 3 mannen braken via de achterdeur in bij de woning van een vrouw en haar minderjarige zoon. Volgens de politie werden ze bedreigd en werd de jongen mishandeld. Toen de vrouw om hulp riep, gingen de overvallers er vandoor. Er werd niets buitgemaakt en de politie is nog op zoek naar de andere 2 overvallers. In Lelystad is gisteren 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Inwoners konden dat anoniem afgeven bij de gemeentewerf. Daar werd ook 19 kilo aan noodsignalen en 3 kilo flitspoeder ingeleverd. Het gaat om een landelijke actie na het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Maar ja, helpt dat nou, zo'n inzamelingsactie?
10: Nee, ik denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee.
9: Vandaag kan er in Almere vuurwerk worden ingeleverd. Bij het hardloopevenement De 30 van Almere is dit weekend ruim 183.000 euro opgehaald. Een record. Het geld gaat naar Kika. Er deden zo'n 1500 hardlopers mee. Ook dat is een record. 3 oktober volgend jaar, dan is er weer een editie van De 30 van Almere. Meer nieuws op de website en in de app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China.
12: Goedemorgen, er staat een warme nazomerdag op het programma. Nou, de dag begint nog met bewolking. Afgelopen nacht zijn ook een paar buien gevallen. Nou, die zijn inmiddels verdwenen. En vanmiddag krijgen we met steeds meer zon te maken. Temperaturen dan oplopend naar 25 of 26 graden. En dat is toch opvallend warm voor eind september. Want normaal gesproken moeten we het doen met een graad of 17. Nou, vanavond en vannacht blijft het dan vrij helder. Het koelt niet verder af dan zo'n 17 graden. En de wind waait uit een zuidelijke richting, is meestal matig met windkracht 3. En morgen krijgen we nog zo'n warme dag met 25 tot 26 graden. Later op woensdagmiddag en woensdagavond, dan neemt wel de bewolking toe en trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over.
13: Dankjewel Wouter van Bennebeek van Weerplaza. De files van 7 minuten en langer, want het is een drukke dinsdag, gaan ze niet allemaal opnoemen. A27 Almere-Gorkum voor Rijnsweerd, 7 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort voor Strand Nulde, 10 minuten en voor Vathorst 9. En de N305 Dronten Almere voor de aansluiting bij Zeewolde, 8 minuten langer onderweg. Zometeen aandacht voor de kinderboekenweek die morgen begint.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Het is 7:30. Ja, dit duurt nog even. Paul Simon, late in the evening.
1: Morgen begint de kinderboekenweek. Een week waar een extra aandacht is voor lezen en voorlezen.
0: Natasja Weerman is regiomanager van Flevomeer Bibliotheken. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie proberen ouders en jonge kinderen deze week natuurlijk extra aan het lezen te krijgen. En dat doen jullie onder andere met de Prentenbol. Wat is dat?
2: Ja, dat is een boekje. En mijn collega's zijn zo creatief dat ze daar de Prentenbol van hebben gemaakt. Met geschreven door ook een van mijn collega's, Silke van Manschot. En het is een heel leuk boekje voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Wat gratis uitgedeeld wordt in de bibliotheken. Voor zolang de voorraad strekt natuurlijk. Want we hebben niet zo heel veel. Maar heel veel kunnen we wel echt proberen uit te delen natuurlijk. Ja, en we proberen daarmee echt het leesplezier weer terug te krijgen in de gezinnen. Dus het gaat niet alleen om het lezen zelf, maar ook vooral het plezier in lezen. En dat wil dit boekje eigenlijk uitdragen.
1: Maar jij zegt terug te krijgen. Is het dan weg, het leesplezier?
2: Nou, we hebben het helaas veel in het nieuws ook gezien de laatste tijd. Dat het niet heel erg goed gesteld is inderdaad met de leeskwaliteit van onze kinderen. Vooral als ze in de middelbare schoolperiode komen. Dus hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het plezier in lezen erin komt. En dat is wat we echt willen benadrukken.
0: Ja, en ouders misschien ook wat meer voorlezen. Of zelf het goede voorbeeld geven. Door als die kinderen, als ze wat ouder zijn en uit school komen, zien dat hun ouders zitten te lezen op de bank.
2: Bijvoorbeeld, dat is een hele goeie. Maar ook het voorlezen, begin al in de buik bij -9 maanden. Al is het maar 5 minuutjes, het gaat om het woord begrip, om het echt het leuk vinden om in een verhaal te zitten, meegenomen worden. Dat lezen niet een verplichting is, maar echt iets wat fijn is om te doen, zodat kinderen al heel vroeg met taal in aanraking komen. En helaas op de middelbare school verliezen ze dat een beetje, omdat je dan heel veel met taalbegrip bezig bent en ontleden en dat soort zaken. Maar een boek lezen is ook gewoon ontspanning en plezier en je laten verwonderen, meegaan in een wereld. En dat willen we ook ouders meegeven. We hebben nu een hele campagne rondom het smakelijk lezen, noemen we dat. Ga eventjes, terwijl je zelf aan tafel zit met de kinderen te eten, even 5 minuutjes een boekje lezen. Begin even met een boekje. Nou, kleine tips, die staan ook allemaal in die Prentenbol. Achterin kunnen ouders allemaal tips ook nog vinden over wanneer en hoe je voor kan lezen. Ook al lees je helemaal niet zo fantastisch voor, dat geeft helemaal niet. Het gaat gewoon erom dat je met elkaar eens even op een andere manier met elkaar aan tafel zit, zeg
1: ja.
2: Maar.
1: Natasja, ik kreeg toch wel zin in dat boekje Prentenbol. Waar kan ik dat ophalen?
2: Je mag hem bij de bibliotheek ophalen. Hij wordt ook via de kinderopvang verspreid, via scholen verspreid, via maatschappelijk opvang verspreid, bij jeugdzorg. Dus op heel veel plekken en bij ons in de bibliotheek kun je hem ook vinden.
0: Nou, dan moet dat toch gaan lukken. Natasja Weeman van Flevomeer Bibliotheek, dankjewel.
2: Joe, goedemorgen.

0: Oh My Soul van Bruno Mars. Het is bijna 9:15. Oh, wat hebben we toch een lekkere muziek vandaag. Straks nog veel meer fijne muziek in Muziekland. En zo meteen wat zaken die je gisteravond hebt gemist op radio of tv.
1: De dokter krijgt het drukker omdat wij onze ziektes opzoeken via AI.

0: Say What You Want van Texas. Wat gebeurde er gisteravond op de radio en de televisie? Vooral de televisie.
1: Ja, Pauw en de Wit, daar was aandacht voor de overbelasting bij huisartsenposten door AI-adviezen. Huisartsenspoedposten krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op onderzoek zijn uitgegaan. En volgens huisarts Jakib Sana heeft dit te maken met een ander probleem.
2: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat, omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis leven. Thuis wonen en er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment voor het vak, om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het, denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
1: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze dokters bezoeken.
2: En nu komt de patiënt en zegt, dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn, zou het een CVA kunnen zijn, zou het een subdural hematoom kunnen zijn, migraine kunnen zijn. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnoses met de patiënt in gesprek. En het kost veel meer tijd. Ja. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van dat. Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app waar het bestaat van deel van de patiënten zeggen, oké, ik lees informatie, maar ik twijfel toch, dan ga ik weer bellen. Of een disclaimer staat van, bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen en die bellen ook de huisarts.
0: In Renze was AD-columnist Angela de Jong. Dit keer niet over een tv-programma, maar met een waarschuwing voor vrouwen. Na een val van een trap belandden ze bij de huisarts, Angela de Jong dus. En daar kwam bloedarmoede door ijzertekort aan het licht. Dat vermoedelijk een rol speelde bij die val.
3: Ik weet niet eens dat ik viel. Ik weet alleen dat ik dacht, mijn hemel, wat gebeurt me nu? Wat gebeurde hier? Ik hoorde mijn man schreeuwen. En ik dacht alleen maar, ja, maar er moet hier ergens een plant staan waar ik nu straks tegen aanval. Want die staat boven. En toen lag ik uiteindelijk beneden. Daar werd ik wakker.
0: Ja, de symptomen hiervan die negeerden ze al langer. Volgens de Jong zouden veel meer vrouwen hier alert op moeten zijn.
3: Dus dat zou ik zeggen tegen alle vrouwen in Nederland. Als je klachten hebt, als je vermoeidheid. En godzijdank kreeg ik vandaag ook wel echt reacties van vrouwen die zeiden van, nou, ik voel me al een tijdje niet zo goed. Ik ga het toch maar eens doen. Maar en dat is niet alleen de vrouw in de overgang, hè, zoals ik. Want ik menstrueer echt als een debiel, zo ongeveer. Ook gewoon jonge meiden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, veel medische zaken gisteravond op televisie, zeg.
0: Ja, weten we dat ook weer van Angela de Jong. Ja, vermoeidheidsklachten. Ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd op een ijzertekort te duiden.
1: Ja. Onderzoek dan maar, hè.
0: Ja, dat is zeker waar. Cool and the Gang, Celebration. Wensen we jou een heel fijne dinsdag.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ja, ik slaap heel goed.
4: Dit is Flevoland.
8: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
10: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
14: Door Alt Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
15: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag jou niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
14: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
16: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
14: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Hoe is het op de weg? Nog wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Daar ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Een kwartiertje op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. De A9 komt erbij. Diemen-Amstelveen tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Gaasperdam. Ruim 5 minuten oponthoud. En ook op de N50 nog wat vertraging. Zwolle-Emmeloord tussen Kampen-Noord en Ens. Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland Muziekland. Fijne muziek hoor, van Diana Ross en de Supremes.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
19: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Met Jolien Dalstra.

Open Light van Taylor Swift. Het is 10 minuten over 9. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland. Heerlijk 2 uurtjes vol met jouw muziek. Kan natuurlijk ook, hè? Als je een verzoekje hebt, geef het door. Laat het weten, dan kunnen wij dat voor jou draaien. Doen we heel graag voor je. Ik wil wat vertellen over Rod Stewart. Ik had het er net in de studio ook even over met een collega. Ja, gaan we erheen? Gaan we er niet heen? 28 mei volgend jaar. Dan geeft hij een concert in de Ziggo Dome, is dat in Amsterdam. 81 jaar, hè, is die man. En dan nog optreden. Nou, pet jou voor. Ik vind het gewoon geweldig. Vrijdag, dan begint de kaartverkoop voor dat concert dus op 28 mei. Zijn tournee begint op 23 april. Dat is dan in Dublin, waar Rod Stewart een concert geeft. En daarna gaat hij nog naar Belfast, naar Manchester, Antwerpen, Kopenhagen en ook Praag doet hij aan. En dan sluit hij de tournee af op 24 juli in Hannover. Hij noemt het zijn allerlaatste tournee. Ja, dat mag ook wel als je 81 bent natuurlijk. Hij zegt, ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie me hebben gegeven. En hopelijk heb ik jullie iets teruggegeven. En zo grappig wat hij dan nog benadrukt, Rod Stewart. Nee, ik ga niet met pensioen. Nee, dat zou ik er zeker bij zeggen, ja. Dat vind ik wel een goede boodschap op je 81ste. Stel je voor. Hot Legs van Rod Stewart.

Kung Fu Fighting en de Hot Legs. Nou, een bijzondere combinatie krijg je volgens mij niet, hoor, vandaag. 9:20. Zullen we eens even kijken naar Kiek? Waar was Kiek? Wat is er weggehaald? Wat heb ik weggepikt? Vraagt Kiek zelf. Nou, dat krijg je nu in beeld. Twee foto's van een poffertjeskraam. Oh, lekker. Flink wat poeiersuiker eroverheen. Een beetje boter smelten. Heb ik wel zin in. Ja, kom maar door. Kan wel. Deze kraam die was te vinden bij het klassieke muziekfestival Het Groene Geheim in Almere. Ja, nou, dat is ook wel een klassiek geheim, toch, op zich? Poffertjes. Heerlijk. Maar ja, wat is het verschil? Het is een mooie kraam. Mooie kleuren. Helemaal de kleuren van nu, hè? Op de poffer. Ik ga verder niks zeggen, want anders verklap ik het zomaar. En dat wil ik niet. Dus met deze muziek erbij van Mart Hoogkamer moet het toch lukken. Lekker puzzelen. En dan heb je tot 11:00 de tijd om het antwoord door te geven.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De politie heeft twee verdachten aangehouden van een woningovervallende kolkgriend in Almere Haven. Die was op 25 februari. Het gaat om de bestuurder van de vluchtauto en een van de overvallers. Drie mannen braken via de achterdeur in bij de woning van een vrouw en haar minderjarige zoon. Volgens de politie werden ze bedreigd en werd de jongen mishandeld. Toen de vrouw om hulp riep, gingen de overvallers er vandoor. Er werd niets buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de andere twee overvallers. En vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... mogen vanaf 21 oktober niet meer over de beweegbare bruggen bij de houtripsluizen in Lelystad. Rijkswaterstaat doet dit omdat de bouwwerken verouderd en beschadigd zijn. Eventuele werkzaamheden worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgende maand bekendgemaakt. Meer nieuws op Web en App.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling nog sneller op het spoor te komen. Bedrijf achter ChatGPT heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni. En OpenAI informeerde de Australische overheid pas vorige maand. Dat had eerder moeten gebeuren, zegt het bedrijf nu. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China.
11: Goedemorgen, er staat een warme nazomerdag op het programma. Nou, de dag begint nog met bewolking. Afgelopen nacht zijn ook een paar buien gevallen. Nou, die zijn inmiddels verdwenen. En vanmiddag krijgen we met steeds meer zon te maken. Temperaturen dan oplopend naar 25 of 26 graden. En dat is toch opvallend warm voor eind september. Want normaal gesproken moeten we het doen met een graad of 17. Nou, vanavond en vannacht blijft het dan vrij helder. Het koelt niet verder af dan zo'n 17 graden. En de wind waait uit een zuidelijke richting, is meestal matig met windkracht 3. En morgen krijgen we nog zo'n warme dag met 25 tot 26 graden. Later op woensdagmiddag en woensdagavond, dan neemt wel de bewolking toe en trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over.
9: Eens even kijken hoe het op de weg is inmiddels. Wat problemen op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Muiden en Muidenberg is een oprit afgesloten. En dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De A27 dan Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Flitsers zijn niet gemeld. Kom je er een tegen, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we terug naar het jaar 1986.
12: Flevoland. Goedemorgen.

0: Oh, lekker even losgaan op die saxofoon. You're a friend of mine. Het is een beetje 9:15.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, ik heb een lekkere feel-good klassieker voor jou. 1986, de broers en zussen van Five Star. Ja, ken je die nog? Heerlijk. Ja, dat is echt jaren 80 hoor, met die brede schoudervullingen, weet je wel. En ze hadden een grote hit, hè? Find the Time. De pa van alle vijf, was de manager van de band. Die bepaalde echt heel veel, hoor. En die had de touwtjes zo strak in handen dat de broers en zussen, dus zijn kinderen, gewoon iedere week zakgeld kregen. En dan denk je, nou, dat is toch vrij normaal. Nou, dat kregen ze ook nog toen ze al miljoenen platen verkochten en in een gigantisch landhuis woonden. Dus in die zin had het misschien iets minder strak, iets minder streng gekund. Maar die muziek, hè, heerlijk. Even terug naar 1986 met Five Star. Find the Time.

Magnetic, ook al zo lekker. 10 minuten voor 10. Ik zet hem nog even in beeld voor je, hoor. De beide foto's van Kiek. Ja, het is een heel klein detail. Ja, iets met een stipje misschien. Zandvoort.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland.
4: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft twee verdachten aangehouden van een woningovervallende kolkgriend in Almere Haven op 25 februari. En voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton mogen vanaf 21 oktober niet meer over de beweegbare bruggen bij de houtripsluizen in Lelystad.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Suzanne. Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6 tussen Muiden en Muidenberg. Is de oprit afgesloten als gevolg van opruimwerkzaamheden. Is dat dan de oprit naar de A1? Nee, het is Muiden-Lelystad. Dus tussen Muiden en Muidenberg is de oprit afgesloten als gevolg van opruimwerkzaamheden. Dat wil niet per se zeggen dat het dus op de A6 is, maar waarschijnlijk net de eerste nummer 1 is dat vanaf Almere naar de A6 toe. Dus hou er even rekening mee. Heb je meer informatie, geef het ons altijd eventjes door. Hè? Gecontroleerd wordt er natuurlijk op tolkosten op de A27, Hilversum, Almere, Almere, Hilversum en Hilversum, Almere bij 115. Nou, dat zijn die tolkostencontroles. Op dit moment geen andere snelheidscontroles dan de vaste posten, die er al staan natuurlijk ook. Hè? Heerlijke muziek heb ik voor je klaarstaan. Zometeen de grote winnaar van de Buma NL Awards zijn gisteravond uitgereikt.
14: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
24: Ja.
25: En nu?
24: Domeinnamen kopen.
25: Voor je bedrijf?
24: Ja.
25: Welk bedrijf?
24: Ja, dat weet ik nog niet.
25: Welke domeinen dan?
24: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
25: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
24: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
28: Goedemorgen.
29: Flevoland Muziekland.
28: Arnoud Leket.

Gisteravond waren de Buma NL Awards. Heel artiesten Nederland was daar natuurlijk ook. Het was een enorm groot feest. Het werd afgesloten met bitterballen. En vanochtend hebben de prijswinnaars en alle mensen die een award hebben gekregen een heerlijk ontbijtje op bed gehad, heb ik begrepen, van veel artiesten ook. Dus het zou laat geworden zijn daar. En soms vragen een paar dikke oogjes en een iets mindere stem zijn. Maar Justin de Wild die kreeg in ieder geval de nieuwe René Kast Award. Die hebben ze nu in het leven geroepen om deze man te blijven eren natuurlijk ook. En Justin met zijn Cheerio heeft die prijs voor de eerste keer gewonnen. Gefeliciteerd ermee, Justin. De Bellamy Brothers zaten ervoor en Let Your Love Flow. Goedemorgen allemaal, het is 29 september. Sylvia Geersen is vandaag jarig. Nederlands model. De laatste tijd zit ze niet zo lekker in haar vel ook. Gaat niet zo heel erg fijn met haar persoonlijke omstandigheden. Er is het een en ander met haar aan de hand. Maar ik hoop dat ze toch een fijne verjaardag heeft vandaag. 41 jaar is ze geworden. Nicolette Kluiver, de presentatrice, die is ook jarig, wordt 42 jaar. Karel Klaver, de voormalig Nederlands hockeyer, wordt 48. André Shevchenko, de Oekraïense voetballer. En die is vandaag 50 jaar geworden. Niels Hoogland, collega DJ, die is vandaag 54 geworden. Erika Eleniak, ja, Amerikaanse Playboy, Playmate en actrice trouwens ook. En die grote blonde is dat. Erika is vandaag 57 jaar geworden. John Jones, de Nederlandse acteur, is ook jarig. Die wordt 63 jaar. En voetbaltrainer Ron Jans wordt 68 jaar. Hij loopt nog steeds hartstikke hard en hartstikke goed. 70 jaar is Sebastian Coe vandaag geworden, de Britse atleet. En ook jarig is vandaag Brian Gumbel, de Amerikaanse televisiejournalist. Hij is 78 jaar geworden. Vandaag zou ook iemand anders jarig zijn geweest. Omdat er niemand jarig is die ook een beetje zingt. Maar wel iemand in het verleden. Dat is de man van die grote ballen met vuur.

Een van de beste en de mooiste platen vind ik persoonlijk zelf voor van ABBA. The Winner Takes It All. En Jerry Lee Lewis staat daarvoor met The Great Balls of Fire. 10 minuten voor 10:30 is het alweer geworden. Lekker eventjes mee gaan doen met het spelletje. Kiek, ga er maar even voor zitten. Kopje koffie en een koekje erbij. En dan maar even gaan speuren naar het verschil in deze twee foto's. Van de poffertjeskraam. Die heet heel toepasselijk Op de Poffer. Ja. Hoef je nog niet gelijk te betalen, weet je wel, je eet het daar allemaal op de pof. Zet het maar op de lat, wordt ook wel eens gezegd. En links en rechts kosten ze allebei €2,50. Ja, nou, dat is het dus. Zit daar misschien iets verschil in? Dat ze een paar van die drankjes hebben omgedraaid of zo. Biertje, €3,50, is ook allemaal hetzelfde. Er zal misschien een tekeningetje zitten dan op dat kraampje, op zo'n soort foodtruck. Of een knoopje, ergens langs de rand waar de zeilen aan vastzitten. Of zit het misschien bij de dames? Dat kan natuurlijk ook. Heb jij het gezien? Geef het dan maar eventjes door. Het bekende telefoonnummer is het, hè? Miranda die zit al bij de telefoon. Die zit met smart op jouw telefoontje te wachten om jouw antwoord te noteren. En hopelijk is het ook nog een keertje het goede antwoord. Ja, ja, dan kunnen we straks een feestje vieren om 11:45 als we jou bellen. Nu is Shakira en zometeen de Babysitter Circus.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 10:30 is het geworden. Goedemorgen. De politie heeft 2 verdachten aangehouden van een woningoverval aan de Kolkgrind in Almere Haven op 25 februari. Het gaat om de bestuurder van de vluchtauto en een van de overvallers. 3 mannen braken via de achterdeur in bij de woning van een vrouw en haar minderjarige zoon. Volgens de politie zijn ze bedreigd en is de jongen mishandeld. Toen de vrouw om hulp riep, gingen de overvallers er vandoor. Er is niets buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de andere 2 overvallers. Vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... mogen vanaf 21 oktober niet meer over de beweegbare bruggen bij de houtripsluizen in Lelystad. Rijkswaterstaat doet dit omdat de bouwwerken verouderd en beschadigd zijn. Eventuele werkzaamheden worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgende maand bekendgemaakt. En tot zover een kort overzicht van het nieuws.
9: Goedemorgen, er staat een warme nazomerdag op het programma. Nou, de dag begint nog met bewolking. Afgelopen nacht zijn ook een paar buien gevallen. Nou, die zijn inmiddels verdwenen. En vanmiddag krijgen we met steeds meer zon te maken. Temperaturen dan oplopend naar 25 of 26 graden. En dat is toch opvallend warm voor eind september. Want normaal gesproken moeten we het doen met een graad of 17. Nou, vanavond en vannacht blijft het dan vrij helder. Het koelt niet verder af dan zo'n 17 graden. En de wind waait uit een zuidelijke richting, is meestal matig met windkracht 3. En morgen krijgen we nog zo'n warme dag met 25 tot 26 graden. Later op woensdagmiddag en woensdagavond, dan neemt wel de bewolking toe en trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over.
8: Dan de verkeersinformatie, geen vertragingen en geen snelheidscontroles extra gemeld buiten de vaste snelheidscontroles natuurlijk in onze regio. En zometeen gaan we lekker terug in de tijd. Nederlandstalige muziek van een mooi gelegenheidsduo destijds. We gaan helemaal terug naar 1986. Welke muziek erbij hoort, dat hoor je zo.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Leket.

0: Douwe Bob is dat met zijn nieuwe single No To Self, van een prachtig nummer geworden. En daarvan Michael Jackson met zijn broertjes en I Want You Back. Het is nu 10:30. Kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 1986. De kernramp van Tsjernobyl was toen op 26 april. Een kernreactor ontplofte in de Oekraïnse plaats Tsjernobyl, toen nog deel van de Sovjet-Unie, waardoor een gevaarlijke wolk met radioactiviteit over Europa trok. Op 1 januari 1986 werd Flevoland officieel een zelfstandige provincie van Nederland. Hyperdepiep hoera. In februari 86 werd de 16e Elfstedentocht gereden en die werd gewonnen door Evert van Bentum. Prins Willem-Alexander deed toen ook mee onder de naam W.A. van Buren. Ja. Ook was de moord op Olof Palme op 28 februari 86. Toen werd de Zweedse premier doodgeschoten in Stockholm. Op 27 maart 86 opende pretpark De Efteling de bekende dark ride Fata Morgana. Een dark ride. Bijzonder woord. En op 1 januari 86 kreeg Aruba de status aparte en scheidde zich af van de Nederlandse Antillen. Nou, dat waren zomaar eventjes een paar historische feitjes uit 1986. De muziek die we toen luisterden in de hitparade stond in, en dat hoorden we op de radio, was van een bijzonder gelegenheidsduo.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1986 met Corrie en Koos.

Uit 1986 hoorde je zojuist Corrie Koning samen met Koos Alberts. En ik wil altijd bij jou zijn. Het was gisteren trouwens de sterfdag van Koos Krommelhoek, zoals die eigenlijk officieel heet. En zojuist hoorde je Sandra met Maria Magdalena. Zul je zeggen, hey, dat herken ik ook ergens van een beetje, dat soundje. Klopt ook, het waren dezelfde mensen achter Enigma, die ook in de jaren 80 een grote hit hadden met The Prince of Sade. Ook een hele bijzondere plaat was dat. Er was veel over te doen destijds, hoor. Ik zal binnenkort nog eens een keertje draaien voor je. Is misschien wel leuk ook. Waar ook veel over te doen is vandaag. We krijgen zelfs klachten over Kiek. Mensen zeggen, Kiek, nu ben je echt te ver gegaan. Dit kan echt gewoon niet, want het is niet te zien. Nou, het is te zien, heb ik me laten vertellen. Want Kiek heeft me juist zojuist een tip gegeven. En hij zegt, ja, ik geef een tip met stip. Dat is het eigenlijk, een soort stip. Ja. Maar dan zit ik te kijken. Dan heeft hij me wel die tip gegeven, oftewel die stip gegeven. Maar dan zie ik het zelf ook nog niet. Misschien dat jij dat ook hebt. Dat je zegt van, ja, ik kan helemaal niks met die ene tip. Wat dan? Misschien moeten we vandaag gewoon even een keertje gek gaan doen. Dan gaan we gewoon de oplossing laten zien. Zo. Zal ik dat eens een keertje doen? Dat is misschien ook wel leuk natuurlijk. Moet tegen niemand zeggen, hoor. Ik laat hem heel snel eventjes zien aan je. Want ik word hier ook een beetje gek van. We moeten natuurlijk wel leuke kandidaten hebben. We laten het gewoon eventjes zien. Komt-ie. 3, 2, 1. Nou, dat is ook weer de verkeerde natuurlijk. Dat is ook weer niet de goede. Ja. Ik wil het toch even laten zien. Nou, kijk of dit nou nu dat lukt. Het is moeilijk vandaag, hè, voor al die mensen. Die zitten echt hoofdbrekend, hebben ze. Nou, kom erop dan. Ja, ja. Nou, volgens mij denken de mensen van, ja, je hebt het me nu laten zien, maar ik zie het nog steeds niet. Nou, mocht je toch even snel hebben opgelet, 0320 28 50 50. Ja, dan moeten we het maar gewoon op deze manier doen natuurlijk ook. We zijn er voor jou natuurlijk. En het moet niet al te moeilijk gaan worden. Dus zometeen de polderplaat, nu weer Shepard.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik slaap heel goed.
1: Dit is Flevoland.
5: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400 euro twee schroevendraaiersets, vanaf 800 euro een tangenset en vanaf 1500 euro een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft twee verdachten aangehouden van een woningoverval aan de Kolkgrind in Almerehaven op 25 februari. En vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... mogen vanaf 21 oktober niet meer over de beweegbare bruggen bij de houtripsluizen in Lelystad.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie. Ja, verkeersinformatie. Nou, we kunnen kort zijn. Er zijn geen vertragingen en ook geen extra snelheidscontroles op dit moment. Terwijl Rob bezig is om zijn kastje aan te krijgen, gaan wij je vertellen dat zometeen Ben van Tilburg hier is. Met het laatste autonieuws.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Waar een spijkerbroekje al niet toe kan leiden, zeg maar, Nick Kamen.
1: Ach ja, die spijkerbroek van Nick Kamen.
0: Hij ging ermee in bad zitten, toch?
1: Ja, en dan kwam er ook weer uit.
0: Ja, maar dat zeiden ze toen ook. Met een bepaald merk spijkerbroeken moest je dan in bad gaan zitten en dan op laten drogen. En dan werkte het.
1: Oh,
0: maar dan zat hij goed.
1: En was hij dan ook meteen weer schoon?
0: Ja, dat wel. Maar ja. En toen vond ik nog de spijkerbroek. Vroeger moest je wel eens op de fiets en het regende.
1: Had jij een zus?
0: Nee, ik heb geen zus, geen broer. Dus de hele erfenis alleen verdelen.
1: Oh, heerlijk. Nee, ik had een zus en die vond het ook altijd wel een leuke reclame.
0: Ja, vanwege die spijkerbroek.
1: En dat je ook nog de Cola Lightbreak. Dat was ook zo'n reclame.
0: Oh, ja, ja.
1: Dus van die stoere mannen.
0: Ja,
1: dat mag helemaal niet meer.
0: Dat zat Etta James.
1: Zat daar. Ja.
0: Dat mocht toen in de tijd die reclame zijn.
1: Ja, dat mag allemaal niet meer.
0: Kan het allemaal niet meer, mag het allemaal niet meer. Wat wel mag, is dat we zometeen autonieuws gaan bespreken.
1: Ja, zonder pitspoesje.
0: Ja. Nou, soms zie ik ze wel weer ergens.
1: Ja?
0: Ja, dan denk ik, boem, dat is goed. Maar dat mag ook niet.

0: Ook gisteravond bij de Buma NL Awards. Grote winnaar Samuel Welten. Deze keer samen met Russo en Boom.
1: We gaan praten met Ben van Tilburg, want het is dinsdag. We hebben altijd het laatste autonieuws. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan diverse kanten op. We gaan naar Italië zometeen. Maar nu eerst eventjes iets over dieren. Want we hebben het allemaal wel eens. Een dier voor je grill. Wat doe je dan?
2: Ja, voor je grill of op je grill, dat is wel een verschil natuurlijk. He, maar
0: ik bedoel... Niet uitwijken in ieder geval, toch?
2: Ja, dat spijt me voor de mensen die inderdaad... Partij voor de dieren en al dat soort... Maar als je verzekeringstechnisch kijkt... Als je WA-verzekerd bent, ja, dan heb je sowieso een probleem... als je dus wildschade hebt of uit moet wijken voor overstekend wild. Maar als je WA-plus verzekerd bent... en dat is met name voor deze categorie even van belang... Als je dus, nou, het is nu eind september, begin oktober. De bronsttijd begint zometeen weer. Herten, al dat soort zaken. Reeën, everzwijnen. Ja, die zijn op paringsjacht, zeg maar. En die steken weer massaal over.
1: Die denken van, ik wil alleen maar dat vrouwtje en die auto's op de weg. Kan me niks schelen.
2: Nou, precies. En het is, zometeen wordt de klok weer verzet een keer. En dan is het is eerder schemerig. Maar wat gebeurt er nou? Als jij dan dus een hert aanrijdt en je bent WA... extra verzekerd, dan krijgt de verzekering die keert dus uit. Maar heb jij het betreffende beest ontweken... en rij je daardoor op een boom of je raakt een tegenligger of wat dan ook... dan heb je gewoon pech, want dan keert de verzekering niet uit. Dus ik ga niet adviseren om nou... Dus, het beste is gewoon je snelheid matigen in zo'n gebied. En je hebt eigenlijk best wel tijd. Op het moment dat zo'n beest oversteekt... toeteren op de rem, kijk wel even gauw in je spiegel... of er niet iemand vlak achter je rijdt. Maar... In het ergste geval, dan moet je hem al aanrijden. Maar dan krijg je dus van de verzekering vergoed. Maar anders dus niet.
0: Nee, maar ze springen altijd op het laatste moment pas voor die auto langs.
2: Ja, dat echt, klopt.
0: Ze denken niet van, nou, ik ga 100 meter ervoor. Want dan kan ik er nog net voor langs.
2: Nee.
0: Volgens mij komen ze ook heel veel van die beesten komen op de lampen juist af. Hè, op de lichtjes.
2: Nee, dat klopt. Weet je, en ja... Ik heb het zelf wel eens gehad. En toen kon ik gelukkig net op tijd stoppen. Maar ik heb het inderdaad ook wel eens midden vol gehad dat ik... niks meer kon doen.
0: Nee.
2: Maar goed, het belangrijkste is...
0: Ik ga Joliene trouwens ook, hè? De halve neus van de auto af.
2: Nee, daarom. En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar. Sowieso altijd even 112 bellen als je een beest hebt geraakt. Maar als je gechipt is, dan is de eigenaar aansprakelijk. Blijkt later dat er geen eigenaar was of onbekend. Nou goed, dan kun je dus toch weer terug naar je verzekeraar. Maar nogmaals, dit geldt alleen als je WA extra verzekerd bent. Als je dus WA casco verzekerd bent.
1: Geldt het ook voor katten?
2: Ja, zeker.
0: Als ze maar gechipt zijn, dat de eigenaar achterhalen.
2: Ja.
0: Oké, bellen achter het stuur. Er komt weer een nieuwe campagne aan nu. Toch weer extra ook op de fiets en zo. Je ziet het weer zoveel. Maar dan denk je van, nou ga ik even tanken. Nou ja, dat is natuurlijk al schrikken. Dan moet je even de bank bellen om extra saldo op je bankrekening te zetten. Maar dan ben je aan het tanken. Mag je dan wel bellen?
2: Nou, als je goed kijkt bij die... het zou voor jou lang geleden zijn trouwens dat je getankt hebt, denk ik. Maar,
0: ik ben al jaren niet meer geweest, nee.
2: Nee, maar als je dus bij het tankstation komt... dan zie je dus die borden staan van open, en roken vuur, of open vuur en roken verboden. Maar ook zo'n telefoon met een kruis erdoor.
0: Ja.
2: Maar betekent dus dat je niet mag bellen tijdens het tanken.
0: Waarom is dat?
2: Het is achterhaald. Dus je mag tegenwoordig gewoon bellen als je aan het tanken bent. Want vroeger, toen die accupakketten nog wat groter waren... En je zou je telefoon laten vallen... kon er mogelijk een vonk ontstaan... waardoor de damp dus vlam vatte. En dat is de reden dat je dus bij heel veel tankstations... dat bord er nog steeds hangt, dat je niet mag bellen. Maar het is achterhaald, je mag gewoon dus bellen. Die wordt er niet op aangesproken. Een peukenroker zou ik zeker niet doen.
1: Nog steeds niet.
2: Nog steeds niet.
0: Nog steeds. Nee. Moet je sowieso niet doen, dat is niet gezond ook.
2: Ook dat.
0: Italië gaat boetes uitdelen, waarvoor?
2: Ja, dat is weer nieuw. Ik denk dat het in Nederland nog wel even duurt. Maar goed, als je zelf in het verkeer zit... nou ja, tussen Mark Nessen en Emmeloord hangt nu ook zo'n focusflitser ineens. En iedereen gaat op de rem. En je ziet ineens dus mensen massaal hun telefoon aan de kant gooien, zeg maar. Mm-hmm. Maar in Italië zijn ze nu bezig met een nieuwe regel. Ook vanwege de verzekering. Dat als jij dus het zebrapad oploopt of je gaat op de rijbaan... lopen door over te

0: steken en je kijkt op je smartphone, dat je daar dus een bekeuring voor krijgt, dat je dus al bellend of al append het zebrapad oploopt. Met andere woorden, je let niet op het verkeer.
1: Ah.
0: Mensen moeten jou voorrang geven, maar ja, het gebeurt wel eens dan, om wat voor reden dan ook, dat het niet lukt of wat dan ook. Als je dus met je smartphone dus deelneemt aan het verkeer, hetzij met oversteken, hetzij met je begeven op de rijbaan, lopend, dan krijg je dus ook een bekeuring van €75.
1: Ja, voetgangers zijn in principe toch ook deelnemers van het verkeer?
0: Zeker.
1: Dus dan mag je ook in principe niet lopend je telefoon gebruiken?
0: Nee, maar in Nederland mag het nog steeds. In Italië mag het dus wel op de stoep, maar niet op de zebrapaden. Ja, wellicht als het een succes wordt, gaan ze het ook weer uitrollen. Maar goed, als je onderweg bent en je ziet alle fietsers tegenwoordig. Ik heb al eens een keer gezegd, meer dan 70% heeft dop in tijdens het fietsen. Maar de helft zit van de schoolkinderen sowieso. Die zit op hun telefoon te kijken.
1: Levensgevaarlijk.
2: En dan wil ik ook nog even over volgstuurgedrag. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, nou, dat zijn wel eens. Hè, wij als automensen hebben zeggen, nou ja, die auto heeft een dynamisch karakter. Of volgstuurgedrag. Of vaag stuurgedrag. En ze, heel veel mensen, ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Als jij met een auto rijdt en je gaat een bocht in, dan voel je vaak wel of die nog, of je wagen nog communiceert met het wegdek en je stuurwiel. En dat bedoelen autospecialisten met volgstuurgedrag, vaag stuurgedrag.
1: Dwijlen.
0: Dwijlen op de weg. Ja, wat is dwijlen op de weg? Nou, gewoon dat je stuur is eigenlijk je communicatie met het wegdek. En als je voelt van, hé, mijn auto, ik heb hem niet helemaal in mijn grip.
1: Of breekt uit.
0: Nou, dat bedoelen wij met vaag stuurgedrag, wollig stuurgedrag.
1: Het komt vaak ook omdat je natuurlijk tegenwoordig stervoversturing hebt. Hè? Het is niet meer een echte vaste stuurstang. Maar het is een apparaatje in je stuur.
0: Het is elektrisch.
1: Geeft het over naar de wielen toe. Het gevoel is er niet.
0: Dat klopt. Het is
1: Sommige merken houden dat gewoon in stand. Hè?
0: Ja.
1: De wat meer sportmerken en zo, die zeggen van, je moet gewoon contact met de weg
0: houden. Nou, dat is dus de snelheidsafhankelijke stuurbekrachting had je vroeger. Dus met een oliepomp en boven de 40 km/u werkte die dus niet meer. Om dus optimale contact te houden.
1: Het is tegenwoordig allemaal elektronisch.
0: Het is tegenwoordig allemaal elektronisch geregeld.
2: Ik krijg wel eens de opmerking van je slingert zo. Ligt dus niet aan mij.
1: Nou, in jouw geval.
0: Ik zal eens achter je rijden, zal ik erop letten.
1: Ik zou wel ruime afstand houden in ieder geval. Nee. Ben, dankjewel.
0: Tot volgende week.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 11:58. Goedemorgen. De politie heeft 2 verdachten aangehouden van een woningoverval aan de Kolkgrind in Almere Haven op 25 februari. Het gaat om de bestuurder van de vluchtauto en een van de overvallers. 3 mannen braken via de achterdeur in bij de woning van een vrouw en haar minderjarige zoon. Volgens de politie zijn ze bedreigd en is de jongen mishandeld. Toen de vrouw om hulp riep, gingen de overvallers ervandoor. Er is niets buitgemaakt en de politie is nog op zoek naar de andere 2 overvallers. En vrachtauto's en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... mogen vanaf 21 oktober niet meer over de beweegbare bruggen bij de houtripsluizen in Lelystad. Rijkswaterstaat doet dit omdat de bouwwerken verouderd en beschadigd zijn. Eventuele werkzaamheden worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgende maand bekendgemaakt. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, er staat een warme nazomerdag op het programma. Nou, de dag begint nog met bewolking. Afgelopen nacht zijn ook een paar buien gevallen. Nou, die zijn inmiddels verdwenen. En vanmiddag krijgen we met steeds meer zon te maken. Temperaturen dan oplopend naar 25 of 26 graden. En dat is toch opvallend warm voor eind september. Want normaal gesproken moeten we het doen met een graad of 17. Nou, vanavond en vannacht blijft het dan vrij helder. Het koelt niet verder af dan zo'n 17 graden. En de wind waait uit een zuidelijke richting, is meestal matig met windkracht 3. En morgen krijgen we nog zo'n warme dag met 25 tot 26 graden. Later op woensdagmiddag en woensdagavond, dan neemt wel de bewolking toe en trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over.
14: Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit ogenblik zijn er geen filemeldingen. Ik heb wel een radarmelding. Er wordt gecontroleerd op de A27 Almere richting Hilversum. Om en erbij hectometerpaal 112 of 115. Dus hou er rekening mee. Verder krijgen we net een verse binnen aan de Steigerdreef in Almere. Daar wordt ook gecontroleerd. Heb je er ook een gezien? Geef het door via Flitsmeister.
12: En zometeen een vrij uitzonderlijke situatie bij ons spelletje Kiek. Wat het is, dat hoor je zo.
15: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, dat is een artiest die nog steeds tot de verbeelding spreekt, hoor. David Bowie en Let's Dance. Daarvoor Frankie Valli en Grease. 11:50 geworden nu. Tijd om een spelletje te gaan spelen. We gaan het hebben met Ron Meeuwissen uit Almere over het spelletje. Ron, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ik zei het al, een vrij uitzonderlijke situatie bij ons spelletje Kiek vandaag. Want er zijn maar heel weinig, nou het minste aantal mensen dat een antwoord heeft doorgegeven. En van die mensen waren het ook nog allemaal mensen die eerder al een grotere prijs hebben gewonnen. Dus eigenlijk niet mee mogen doen. En jij was degene die langs geleden iets heeft gewonnen.
1: Ach, zo.
0: Ja. Dus wat dat betreft, het geluk zit toch wel weer aan meerdere kanten, aan jouw zijde.
2: Wat heb je in die tijd allemaal gedaan? Hoe is je leven, Ron?
1: Mijn leven is heel rustig op het ogenblik.
0: Oh. Gelukkig aan de ene kant ook maar, hè?
1: Ja.
0: Dat je niet met allerlei kwaaltjes zit of zo.
1: Ja, in het verleden heb ik de circus school gedaan.
0: Oh, wat leuk.
2: Ach, met...
3: Drieling.
2: Mevrouw Drieling. Ja. Ik ben zo vaak bij haar in de circusschool geweest. Ja. Leuk was dat dan.
0: En welke trucs heb je geleerd?
2: Nou, ik heb het wel eens geprobeerd op zo'n bal, maar dat is niet aan mij besteed.
1: Nee. Volgens mij heb ik... ik weet niet wie dat was, die toen op bezoek was, maar die probeerde ook op een bal te gaan. Maar toen zei ik, dat was wat. Nou ook anders beland in een ziekenhuis.
2: Ja. Elke verslaggever van Omroep Flevoland ging wel eens graag... Dus we gingen natuurlijk graag naar mevrouw Drieling. Want er was altijd wel wat te doen in de circusschool. Ja. Is die circusschool nu helemaal weg in Almere?
1: Ja, nee, die is helemaal gestopt.
2: En wat is er met de spulletjes gebeurd?
1: Die zijn bij de kringloop terechtgekomen.
2: Ja. Want dus alles, ook de kegels en alles?
1: Ja, alles.
0: En de tent?
2: Nou, er was geen tent.
0: Maar er was geen tent?
1: Nee.
0: Nee. En de leeuwen en tijgers waren er ook niet, hè?
1: De glasbak, hè? Waarvan je zou het doen?
2: Oh, ja, in de glasbak inderdaad.
0: Het zou toch eigenlijk goed zijn als er nog wel weer een circusschool is? Want het spreekt wel echt tot de verbeelding bij heel veel kinderen. En het is goed voor motoriek.
1: Ja.
2: En wat deed je zelf ook weer bij de circusschool, Ron?
1: Ik gaf les in... hoe heet het? Het koorddansen deed ik, het ballopen en het eindwieleren gaf ik les in.
2: Het koorddansen?
1: Ik heb een verleden bij Circus Elleboog.
2: Bekend Circus Elleboog.
0: En Circus Knie had je vroeger ook nog.
1: Ja.
2: Mijn eerste circus was Circus Rens. Kan ik nog even met mijn ouders naartoe geweest.
0: En dan naar Tony Boltini geweest.
2: Tony Boltini.
0: Echt, dat was een van de ouderen, hè, Tony Boltini.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dat was toen nog met leeuwen en tijgers en olifanten. Alles liep er gewoon in die tent rond. Ik vond het iets fantastisch. Ja. Prachtig, magisch.
2: En uitgerekend toen ik in de zaal zat, was er een olifant die begon te poepen. Ah. Dat was natuurlijk, dat herinner je altijd.
0: Over je heen of vlak voor je?
2: Nee. Waarom moet het altijd weer?
0: Nee, goed. Het kan natuurlijk zijn dat hij iets te dichtbij kwam.
2: Ja. Nee, dat was niet over me heen.
0: Nou, fijn ook.
1: Tegenwoordig kan je dat kopen, hè? Olifantenpoep.
0: Waarvoor?
2: Ja.
1: Voor je in je tuin. Dat kan je bij de dierentuin kopen.
2: En ik ben wel eens in Thailand geweest. En dan maken ze van olifantenpoep maken ze fotolijstjes.
1: Ach.
0: Goed.
1: Die kon ik nog niet.
0: Nou, nog heel even. Het gaat wel heel erg ver ook. Ja. Zeg, Ron.
2: Oh ja, jij hebt natuurlijk meegedaan.
0: Ja, jij hebt meegedaan met een spelletje. Oh. Ik moet zeggen, we hebben alleen maar klachten gekregen vandaag ook. Iedereen die zei, het is niet te vinden. Het is niet te zien. Waar is het? Nou, ik heb nog een hint.
1: Je moet even de punt erop zetten, hè?
0: Ja, nou, dat is ook een hele goede hint. Ik zei ook, hij is met stip is die binnengekomen. Want daar had het mee te maken, hè?
2: We hadden op de foto een poffertjeskraan. Eigenlijk twee poffertjeskramen. En de linker of de rechter is wat veranderd. Wat is er veranderd?
1: Nou, als je op het middelste paaltje neemt, afzetpaaltje.
0: Mm, het middelste
1: en
0: paaltje.
1: Rechtsachter op de poffertjeskraam mis je een witte stip.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeetje.
2: Dat is helemaal heel erg klein.
0: Nou, dat is klein. Maar dat is klein, echt. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich hier hebben op stuk gebeten. Tjongejonge.
2: Wat een moeilijke opgave. De poffertjeskraam was trouwens te vinden bij het klassieke muziekfestival... Het Groene Geheim van Almere. Dat ligt alweer achter ons, dat Groene Geheim.
0: Als ik een poffertjeskraam zie, ik moet daarheen. Churros, oliebollen. Nog een paar dagen, hè? Nog 2 dagen.
2: Met een beetje drank eroverheen. Hoe heet het?
0: Met rum.
2: Grand Marnier.
0: Grand Marnier, ja. Heerlijk. En dan heel even in de brand steken. Goed, nou, we dalen af, Ron. We gaan aan het rad draaien.
2: Ik ga aan het rad voor je draaien, Ron.
1: Heel goed.
2: Links of rechts?
1: Doe maar rechts.
2: Rechts, oké.
1: En een zachte.
2: Een zachte rechts.
0: Nou, dat is heel mooi beheerst zo. We hebben hem even gesmeerd, dus hij gaat sowieso wel een goed rondje draaien.
1: Lekker.
0: Gaan we kijken waar hij op uitkomt.
2: We hebben weer geweldige prijzen erop. Even kijken. Een rood partje. Die ga ik er nu vanaf halen. Oh, Ron. Je hebt zo lang niet meegedaan. En de laatste keer dat je meedeed, zat deze prijs nog niet op het rad. Dus je hebt sowieso iets nieuws. Je krijgt de Kiek rugtas.
1: Oh, geweldig.
2: Ja, die is toch leuk? Daar kun je mee rondlopen in Almere.
1: Ja.
0: Kan je ook heel veel olifantenpoep in verzamelen bij de dierentuin.
1: Ook dat nog, ja.
0: Nou, we sturen hem zo snel mogelijk naar je op. We nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf allemaal goed, Ron.
1: Oké, hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel, Ron. En de groetjes aan mevrouw Drieling, hè.
1: Doei.
0: Doei.

0: Wordt 23 ook 24? Vraag ik me dan af. 23 of 24? Het aantal weken dat ze op nummer 1 staat in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ella Langley is dat in Houston, Texas. Ik ben alweer benieuwd naar haar opvolger.
1: Inderdaad, maar deze loopt nog, die staat nog echt in de top 10. Dus ze hoeft nog eventjes geen nieuwe single uit te brengen natuurlijk. Hè?
0: Kan ze nog wel even opteren.
1: Je moet niet je kruid verschieten.
0: Nee. Zometeen na 12 uur het nieuws. In Almere houdt de Joodse gemeenschap vanavond het jaarlijkse Loofhuttenfeest. Daarover gaan we straks praten.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je WA-verzekerd bent, ja, dan heb je sowieso een probleem als je dus wildschade hebt of uit moet wijken voor overstekend wild.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik slaap heel goed.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie heeft twee verdachten aangehouden van een woningoverval aan de Kolkgrind in Almere Haven. Gebeurde op 25 februari. Vrachtwagens en andere zware voertuigen die mogen vanaf 21 oktober niet meer over de beweegbare bruggen bij de Houtripsluizen in Lelystad.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de verkeersinformatie op dit moment. Er zijn twee vertragingen gemeld op de A1. 1. Oh, die gaat nu ook gelijk weer weg. Dus dat is goed nieuws in principe natuurlijk. Dan hebben we buiten de flitsers die controleren op tolkosten ook nog geen extra controles gekregen van de snelheidscontroles in onze provincie. Maar mocht je ze toch ergens gezien hebben, geef ze eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we het hebben over de Joodse gemeenschap. Die houdt vanavond in Almere het jaarlijkse Loofhuttenfeest. Daarover gaan we zometeen praten met Rabbi Moshe Stiefel.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Wat er was ooit een ticket voor Portugal, The Man en Feel It Still. Het is 9:09.
1: In Almere houdt de Joodse gemeenschap vanavond het jaarlijkse loofhuttenfeest. Om veiligheidsredenen wordt de locatie zelf niet bekendgemaakt. De Joodse gemeenschap noemt het loofhuttenfeest Sukkot. Rabbi Moshe Stiefel die weet er meer van. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sukkot duurt officieel 7 dagen. De hoeveelste dag zitten we nu?
2: We zitten nu in de 4e dag van Sukkot.
1: Want officieel is het zaterdag begonnen.
2: Ja, het begon zaterdag, maar op de Joodse kalender begint iedere dag de avond daarvoor. Dus het begon vrijdagavond.
1: Oh ja.
2: Vrijdagavond is het begin van de eerste dag van zaterdag.
1: Ja, wij zien u nu in zo'n loofhut zitten. Dat zien de mensen op radio horen, die zien het natuurlijk niet. Kunt u eens beschrijven, wat ziet u daar binnen? Wat is daar te beleven?
2: Ja, nou, het zijn de muren van de sukka, van de loofhut, kan gemaakt worden van alles. Deze is gemaakt van hout. Maar van boven hebben wij wat bamboe taken. De voorwaarde voor een kosher sukka is dat het moet gemaakt worden van iets wat groeit, iets wat natureel is. En het moet niet waterdicht zijn. Wij zitten volledig in het natuur.
1: Ja, ja, maar nou, dan heeft u nu wel precies de goede tijd daarvoor. Want het is mooi weer.
2: Klopt.
1: Ja. Ja. Hoeveel mensen verwacht u eigenlijk vanavond?
2: Nou, we hebben natuurlijk de geluk van het weer. We hebben deze feest al maanden of 2 geleden al gepland. En blijkbaar hadden wij onbewust wisten wij dat het zou

0: En inderdaad wordt er vanavond wat extra veiligheidsmaatregelen genomen.
1: Wat zijn dat voor maatregelen?
0: Ik kan niet, alles vertellen hier op de omroep. Maar de politie is wel, onder andere zal de politie hier vanavond aanwezig zijn.
1: Ja, wat is eigenlijk de achterliggende gedachte achter dat Loofhuttenfeest?
0: De Loofhuttenfeest heeft te maken tussen een gebod in de Torah, een gebod in de Joodse Bijbel, de Joodse wet, dat wij deze tijd van het jaar, wij herdenken het feit dat het Joodse volk gedurende 40 jaar in de woestijn, met het lopen vanuit Egypte naar Israël, waren wij beschermd. Met wonderbaarlijke wolkens. En om dat te herdenken, gaan we buiten de comfortzone van onze eigen huizen en we gaan naar buiten. En de diepere gedachte daar is dat wij versterken onze vertrouwen in God en we zijn ook volledig afhankelijk van God. Want als het regent, dan zitten we in de natte weer. En als de zon schijnt, zoals vandaag, dan hebben wij geluk. Soms denken wij mensen dat wij volledig in controle zijn. Het is een soort een herinnering dat wij zijn eigenlijk afhankelijk van Gods zegen.
1: En waarom wordt er dan gesproken over loofhutten?
0: We zitten in een loofhut. We zitten letterlijk in een hut. Waar de voorwaarde is dat het moet gedekt zijn met iets die groeit. Niet waterdicht. We zitten niet in de volledige de comfort zoals we gewend zijn de hele jaar in onze huizen. Want daarom heet dat een hut. In
1: Ja.
0: Hebreeuws heet dat een sukkah.
1: Eigenlijk meer terug naar de basis.
0: Ja.
1: Ja. En is er vanavond dan ook bij deze herdenking, is er dan ook een loofhut neergezet bij dit feest?
0: Het is een loofhut. Deze feest kent drie mitzvot, drie geboden. We hebben de gebod om te wonen. De Torah vertelt ons om te wonen in de sukkah. Wonen betekent eten, drinken. Dus alle maaltijden gedurende de hele week houden wij in de sukkah. Maar we hebben ook de gebod om vrolijk te zijn. Het hele jaar zijn we vrolijk. Maar deze week, het thema van deze feest is vreugde. Dus de hele week wordt extra benadrukt het vreugde, het zingen, het dansen. En we hebben ook een derde gebod. En dat is de gebod van wat ik hier heb voor me. Dit is Dululav en Etrog. En dat zijn vier soorten planten. We hebben een palmtak. En we hebben twee soorten takken hier. Die ene heet de Hadas, de andere heet de Arava. En deze citrusvrucht, het is geen citroen,
1: Nee,
0: het
1: nee.
0: heet een etrog.
1: Ja.
0: En die nemen wij iedere dag, we houden die vier samen en wij schudden. Die heeft dan ook een diepere gedachte. Deze vrucht heeft een aangename geur, een aangename smaak ook. De palmtak heeft vruchten op de boom met een aangename, met een lekkere smaak, maar geen
1: Ja.
0: geur.
1: Ja.
0: De hadas heeft een aangename geur. Het is jammer dat de luisteraars het niet kunnen ruiken, want het is echt
1: Ja.
0: aangenaam
1: Ja, dat hebben we nog steeds niet, hè?
0: maar geen
1: Geurradio en
0: smaak.
1: geur-tv, maar.
0: En deze heeft niks. En dat vertegenwoordigt vier soorten Joden. Er zijn de goede geur vertegenwoordigt het doen van goede daden. En een goede smaak vertegenwoordigt het leren van de Torah. En er zijn Joden die alleen Torah leren. Er zijn Joden die alleen goede geboden doen. Er zijn Joden die allebei doen. En er zijn Joden die niks doen. En wat doen wij? We nemen alle vier samen. En wij versterken dit eenheid, dat er geen onderscheid is tussen de een en de andere. En
1: Ja.
0: ik wil daar toevoegen, we leven in een tijd waar er zoveel verdeeldheid is in de wereld, tussen mensen, tussen volken. En als wij dat willen versterken, moet je bij jezelf beginnen, moet je bij je eigen volk beginnen.

0: Dat is een mooi uitgangspunt in ieder geval. Dat is een mooi uitgangspunt. Naast de loofhut staat er ook een springkussen voor de kinderen en een vuurshow. Ik dank u wel voor deze vooruitblik. Sukkot, u zegt Sukkot?
1: Sukkot. Het feest heet Sukkot en het loofhut heet de Sukkot.
0: Nou, dan ben ik ook weer helemaal bij. Rabbi Moshe Stiefel van Chabad Flevoland, dank u wel.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Shannon Spiro is dat en The Great Expectations. Nou, daarover gesproken. We hebben ook Great Expectations van het weer van vandaag.
1: Even kijken, dat is natuurlijk vandaag Wouter van Bernebeek. Ja. Wouter, vertel eens eventjes, hoe warm is het buiten op dit ogenblik?
2: Nou, op dit moment valt het eigenlijk nog wel mee. Oh. Het is nog heel erg aan het opwarmen. Dat komt omdat het nog een tijd lang bewolkt is geweest. Nou, op dit moment zie ik temperaturen tussen de 20 en 21 graden. Maar er gaat nog wel een graad of 5 vanmiddag bij komen. En dan kom je uit op zomerse temperaturen van zo'n 25, plaatselijk 26 graden. Ja. Nou, helemaal zonnig is het niet in onze regio. Er komt vanuit het zuiden wel meer zon. Maar zo af en toe trekt er vanmiddag ook nog wat bewolking over.
0: Oké. Hebben we dan vanavond een heldere nacht en koelt het dan weer zo erg af of niet?
2: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, want de wind gaat verder toenemen. Dat zorgt ervoor dat de lucht als het ware gemengd wordt en dat het nauwelijks kan afkoelen. Dat betekent dat het vannacht nou zo'n 16 tot 19 graden blijft, denk ik.
1: Een plaknacht, einde september.
2: Inderdaad, ja. Normaal zie je dat in juni of juli, maar eind september toch niet? Nou, vannacht wel.
1: Nee.
2: Het blijft droog, vrij helder. En ook morgen hebben we eerst veel zon. Opnieuw wordt het dan zo'n 26 graden. Nou, later in de middag, morgenavond, dan kan er een enkele bui overtrekken. Maar heel veel zal dat allemaal niet voorstellen. Wel gaat die ene bui, de warmte dan geleidelijk aan verdrijven. En dat gaan we de dagen daarna zien. Het is niet zo dat het in één keer heel herfstachtig wordt. Want donderdag valt er nog wel een enkele bui. Maar de dagen daarna keert de zon terug. Maar dan waait de wind uit het noordwesten en hebben we met temperaturen te maken rond een hele aangename 20 graden, denk ik.
1: Oh, we worden verwend nog.
0: Ja,
1: ja.
2: Inderdaad.
0: Oké, en de lange termijn, zegt dat ook nog een beetje hetzelfde dan?
2: Ja, daarna lijkt het veel van hetzelfde te blijven voorlopig. In ieder geval tot na de eerste week van oktober met vaak droog weer, veel zon en temperaturen rond 20 graden.
0: Oké, nou.
1: We genieten ervan en ook heel toepasselijk natuurlijk passen we de muziek ook aan.
0: Ja. Je hebt het er zelf over gehad. Dus hoe de zomernachten. Wouter, dankjewel.
2: Dag dan.
0: Doei.

0: Nou, ik heb begrepen dat het ook de favoriete plaats van Jordi Bouw. Misschien dat hij vanmiddag nog wel een keertje. Rutger van Barneveld is dat in de zwoele zomernachten. 6 minuten voor 12:30 alweer.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de provincie. Ik ga even het schermpje opengooien, zodat ik het kan voordragen. Begin jij maar.
0: Ja. Ruim 300 jongeren die door het toeslagenschandaal van hun ouders en andere familie zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek. Er zijn nog altijd veel vraagtekens bij wat er is gebeurd, zegt deze gedupeerde.
2: Het allerbelangrijkste, gewoon herbeoordeling. Er zijn heel veel jongeren die kunnen geen VOG aanvragen. Heel veel jongeren zijn uit huis geplaatst en die kunnen nu alleen teruggeplaatst worden door de standaardprocedures. Maar eigenlijk moet er een aparte procedure zijn voor de toeslagenaffaire kinderen die uit huis zijn geplaatst om te herbeoordelen van was het de juiste keuze? En zo niet, kunnen we dat herstellen?
0: En vanmiddag overhandigen ze een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
1: Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald, zegt deze onderzoeker.
3: We hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw slaat. Dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10, dat percentage is met 2 of 3% gedaald.
1: Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. En dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosfeer op de social media. Die mannen die heel stoer doen.
0: Slechte ontwikkeling dit allemaal, jongens. Inwoners van de Waddeneilanden die trekken naar Den Haag uit onvrede over het mogelijk afsluiten van een deel van de natuur op de Wadden. Een petitie daartegen is 50.000 keer ondertekend en die worden vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook op Schiermonnikoog zouden delen van de natuur het hele jaar dicht gaan voor bezoekers.
4: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
0: Rijkswaterstaat die werkt aan verbeteringsplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Omdat uit onderzoek blijkt dat het met sommige natuurgebieden niet zo goed gaat. Er moet nog een definitief besluit worden genomen.
1: Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf ontwerpt bouwprojecten, waterbeheersingssystemen en milieubeschermingsoplossingen. Daarvoor krijgt het bedrijf wereldwijd opdrachten. En deze verslaggever vertelt waarom het bedrijf de banen gaat schrappen.
5: Arcadis heeft het idee dat de bedrijfsvoering moet worden versimpeld. Het bedrijf wil kosten besparen. En dus schrappen ze dus voltijdsbanen. Ook de architectuuractiviteiten die worden grotendeels geschrapt. En ze hebben grote klussen in China waar ze ook mee stoppen. De bestuursvoorzitter Heather Polinsky die laat in een persbericht weten dat deze ingreep nodig is. Zij heeft het over het aanbrengen van focus. Markt waar de vraag nog wel groot is. Daar willen ze zich nu echt op richten.
1: Bij Arcadis werken zo ruim 34.000 mensen in 30 landen in totaal. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen.
6: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
7: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
8: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
6: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 12:30 geworden. Goedemiddag. Het ophalen van afval in de gemeente Dronten gebeurt volgend jaar volledig elektrisch, schrijft de gemeente op haar website. Twee nieuwe vuilniswagens die ondergronds afval ophalen, rijden elektrisch. Ook de armen die de containers uit de grond tillen worden elektrisch aangedreven. De elektrische vrachtwagens zijn volgens de gemeente een stuk stiller en beter voor het milieu dan de oude vuilniswagens. Medewerkers van de afvalinzameling krijgen door de nieuwe wagens meer rust tijdens hun werk, doordat er minder herrie klinkt, zo stelt Dronten. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere treinstations zijn vanochtend ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om de stations van Haarlem, Rotterdam en Utrecht. In Utrecht zijn twee mensen opgepakt. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. En 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken.
9: Het is vanmiddag opvallend warm in onze provincie. Temperaturen liggen zo tussen de 25 en lokaal zelfs bijna 27 graden. Met veel zonneschijn, ook wel wat velden met dunne sluierwolken die overtrekken, maar het blijft overal droog. Er staat de meest matige zuidenwind en daarmee blijft het vanavond ook nog lange tijd warm, met tot na zonsondergang temperaturen nog boven de 20 graden. Nou, komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen krijgen we nog zo'n dag, 25 tot lokaal 27 graden met veel zonneschijn. In de namiddag geleidelijk aan meer bewolking en vanaf morgenavond dan gaan een paar buien over onze provincie trekken die geleidelijk aan de warme lucht komen verdrijven.
7: Dan de verkeersinformatie. Op dit moment geen meldingen van vertragingen. En flitsers worden er ook niet extra gemeld. Buiten natuurlijk de vaste flitsposten die we al hebben in onze regio. We gaan ons even voorbereiden op weer een live optreden straks. Dali is bij ons in de uitzending. Die gaat live zingen en het een en ander vertellen over wat zij binnenkort in Flevoland gaat doen.
10: Dit is Herberg Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Robert De Niro is waiting. En volgens mij zit die man nog steeds bij de bus altijd te wachten op de drie dames van Bananarama.
1: Hij is wel een beetje oud geworden, hè, Robert De Niro.
0: Ja, goed, ja. Gelukkig wel.
1: Ja, ja, dat inderdaad.
0: Niet op 27-jarige leeftijd bij de 27th Legend is
1: Zo'n een beetje een grumpy old man ook. Een beetje oude chagrijn.
0: Oh, jammer. Nou ja, misschien komt het ook weer sommige rollen te goede.
1: Dat is waar, ja.
0: Hey, zometeen, de vrouw die op 3 oktober haar eerste headlinershow gaat presenteren. En dat doet ze in poppodium De Meester.
1: En ze heeft ook Almeerse roots,
0: ja,
1: zeker gezien.
0: Ja. Ze staat dan in De Meester. We hebben het over Dalí. Ze komt zometeen bij ons vertellen over die eerste show.
1: We hebben net buiten de uitzending om al een voorproefje gehad.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Heerlijk. Echt heel erg mooi ook. Over mooi gesproken. Dit is Bryan Adams en everything I do it for you. 10 minuten voor 1 is het geworden, dit is Flevoland. Straks na 1 uur dus, Dalí.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je WA-verzekerd bent, ja, dan heb je sowieso een probleem als je dus wildschade hebt of uit moet wijken voor overstekend wild.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het ophalen van afval in de gemeente Dronten gebeurt volgend jaar elektrisch, schrijft de gemeente op haar website. Twee nieuwe vuilniswagens die ondergronds afval ophalen, rijden en werken volledig elektrisch.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijsregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: En daar zijn ze weer, de files. Hoewel, ze zijn er niet. De ANWB heeft geen meldingen. Wel wat verkeerscontroles op de A27 Almere richting Hilversum. Om en bij hectometerpaal 108,3, 112,4 of 115. Daar ergens staat deze radar opgesteld.
11: Ik hoorde het net ook al in het nieuws. Zometeen muziek die eigenlijk heel erg actueel is vandaag de dag. Dalí die gaat zingen over Female. Een nummer dat geïnspireerd is op haar moeder, haar oma en overgrootmoeder. Het is een fantastisch nummer, dat hebben we inmiddels al gehoord. En binnenkort dan presenteert zij haar EP. Maar ze geeft vandaag alvast een voorproefje bij ons. Zometeen dat dus.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: vind dat zo leuk. Die gasten die in de jaren 80 zo populair waren. Zoals deze John Somerville.
1: Ja.
0: Ja, Somerville, niet de voetballer.
1: Nee.
0: Nee, Jimmy Somerville van de Combinart. Waar is hij nu gebleven? Wat doet hij?
1: Nou, ik weet wel, die andere man die met hem meezingt op dit nummer, die is predikant geworden.
0: Oh.
1: Die is gewoon predikant in een kerk geworden.
0: Ja.
1: En Jimmy Somerville, die heb ik laatst ook nog eens op tv gezien. Ja, die is gewoon een... die woont ergens en niemand
0: rustig,
1: herkent hem meer.
0: Rustig zijn leventje en dat is het.
1: Dat is het eigenlijk. Maar die andere is een predikant geworden.
0: En daarover gesproken, die Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood.
1: Ja.
0: Die is nog hartstikke actief bezig gewoon in die hele wereld. Ik heb hem op Facebook. Ik ben vrienden met Holly Johnson.
1: En wat doet hij dan tegenwoordig? Want,
0: die gaat naar allerlei feestjes en die is bij allerlei festivals.
1: Maar hij maakt geen muziek meer.
0: Nou, hij zingt gewoon zijn oude hits nog.
1: Oh, okay.
0: Dus al die
1: Amerikano's.
0: Dan al die dingen die komen nog voorbij. Ja. Nou, daarover gesproken, we gaan het lekker over muziek hebben.
1: Dali, dat is de artiestennaam van Dalicia Vreden. Ze is een singer-songwriter en ze heeft haar muzikale wortels in Almere. En zaterdag 3 oktober, dat is komende zaterdag...
0: Ja.
1: Dan is ze in Almere ook te zien en te horen in haar eigen headliner-show... want zo noem je dat, in De Meester in Almere. Dali.
0: Klopt. Zo is je artiestennaam, hè?
2: Ja, Dali is mijn artiestennaam, ja. Dat is waar.
0: En gelijk eventjes, je zegt wel The Roots... maar de voltooiing van The Roots, die ligt weer in Almere, hè? Want je bent van Almere, Amsterdam, Rotterdam... ben je weer terug op Ouwe Honk.
2: Ja, terug op Ouwe Honk. Ik ben weer teruggekomen. Nou, het is natuurlijk heel moeilijk om een plekje ook te vinden... Hè, in Rotterdam en in Amsterdam. Ja. En je komt er toch vandaan. Dus je voelt je toch wel het veiligst en het comfortabelst... in waar je bent geboren.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat ik terug ben.
0: Lagere school in Almere
2: ja,
0: gedaan?
2: Ja, echt alles. Tot en met het mbo, zeg maar, ben ik naar Amsterdam gegaan.
0: Ja.
2: Toch een beetje wat meer prikkels opzoeken.
0: Wat zat er dan niet genoeg muziek in de mbo's in Almere?
2: Niet concreet dat. Het is vooral gewoon mijn eigen pestverleden. Heeft mij heel erg beïnvloed in Almere. Waardoor ik mijn talentontwikkeling ook niet echt durfde te uiten. In volledige staat, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ik zocht gewoon even een plek op waar ik me daar wel wat fijner bij voelde. Amsterdam en Rotterdam zijn natuurlijk de steden waar alles mag en alles kan.
0: Nou ja, dat...
2: Bijna.
0: Het is de laatste jaren wel wat minder geworden.
2: Dat is waar. Maar ik heb me altijd wel heel veilig en fijn gevoeld. Mm-hmm.
0: Terwijl Almere toch eigenlijk wel een broedplaats is voor veel culturele dingen.
2: Klopt. En het is ook mooi om te zien dat heel erg is veranderd in de afgelopen jaren. Want ik ben nu 25, maar toen ik wegging was ik 19. En ik zie wel echt zeer zeker verandering, ook in de stad, wanneer het aankomt op... talentvolle dingen om te doen voor jongeren. Kijk,
0: maar toch 6 jaar geleden voelde je nog niet helemaal op je plek.
2: Ik was ook 19, hè?
0: Ja,
2: dus
0: je
2: moet het ook nog een beetje ondervinden. En ik was nog te verlegen, ja.
0: Even de wereld ontdekken.
2: Ja, even de wereld nog ontdekken. Ja.
1: Dali, waar wil je het eerst over hebben? Want we kunnen want je noemde net al iets over pesten, noem je. Of wil je het daar eerst over hebben? Of wil je het over je zang hebben? Je mag kiezen.
2: Ik wil het sowieso over mijn zang hebben, maar voor elke vraag is een antwoord. Dus ik sta heel erg open.
1: Wanneer begon je voor het eerst te zingen?
2: Ik ken mezelf niet anders eigenlijk. Ik was sinds jong een meisje heel erg verlegen. En ik durfde niet zo goed over mijn gevoel te praten. Dus ik ging in mijn eigen schrijftaal alles opschrijven.

0: Is dat later tegen je gaan keren? Dat je zo leuk uitbundig was?
1: Niet per se tegen me gekeerd. Maar het is wel even heel anders als jij een meisje van 5 bent en je laat jezelf losgaan en dat je 15 bent. Je hebt natuurlijk een ontwikkeling die je daar ook in hebt. Je maakt dingen mee in het leven die je ook anders doen kijken naar sommige dingen. Maar...
0: En werd je dan op de middelbare school daar niet door geaccepteerd dan of zo? Of werd je apart gevonden?
1: Ik ben Nederlands-Surinaams. Maar ik ben best wel licht uitgevallen. Dus ik werd vooral gepest omdat hun niet geloofden dat ik een mix was. Dus ik was een wannabe. Dus ik was niet zwart genoeg, ik was niet wit genoeg. Mm-hmm. En dat zorgde voor best wel een beetje een identiteitscrisisje bij me.
0: Een beetje nergens bij hoorde eigenlijk. Was dat je eigen gevoel of zeiden ze dat ook echt?
1: Dat was ook, ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt, het was geen leuke ervaring.
2: Wat traumatisch.
1: Ja. Ja.
0: En dat gebruik je nu in je muziek of gebruikte je dat toen ook al in je muziek?
1: Ik gebruikte dat toen ook wel in mijn muziek, maar ik zou wel kunnen zeggen dat het nu duidelijker is. Mm-hmm. Ook voor mezelf, want je moet het ook verwerken. En ik ben nog steeds in dat proces. Maar muziek helpt me daarin mee. Het feit dat ik nu niet alleen kan zingen en schrijven, maar ook kan produceren en een beetje piano en alles kan spelen. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat ik ook zulke dingen een plekje kan geven.
0: En wat zeiden ze daar thuis dan van eigenlijk?
1: Ik verstopte dat eigenlijk een beetje thuis.
0: Wist het niet? Maar ja, toen je haren eraf waren.
1: Ja, je verstopt het. Hè. Alles, ook als bijvoorbeeld net over Menno's weer, als een vrouw wordt geslagen. Er is altijd make-up om het te verbergen. Je zou je er nooit over uitspreken. En dat heb ik toen ook niet gedaan. Omdat je denkt dat het bij jezelf ligt.
0: Ja, maar dat is het andere onderwerp waar we het gelijk over hebben.
2: Ja, want het geweld, dat zat een beetje in je familie, hè?
1: Ja, klopt.
2: Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Mijn oma is helaas overleden in 2024. Niet door middel van femicide of iets of in geweld. Maar zij heeft wel een heel heftig verleden gehad met mannen. Tot op het punt dat zij zoveel stress en verwaarlozing ervaarde dat haar uitviel. Hij sloeg haar, zulke dingen. Mijn andere oma is vastgeketend in een hok door haar eigen vader. Kaal geschoren en misbruikt. Ik heb zelf ook relaties gehad waar seksueel overschrijdend gedrag voorkwam. En na dat pestverleden... En na al dat gedoe dacht ik van, of ik ga stil blijven daarover en ik ga het een soort van maar laten voor wat het is. Of ik ga een keer iemand zijn die niet stil blijft daarover en die zich daarover uitspreekt. Want ik zou zo graag willen dat, ik ben nu 25, dat er iemand was van mijn leeftijd die mij kon helpen op mijn 15-jarige leeftijd toen ik eigenlijk gewoon het risico opzocht.
2: Hoe heb je... Ja, je uit je natuurlijk door middel van het zingen.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk neem ik aan ook door middel van teksten.
1: Ja.
2: Wanneer kwamen die teksten? Kwamen die altijd tijdens na het pesten of zo?
1: Heel jong. Ja? Dat is eigenlijk... Ik had heel veel dagboekjes altijd. Heel schattig. En ik vind poetry heel leuk. Dus gedichten schrijven. En Engels ligt mij dan toch even wat sterker dan Nederlands.
0: Sommige woorden zijn krachtiger dan.
1: Ja.
0: Hè?
1: Het voelt gewoon inderdaad wat meer beladen. En gewoon wat meer de definities dan extra duidelijk.
0: Soms heb je in het Engels maar één woord nodig om een hele zin uit het Nederlands te leggen.
1: Ja. En dat werkte enorm goed.
0: En zagen de mensen om jou heen dat ook niet dan?
1: Dat ik werd gepest?
0: Ja, en later dan ook eventueel dat seksueel grensoverschrijdend gedrag?
1: Ik weet het niet. Dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Zoals ik net ook zei, je verstopt het veel.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik ben een keer in mijn eerste relatie betast en geslagen bijvoorbeeld. Maar als je naar huis gaat, dan ben je nog steeds in het verwerkingsproces van, ligt het bij mij? Is het mijn schuld?
0: Mm-hmm.
1: Want een persoon die je dat aandoet, of een situatie waar je dan in zit, er is nooit concreet zwart of wit ja en nee. Of jij bent fout of die is fout. Het is altijd een onderzoek.
0: Dat is ook het grote probleem wat je hoort, hè? Ja. Bij al die gevallen.
1: Ja.
0: Is het dan niet moeilijk om, als je dan zingt en die teksten die komen weer terug, dat je alles weer opnieuw beleeft?
1: Ja, dat is heel moeilijk.
0: En is dit dan een manier van verwerken? Of wil je het graag zo actueel houden?
1: Het is verwerken. Het is ook leren omgaan met iets. Kijk, ik heb er zelf nu voor gekozen om geslagen
0: te worden. Daarom juist. Dus maar omdat je het steeds weer oprakelt met die teksten, is dat niet heel moeilijk voor je?
1: Het is heel moeilijk, maar ik vind het wel waard. Want ik denk van, als ik het niet doe, wie doet het anders? En wie hoort het anders? Mm-hmm. Voor hetzelfde geld luistert een meisje van 15 in dezelfde situatie, mm-hmm, en denkt zij van, hey, ik moet voor mezelf kiezen. Ja. En dat is echt heel moeilijk. Dat vind ik nog steeds heel moeilijk.
2: In 2025 ben je de crowdfunding gaan begonnen. Hè? Want je wil je debuut-EP gaan maken. Die debuut-EP is nu af.
1: Die is af.
2: Af. En jij lacht nu, maar is het

0: is het wel een vrolijk? Want jij hebt allemaal trieste verhalen natuurlijk. Of is het een en al treurnis?
1: Het gaat van treurigheid naar helemaal kapot zijn als vrouw. En kijken naar waar je vandaan komt. Naar echt in je kracht staan als vrouw.
2: Mm-hmm. Maar met het grootste doel om mensen die in een soortgelijke situatie zitten,
1: gehoord,
2: doe je mond open, treed naar buiten toe. Ga niet in een schulpje kruipen.
1: Stop het niet weg, dat misschien wel. Maar ik denk dat de betere verwoording voor mij in ieder geval is: schaam je niet.
2: Ja.
1: Schaam je niet. Het is niet jouw schuld. Het komt niet door jou. Niet omdat je boos bent of schuld tegen een persoon, heeft die persoon recht om zijn handen op je te leggen. Als jij geen seks wil, dan zeg je nee. En als hij dan doorgaat, dan is het niet jouw schuld.
2: Nee is nee.
1: Ja.
2: Snappen jouw volgers het ook? Want je bent heel actief, hè, op de socials.
1: Ik probeer actief te zijn.
2: Ja. Je bent nu ook live.
1: Ik ben nu ook live,
2: volgen.
1: Dat is waar.
2: Ja, okay. Snappen zij dat ook? Gaan zij met jou mee?
1: Ik probeer daar wel wat meer openbaring in te geven. Ik vind het zelf ook best wel spannend om soms hier open over te zijn. Ik heb laatst bijvoorbeeld een interview ook gedaan met 4 verschillende vrouwen. Van cultuur tot leeftijd en functie in het leven. Dus moeders, maar ook jonge meisjes die de hele wereld reizen over dit soort dingen. En daar heb ik zelf ook dus kenbaar gemaakt dat ik verkrachting heb meegemaakt. Mm-hmm. En dat heb ik laatst gepost en dat vond ik heel spannend. Omdat je voelt de schaamte. Maar ik probeer daar echt dwars doorheen te gaan. Omdat ik het betere, zeg maar het grotere plaatje ook kan zien.
0: Ja. Zaterdag dan ga je. Ja, ga je voor het eerst.
2: Dan ga je jezelf presenteren.
1: Ja, met
2: jouw EP.
1: Ja.
2: De headliners.
0: In de Meester in Almere.
1: Ja.
0: Wat wordt het voor een avond?
1: Het wordt een hele intieme, rauwe, pure avond.
2: Met pianist of met band?
1: Met de hele band.
2: Met de hele band.
1: Hele band, voorprogramma's, allemaal vrouw.
2: Een groot gedeelte van de band heb je wel weggestopt nu eventjes.
1: Ja, klopt.
2: Maar misschien de belangrijkste is er vandaag wel.
1: De pianist is er wel, inderdaad.
0: Noem zijn naam maar eens, want hij zit al de hele tijd zit hij te wachten.
1: Dit is Justice. Die zit heel braaf inderdaad te wachten op mij. En Justice is naast een pianist ook een hele goede vriend van mij.
2: Nou, prachtig. We hebben het net al enigszins gehoord, dus ik mag de mensen al zeggen van ga er even goed voor zitten en ga er even mooi naar luisteren. Naar Dali. Wil je naar ons podium toe gaan?
1: Zeker, ik neem een slokje en dan ga ik.
2: Gaan we naar jou luisteren en vooral ook luisteren. Luisteren naar de tekst en luisteren naar haar beleving en de intensiteit van dit prachtige nummer. Hoe heet het?
3: Female,
2: zo heet het nummer. Het is ook te volgen trouwens op Instagram. Als het lukt om hem neer te zetten. Ja, goed zo. Nou, ga naar ons mooie podium toe. Gaan wij luisteren en meemaken wat Dali te vertellen heeft. 3 oktober dus. In ieder geval die headliner show. Maar vandaag al bij ons hier op het podium.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Bijna 2:02. Goedemiddag. Het ophalen van afval in de gemeente Dronten gebeurt volgend jaar volledig elektrisch. Dat schrijft de gemeente op haar website. 2 nieuwe vuilniswagens die ondergronds afval ophalen, rijden en werken volledig elektrisch. Ze zijn volgens de gemeente een stuk stiller en beter voor het milieu dan de oude vuilniswagens. Binnenkort komen er nog 2 elektrische vrachtwagens bij voor het ophalen van huishoudelijk afval.
13: Het is vanmiddag opvallend warm in onze provincie. Temperaturen liggen zo tussen de 25 en lokaal zelfs bijna 27 graden. Met veel zonneschijn, ook wel wat velden met dunne sluierwolken die overtrekken, maar het blijft overal droog. Er staat een meest matige zuidenwind en daarmee blijft het vanavond ook nog lange tijd warm met tot na zonsondergang temperaturen nog boven de 20 graden. Nou, komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen krijgen we nog zo'n dag, 25 tot lokaal 27 graden met veel zonneschijn. In de namiddag geleidelijk aan meer bewolking en vanaf morgenavond dan gaan een paar buien over onze provincie trekken die geleidelijk aan de warme lucht komen verdrijven.
14: Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit ogenblik zijn er geen files in onze regio, maar wel radarmeldingen. Op de Biddingringweg wordt gecontroleerd bij Dronten. De N305 dat. In beide richtingen de N305, hectometerpaal 1,5. En ook nog steeds op de A27, Almere richting Hilversum. Om en erbij, hectometerpaal 112,4.
12: Aanstaande zondag zijn er audities voor All in Symphony in Almere. Daarover gaan we zo meteen praten met Tessa en rapper Keizer.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: Lekker muziek dit. Lekker basje erin. Alexis Jordan is dat een happiness.
1: Lekker voor in de sportschool.
0: Heerlijk. En de Spencer Davis Group die zat ervoor met Gimme Some Loving.
2: Klassieke muziek naast de rap, persoonlijke verhalen, naast muzikaal talent. In Almere beginnen zondag de audities voor All in Symphony. Een project waarin verschillende muzikale werelden en verschillende mensen bij elkaar worden gebracht. We gaan praten met producent Tessa Sibald Del Forno en rapper Keizer. Die gaan allemaal vertellen hoe het er straks moet allemaal gaan klinken.
0: Ja, rapper Keizer, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer van dit geheel? Of hoe zie ik dat goed?
3: Klopt. Ja, in opdracht van de gemeente.
0: Hoe kwam dat tot stand?
3: Ik heb eerder heb ik al meegedaan met iets voor de gemeente. Wat te maken had met inclusie en uitsluiting. En dat was heel goed gegaan. Het heeft ook mooie gesprekken gebracht. En zo is er nog een keer initiatief genomen om te kijken van oké, kunnen we nog een opdracht doen?
0: Toen kwamen ze bij jou en toen zei ja. Bedenk nog eens wat.
3: Ja.
0: En wat bedacht je toen?
3: Ja. Wat wel zeg maar daarmee te maken had, want het was zeg maar dat ik ook bij mezelf dacht van oké, ik heb dit nu meegemaakt met bepaalde mensen, met een met blinde mensen heb ik toen gewerkt op dat moment. En ik heb toch gezien van oké, ik ben met de wethouder ben ik bezig en met die mensen. En mensen die je krijgt dan bepaalde gezichten van maar wat moet een rapper daar eigenlijk doen? Maar uiteindelijk als je dan in gesprek bent met elkaar, dan zie je van oké, we zijn eigenlijk... Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ja.
3: En zo heb ik ook gezien van ja, met muziek heb je eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Weet je, dat sommige mensen denken misschien dan dat ze geen klassiek mogen maken, om het maar eventjes snel zo te zeggen. Of omgekeerd.
0: Ja.
3: En om die werelden dan bij elkaar te brengen, ja, dat is gewoon mooi om te zien.
0: Ja. Tessa, wat, hoe ben jij in dit verhaal terechtgekomen?
4: Ja, nou ja, zoals Keizer het zegt, hè, hij zocht een opdracht. In ieder geval, hij zocht iemand die dat dus kon gaan doen. Dus hij heeft Avanti ingeschakeld.
0: Wat is Avanti?
4: Avanti, zij werken in Almere voor meerdere projecten. En ze zijn een organisatie, een stichting.
0: Mm-hmm.
4: En zij maken meerdere dingen ook voor dus bijvoorbeeld gemeente Almere. Vandaar dat ik eigenlijk in de picture ben gekomen bij Keizer. En dat we nu samenwerken.
0: Je bent eigenlijk meer de uitvoerend producent.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Maar klassiek en urban. Moet je even kort, wat is ook weer urban? Heel in één zin.
3: Ja, urban gaat toch weer meer richting R&B, rap. Beetje meer.
2: En hoe gaat dat samen, klassiek en urban? Heeft dat iets met elkaar?
3: We willen, het is natuurlijk All in Symphony, dus strijkers natuurlijk, trompetten, dat soort dingen, pianisten. En dan willen we zeg maar de mensen die niet vaak gezien worden als iemand die bijvoorbeeld de viool speelt of piano speelt, dat willen we dan tegenover mensen zetten die misschien niet echt in de urban echt gezien worden. En als je dat mixt, ja, je zet een beetje kicks, snares, een beat onder een mooie symfonie. Zo, dat klinkt gewoon prachtig.
0: Maar het gaat niet alleen maar om muziek, toch? Het gaat ook over verhalen met een diepere achterliggende grond, achtergrond.
3: Ja, het gaat echt om, ik denk dat jij dat ook wel goed kan uitleggen. Echt, zeg maar de mensen van verschillende werelden die door bepaalde drempels het gevoel hebben dat ze iets niet kunnen.
2: Ja. Leg het maar uit, wat is All in Symphony?
4: Ja, inderdaad. We hebben namelijk verhalen teruggekregen over mensen die bijvoorbeeld heel graag wilden rappen, maar dat bijvoorbeeld familie dat niet supportte en daar niet achter stond. En juist de achterkant van, dat is toch wel waar mijn passie ligt en wat ik misschien ook wel heel goed kan. Die mensen willen wij dus ook graag daarbij helpen en die dus laten aansluiten bij dit evenement en dus ook een podium geven als het ware.
0: Maar het zijn audities, hè? Dus je moet eerst even iets komen laten zien of horen wat je doet. En wat gebeurt er dan daarna?
4: Daarna volgt een traject. We hebben 4 repetities. En daarbij krijgen ze ook verschillende workshops. En de bedoeling is dus om inderdaad dat stukje urban, hè, en dat klassiek dus bij elkaar te brengen. En ze dus samen op te laten treden. Dus ze hebben hun eigen verhaal kunnen vertellen. En zelf op dat podium staan. Van kijk, dit ben ik. En dit kan ik gewoon heel goed.
2: En krijg je daar hulp bij? Want als ik alleen met urban bezig ben of alleen met klassiek. Hoe mix ik dat dan? Krijg je daar begeleiding bij?
4: Ja, zeker. Kijk, wij maken gewoon, dat heet arrangementen. En daarbij wordt dus klassiek en urban dus gemixt. Het zit nog niet helemaal op dit moment goed in elkaar zoals we dat nog willen. Maar dat gaat, morgen hebben we daar een gesprek over. Dat gaat zich helemaal vormgeven. En daarbij zullen dus stukjes van klassieke muziek gemaakt worden. Wat over dan weer gaat in urban en andersom. Dus mensen krijgen een kans om zelf hun verhaal te delen. Maar ook dat...
2: Dat moet allemaal leiden tot één grote voorstelling.
4: Exact.
2: En wanneer gaat die plaatsvinden?
4: 22 november in de Kunstlinie.
0: Het is, wie beoordeelt dat eigenlijk dan, die audities, wie doorgaat? Maar voor hetzelfde ben ik heel erg goed in reggae. Mm-hmm. En val ik nou net een beetje buiten de boot qua urban en qua klassiek?
3: Ja, we hebben verschillende juryleden. Dus zit er zelf ook bij.
0: Ja.
3: En dan kan ik aangeven van oké, ik snap dit, dit is goed. Maar we hebben ook natuurlijk iemand uit de klassieke wereld die erbij zit. En mensen die in de zangwereld zitten. Dus er is wel van alle kanten is er iemand in de jury die kan aangeven van oké, dit is... Dit kan en dit kan totaal niet. Maar we kijken meer naar gewoon dat mensen zichzelf kunnen laten zien. Dus het gaat echt om het verhaal. Dus als iemand bijvoorbeeld komt en die kan heel goed rappen... of die zit in een orkest en die kan heel goed piano spelen of wat dan ook... Dat is eigenlijk niet het punt. We gaan niet voor een goede show met mensen die al gezien worden. Dit gaat echt om mensen die een verhaal hebben erachter... en die het nu de kans krijgen om zichzelf te laten zien.
2: En de audities, zijn er al aanmeldingen voor de audities?
3: Ja, de aanmelding, dat is al gesloten.
0: Is al gesloten.
3: Dat is al gesloten.
0: Ik wou zeggen, er zijn vast nog wel mensen die denken, daar wil ik aan meedoen.
3: Ja, nee, er kwamen heel veel aanmeldingen binnen.
2: Hoeveel mensen komen de audities doen dan?
3: We hebben het gehouden op 50.
4: Ja.
2: Zo.
3: Ja, op 50
0: man. Oh, daar ben je even bezig, ja.
3: Ja, en de aanmeldingen kwamen echt vanuit heel het land. Dus,
0: en hoeveel mogen er overblijven?
4: Nee, we hebben dus een limiet gesteld op 50 man. Er zijn veel meer aanmeldingen geweest. Daar hebben we ook in gefilterd. Ook omdat dit iets is dat we graag mensen van Almere of omgeving willen. Dus een stukje Flevoland of nog een stukje Amsterdam was ook prima. Maar voornamelijk zoveel mogelijk
2: En dat talent. Is allemaal gelukt dus?
4: Ja, dat is zeker gelukt.
2: Wat een talent hebben we dan in de provincie?
4: Ja.
0: Maar zeker. Hoeveel blijven er over voor die show uiteindelijk? Want de audities zijn 50 personen. Ja. Maar die show dan, die het straks gegeven wordt, dat zullen er geen 50 zijn.
3: We zaten eigenlijk te kijken naar...
0: Spoiler?
3: Rond de 5.
0: Oh, okay.
3: Maar ik moet zeggen, hoe ik zo nu zit te kijken, denken we toch wel dat het waarschijnlijk wat meer gaat worden.
0: Dat wordt een flinke kluifzondag, hoor, om dat te gaan destilleren.
2: Nu, en toch al nu al een succes eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dan zou je bijna gaan denken aan een deel 2.
3: Ja, dat hopen we ook. Het is nu echt, zeg maar, om mensen te laten zien van dit is mogelijk. En dan eigenlijk moet het nog veel groter zijn. Kijk, nu zijn er heel veel mensen vanuit andere steden die dit ook graag willen. Alleen, we hebben nu niet de capaciteit om dat te doen. Dus we hopen dat we andere mensen wel ook zo...
0: Maar die 50, die komen al uit deze regio.
4: Ja.
0: Dus voor een deel 2 heb je eigenlijk... Want die zijn voor de eerste keer, zijn ze nog niet erbij. Maar misschien voor de volgende keer al wel.
2: Ja, laten we eerst maar eens naar die 22e november.
0: Hey, dat is marketing, hè? Vraag en aanbod.
4: Ja, zeker. Ja,
0: natuurlijk ook goed.
2: Er zijn nog 4 repetitiedagen daarna, als je wordt uitgekozen. En dan 22 november dus de uitvoering. Ook al uitverkocht?
3: Kunstlinie, nee. Ja.
0: Ja, mag je komen kijken zondag?
4: Ja, het is echt... 22 november zit eigenlijk al echt wel vol.
0: Ja,
4: het is zondag? Bizar.
0: Is zondag ook al helemaal vol qua audities? Ja, of mag je daar niet bij kijken?
4: In principe is het niet zozeer om te kijken. Maar er zijn ook namelijk kandidaten die nemen een ouder voogd mee. Of een vriend of vriendin of partner. Dus in principe er kunnen maximaal 180 mensen daar aanwezig zijn. Dus we houden dat een beetje niet
0: nog
4: voor
0: een beetje
4: publiek,
0: afhoudend.
4: Precies. Ja. Een beetje afhoudend inderdaad. En voor 22 november in de Kunstlinie zit het al goed vol, ja.
2: Oké, nou misschien nog wel weer een tweede voorstelling. Je weet het maar nooit.
0: Ik denk het wel, Goed, Tessa en Keizer, dank jullie wel.
3: Jullie bedankt.
0: Heel veel succes zondag.
3: Dank je wel.
4: Bedankt.
1: Dit is deze week de Polderplaat.

0: We hadden het net over die chagrijn Robert De Niro.
1: Ja, dat deze kant er ook wel van, hè?
0: Ja, maar dat komt omdat hij al zijn muziekrechten niet heeft.
1: Oh, die heeft dus
0: hij moet, hij moet nog steeds optreden.
1: Oh.
0: Dat vindt hij heel vervelend.
1: Toch ook ellendig, eigenlijk ook, hè? Straks uurtje Flevoland Muziekland met Jordi en daarna Studio Flevoland.
0: Ja, en ben je nieuwsgierig naar hoe het nieuwe ziekenhuis in Lelystad eruit komt te zien? Blijf dan vooral luisteren en kijken naar Omroep Flevoland.
1: Oké, okay. En wordt jonge kaas als je hem lang genoeg laat liggen dan vanzelf oude kaas?
0: Heel interessante vraag.
1: Ja. Dat vanmiddag dus in Studio Flevoland. Morgen, dan is het woensdag. En dan hebben wij in de herberg Naomi en Engelsman. Gaan we het over school en opvoeding hebben. Nu eerst maar eventjes lekker met de voetjes naar buiten toe. Even kijken hoe warm het buiten is. Hier is Cool in the Gang en The Ladies' Night. Oh.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je WA-verzekerd bent, ja, dan heb je sowieso een probleem als je dus wildschade hebt of uit moet wijken voor overstekend wild.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt, het was
4: wat
3: geen leuke ervaring.
4: Traumatisch.
3: Ja.
1: En dit is ook Flevoland.
2: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Fietradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 70-jarige Almeerder heeft een voorwaardelijke celstraf van een week gekregen voor een Facebookbericht waarin hij schreef: dit kabinet afschieten. En het ophalen van afval in de gemeente Dronten gebeurt volgend jaar volledig elektrisch.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. En het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan kijk ik meteen even naar de verkeersinformatie. Dat krijg ik altijd door netjes via de ANWB. En die bond meldt dat het langzaam rijdt op de N307. Kampenhoren tussen Lelystad-Bataviastad en Boven-Karspel bijna 10 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Nou, het is er eigenlijk maar eentje. Die vind je op de N307. Dat is de Overijsselseweg bij Zwifterband in beide richtingen bij 92,5. En welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. Met zometeen een liedje van Diana Ross, Upside Down.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Goedemiddag.
6: Flevoland Muziekland.
5: Jordi Bouw.

The Sky Full of Stars, gezongen door de mannen van Coldplay. En ik weet niet of jij een sterrenkijker bent en of jij dan ook kunt ontdekken wat de grote beer is en de kleine beer en het steelpannetje. Ja, ik probeer het iedere keer weer, maar ik snap er helemaal niets van. Ook als mensen het me uitleggen van, hey, kijk, daar zie je het steelpannetje. Nou, ik kan kijken wat ik wil, maar ik kan het niet ontdekken. Nou ja, hopelijk kun je binnenkort weer eens lekker sterren gaan kijken, 's avonds laat. En trouwens ook nog muziek van Diana Ross, hoorde je, Upside Down. Het is 2:13 geworden. Goedemiddag, welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. Op vandaag 29 september. En het is vandaag Draagrooddag. En het is de dag van het hart. En dan denk je, joh, wat een flauwekul dat 29 september Draagrooddag is en de dag van het hart. Nou, het is niet helemaal flauwekul, want uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 Flevolanders pas in actie komt voor hun hartgezondheid wanneer klachten ontstaan. En dat is het hoogste percentage van Nederland, blijkt uit nieuw onderzoek. En daarnaast wist 25% van de Flevolanders die zich niet preventief laat controleren en dat dan ook niet van plan is, voor deelname aan het onderzoek niet dat preventieve controles aan het hart überhaupt mogelijk zijn. En daarom is er dus vandaag de dag van het hart en Draagrooddag. Om er even bij stil te staan hoe belangrijk dat orgaan voor je leven is. Want ja, als het hart stopt met kloppen, dan is het over en uit. Ik wil er in dit programma natuurlijk even bij stilstaan. En dat kan ik natuurlijk op verschillende manieren doen. En ik doe dat vandaag door op zoek te gaan naar plaatjes die gaan over het hart of over de kleur rood. En jouw suggestie is daarbij ook van harte welkom. Ken jij een plaatje waarin de kleur rood voorkomt of een plaatje over het hart? Of misschien wel een artiest waarin hart voorkomt? Ja, ik zit dus ook even te bedenken. Maar misschien kun jij me wel helpen. Als jij een leuke suggestie weet, dan ga ik die misschien wel voor je draaien zometeen. Je kunt het doorgeven via 0320 28 50 50 door te bellen of te appen. Dit is Share and Believe.

Hij blijft maar nieuwe plaatjes uitbrengen. Pas geleden ook weer een nieuw album en daar stond dit nummer op. Emerald Eyes, oftewel smaragdgroene ogen, gezongen door Alex Warren. Ik ben dit uur op zoek naar liedjes waarin rood in de titel voorkomt of het hart. Want het is vandaag 29 september, de Draagrooddag en de Dag van het Hart. Nou, daar wil ik dus bij stilstaan met een toepasselijk plaatje. Een plaatje waarin rood in de titel voorkomt of het hart. Mag in iedere taal van de wereld zijn natuurlijk. Hè. Dus hoeft niet alleen maar Nederlandstalig te zijn. Nou, Petra, die was de eerste van vandaag. Die stuurde direct een berichtje naar me via WhatsApp. 0320 28 50 50. Zij kent wel een plaatje over het hart. En dat is deze van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Nou, ik ben benieuwd waar jij mee komt.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 1:30. Goedemiddag. De kunstroute in het natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie. Dat laat Hein Walter van kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgasfestival in Lelystad. Een 70-jarige Almeerder heeft een voorwaardelijke celstraf van een week gekregen voor een Facebookbericht waarin hij schreef: dit kabinet afschieten. De Almeerder schreef dat uit woede over de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Hij zegt dat hij het niet letterlijk meende en heeft meerdere keren excuses aangeboden. Volgens de rechter blijft het desondanks een ernstig feit. En het ophalen van afval in de gemeente Dronten gebeurt volgend jaar volledig elektrisch. Dat schrijft de gemeente op haar website. Twee nieuwe vuilniswagens die ondergronds afval ophalen rijden en werken volledig elektrisch. Ze zijn volgens de gemeente een stuk stiller en beter voor het milieu dan de oude dieselvuilniswagens. Binnenkort komen er nog twee elektrische vrachtwagens bij voor het ophalen van huishoudelijk afval. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je natuurlijk bij ons op de website en in de app.
13: Het is vanmiddag opvallend warm in onze provincie. Temperaturen liggen zo tussen de 25 en lokaal zelfs bijna 27 graden. Met veel zonneschijn, ook wel wat velden met dunne sluierwolken die overtrekken, maar het blijft overal droog. Er staat de meest matige zuidenwind en daarmee blijft het vanavond ook nog lange tijd warm met tot na zonsondergang temperaturen nog boven de 20 graden. Nou, komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen krijgen we nog zo'n dag, 25 tot lokaal 27 graden met veel zonneschijn. In de namiddag geleidelijk aan meer bewolking en vanaf morgenavond dan gaan een paar buien over onze provincie trekken die geleidelijk aan de warme lucht komen verdrijven.
12: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie. 1 file die vind je op de N307 Kampenhoren tussen Lelystad, Bataviastad en Boven Karspel. 5 minuten oponthoud. En dan de controles op de A27 richting Hilversum bij Almere vind je een controle. Bij hectometerpaal 112,4. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland de flitsen gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Ja, ik weet dat het is warm vanmiddag, maar laat die hersenen toch maar een beetje kraken als je wil. Want ik ben op zoek naar een liedje waarin rood voorkomt, die kleur, of het hart. Als jij een nummer kent dat daarover gaat, laat dan even van je horen. Petra, die deed dat al, die kwam met Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Maar welke plaat ken jij? Laat een berichtje achter via 0320 inderdaad, 28 50 50. Dan komt het rechtstreeks bij mij hier in de studio terecht.
11: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

was dat bij Flevoland en My Body Isn't Ready. Daarvoor de Doobie Brothers en Listen to the Music. Nou, daar gaan we zometeen uiteraard weer mee verder naar het luisteren van muziek. En nou, dat is dit keer een liedje over rood. Over de kleur rood. Want het is vandaag Draag Rood Dag en de Dag van het Hart. Dat heeft een beetje met elkaar te maken. Hart wordt dus altijd gezien als iets roods natuurlijk. En ik stelde jou de vraag, kom maar door met een leuke suggestie van een plaatje dat gaat over de kleur rood of over het hart. Nou, ik heb het verzoekje van Petra al gedraaid het vorige half uur. Zij kwam met Bonnie Tyler, prachtige rauwe stem van haar, met Total Eclipse of the Heart. Nou, er zijn nog meer suggesties binnengekomen. Bijvoorbeeld van Bas en Evelien, die komen allebei met dezelfde suggestie. Namelijk Rood van Marco Borsato, heel toepasselijk. Dan krijg ik hier nog een berichtje binnen van Jarno. Simply Red, ja, kun je eigenlijk alles van Simply Red draaien natuurlijk. Daan komt met Leo Sayer en Thunder in My Heart. En dan heb ik hier nog een berichtje van Bertus. Die zegt Arne Jansen met Meisjes met rode haren. Nou, dat was ook een hele leuke geweest. Dank je wel daarvoor. Maar ik vind het berichtje van Martijn het leukste van vandaag. Want hij komt namelijk met de suggestie Red Wine. En dan denk jij meteen, oh nee, weer die plaat van UB40. Nee. Er is ook een plaatje uitgebracht eind jaren 60 door een Nederlandse groep met de naam T-Set. Die hebben een plaatje gemaakt over rode wijn. En dit is het resultaat. Dus nog even terug in de tijd nu. Red.

Sister Sledge was dat. En All American Girls. En daarvoor de verzoekplaat van Martijn. Hij kwam met T-Set en Red, Red, White. Nou, dat is zeker een plaatje over de kleur rood. Er komt nog wat meer binnen. Bijvoorbeeld van Wilma. Die zegt Chris de Burke en Lady in Red. Dat is ook een mooie plaat geweest om die weer eventjes te draaien. En Miranda zegt Heartbreak Hotel van Elvis. Ja, het is dat ik er geen tijd meer voor heb om dat vandaag te draaien. Anders had ik het gedaan, want het zijn mooie liedjes, allebei. Dankjewel voor het meedenken dit uur. Blijf ook vooral luisteren volgend uur. Studio Flevoland staat bijna op het punt van beginnen. We hebben het onder meer over de nieuwbouw van het ziekenhuis in Lelystad. En het is dinsdag vandaag. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een antwoord op iedere week weer een andere vraag. En dit keer is het een vraag over kaas. Want wanneer wordt oude kaas nou oud? Gaat dat vanzelf of moet je er heel veel dingen aan veranderen? Nou, het antwoord krijg je straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt. Het was geen leuke
3: ervaring. Traumatisch.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, Flint Adviseurs en Accountants.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie. Dat laat Hein Walter van kunstenaarsvereniging Flevoland weten. En een 70-jarige Almeerder heeft een voorwaardelijke celstraf van een week gekregen voor een Facebookbericht waarin hij schreef: dit kabinet afschieten. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel controles voor de tolkastjes op de A27 Hilversum Almere bij hectometerpaal 108,5. En ook de andere kant op bij 112,4.
9: Goedemiddag, welkom weer bij Studio Flevoland. We hebben weer ons best voor je gedaan om allerlei leuke onderwerpen te vinden. Zometeen praten we bijvoorbeeld over de nieuwbouw van het Sint-Jansdal ziekenhuis in Lelystad. En natuurlijk is er ook fijne muziek. Zometeen hoor je Simon Webb en Coming Around Again.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: speciaal voor jou. Simon Webb en Coming Around Again.
1: Dankjewel.
0: Acht over drie. Studio Flevoland is begonnen. Je hoorde zijn stem al eventjes. Roy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij was wat later hier bij de omroep.
1: Ja.
0: Was je net als de rest van Flevoland lekker op het strand nog eventjes met het prachtige weer?
1: Nee, dat niet. Nee, ik begon wel vanaf huis vandaag.
0: Oh ja.
1: Ja, in het zonnetje. Ja, dat klopt. Ja. Ja, want het voelt toch een soort van als nog een extra kans om nog heel eventjes van de zomer te genieten.
0: Dat is echt een cadeautje nog eventjes, hè?
1: Dat is het echt.
0: Eind september.
1: Maar ik moet zeggen, vanochtend was het nog helemaal niet zo warm of zo.
0: Ik vond Friesje wel een beetje benauwd, vond ik het vanochtend.
1: En in één keer, bam. Het is nu, wat is het, hoeveel graden is het nu? Het is nu 24 graden.
0: Ja.
1: Ga je nog wat doen? Ga je nog barbecuen vanavond?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ja, ik ben alleen thuis vanavond. Dus,
1: ja, dan zelf de barbecue aan te steken voor jezelf.
0: Nee, het wordt denk ik iets uit de vriezer, want ik ga opwarmen in de magnetron. Maar ja, morgen zou het natuurlijk wel nog kunnen, hè, die barbecue voor de laatste keer dit jaar aansteken. Want ik verwacht niet dat er dit jaar nog een temperatuur aangestipt wordt van 25 graden.
1: Ik zag ook aan de verwachting al een keer 13 graden overdag weer, dus maximum. Dus ja. Maar zullen we anders samen gaan barbecuen morgen dan?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik heb andere plannen.
1: Maar als jij misschien gaat barbecuen of je gaat iets anders doen, wat zit je me nou uit te lachen?
0: Nee, er komt een beetje bot over, maar goed.
1: Ja, ik vind het eigenlijk best bot, maar ik ga er gewoon overheen. Ja. Maar als jij wel met mij wil barbecuen, dat kan ik me natuurlijk voorstellen, dan mag je even een appje sturen. 0320 28 50 50. Ga je nog iets leuks doen met deze warme dag?

0: Christina Aguilera was dat. En come on over, baby. Er is goed nieuws binnengekomen voor jou, Roy.
1: Nou, wat dan?
0: Er wil iemand met je barbecuen.
1: Oh ja, ik zie het, ja. Heiko Schuring. Mij lijkt het wel leuk om een keer te barbecuen, Roy. Een heerlijk stukje fietsen met de kinderen vanmiddag. Gaat hij dat nog eventjes even doen. Nou, en dan gaan we daarna even barbecuen.
0: Jij kent hem, hè?
1: Ik ken hem, dit is mijn buurman.
0: Ja, dat is dan bij deze geregeld.
1: Ja, ik ga het vlees alvast uit de diepvries halen. Het ziekenhuis in Lelystad.

0: bij de plannen. En als je nu door het ziekenhuis loopt, waar zie je dan het meest duidelijk aan dat het gebouw verouderd is?
1: Nou, verantwoordelijk voor bouw en huisvesting kijk ik natuurlijk vooral naar de techniek en het onderhoud. En tegelijkertijd is een gebouw een bedrijfsmiddel om goede zorg te leveren. Dus als je door dat ziekenhuis heen loopt, ja, wat mij vooral ontzettend opvalt, zijn die hele lange looplijnen, hele grote gebieden, delen die leeg staan, afdelingen die niet direct heel logisch naast elkaar liggen. Dus eigenlijk de logistiek van het gebouw is ook gewoon verouderd.
0: Ja, vroeger was het misschien logischer, maar omdat het zoveel leeg staat, is het onlogisch geworden.
1: Absoluut. Dus de zorg verandert. En de zorg is natuurlijk altijd ontzettend dynamisch. En wat je met elkaar wil bewerkstelligen is dat je toekomstbestendige zorg voor decennia achter elkaar kan garanderen. Ja. En dat kunnen we straks in de nieuwbouw weer doen.
2: Ja, en iedereen is het er wel over eens dat een nieuwbouw moet komen. Dat vind jij ook, Hermien. Je zit in de klankbordgroep, dus jij denkt mee over de plannen die zijn gemaakt. Dat nieuwe ziekenhuis wordt ook een stuk compacter, heb ik begrepen. Komt op de plek waar nu een parkeerplek is. Mm-hmm. Dan kan bij de inwoners van Lelystad een beetje de gedachte ontstaan van ja, het wordt een kleiner gebouw. Is er dan ook minder zorg beschikbaar? Klopt dat beeld?
3: Een nieuwe zorg, dat zal de toekomst leren. Maar het is wel zo dat het huidige zorgaanbod gewoon in stand blijft. Hè? En alleen op een nieuwere plek. En nog even aanvullen op die loopafstanden. Ik heb 45 jaar in dat ziekenhuis gewerkt. Mm-hmm. Tot mijn pensionering, bijna vanaf dat het daar gebouwd is. En die enorme ruimtes, dat gaat nu in deze tijd opbreken. Dat ziekenhuis is in de tijd op de groei neergezet. Van Lelystad 240.000 inwoners.
2: Nou, dat is nog niet
3: jullie
2: gelukt.
3: Weten hoe het nu is. Dus dat feit dat het nu compact wordt, is alleen maar prettig en verstandig. Dus, en ik zit niet alleen, ik zit in de klankbordgroep, maar ik heb dus 7 jaar... ben ik bestuurslid geweest van de stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad. Mm-hmm. We hebben vanaf het begin, na de overname van Sint-Jans, al meegelobbyd, gewerkt. Het ook heel lastig gemaakt om te bereiken wat we nu bereikt hebben. Ja. En daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee.
0: Ja, bent u heel tevreden over de plannen die hier nu zijn?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het gaat er heel mooi uitzien. En wat ik heel positief vind, is dat er rekening gehouden wordt... Ja. met de huidige plannen voor groei van Lelystad. En het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken wat er mogelijk is. Maar er is zeker rekening gehouden met plannen voor uitbreiding.
0: Ja, want voor dingen. Hoe wordt daar rekening mee gehouden? Want inderdaad, een compacte ziekenhuis. Dus dan zeg je inderdaad automatisch kleiner. Maar ook wel weer inderdaad op de groei gebaseerd.
3: Ik denk dat Anita
0: daar wat vertel.
1: Ja, wij hebben in de gebiedsontwikkeling van het hele terrein heel goed gekeken waar moet het ziekenhuis komen. Nou, de parkeerplaats is de meest logische plek, omdat we dan het nieuwe ziekenhuis kunnen bouwen. Helemaal stand-alone. Dan rustig kunnen verhuizen en dan wordt de gebiedsontwikkeling van de rest van het gebied ingestoken. Maar wat we vooral ook gedaan hebben is goed gekeken naar zichtlijnen, naar ruimtes rondom het ziekenhuis, parkeren op Maaiveld en ook voldoende ruimte rondom het ziekenhuis heen, dat je op hele logische plekken zou kunnen aanbouwen als expansie nodig is.
2: Ja, en het ziekenhuis dat we nu kennen, dat wordt dus helemaal gesloopt?
1: Daar gaan wij zeker van uit. Dat is ook de afspraak die we gemaakt hebben met de gemeente. De gemeente heeft de grond en het ziekenhuis van ons overgenomen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Want die hebben echt een mooi plan voor ogen om daar een nieuwe wijk van Lelystad te maken. En die plannen, daar zijn ze nu volop mee bezig. Dus wij bemoeien ons daar natuurlijk niet zozeer meer mee. Behalve als betrokken buurman. Buurvrouw in mijn geval. Ja. En ik denk dat het gewoon prachtig wordt. Dat een plek wordt waar jong, oud, vitaal, kwetsbaar en alle mensen van de samenleving.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, Hermien, dat jarenlang in het ziekenhuis gewerkt natuurlijk. Mm-hmm. Dat het ook wel weer jammer is om dat oude ziekenhuis dan dat gesloopt wordt.
3: Geen idee. Daar zijn de sentimentele gevoelens wisselen daarover. Ja. Ik begrijp het. En Aan de andere kant, misschien wordt het niet helemaal.

0: aangesloopt. Misschien komt er een soort voortschrijdend inzicht of komt er iets waardoor ze zeggen, nou, we kunnen toch een deel aanhouden. Maar het gaat dus ook om niet alleen om de buitenkant, hè, want wat Anita zei, die loopafstanden en dingen, maar met name ook voor de hele techniek, de infrastructuur. Als je vandaag ziet hoe alles gedigitaliseerd is, wat een MRI-scan vraagt aan energie en aan infrastructuur. Mm-hmm. Dat kan allemaal niet in dit oude gebouw van meer dan 50 jaar oud. En dat heeft toen ook 7 jaar geduurd voordat het gebouwd is. Dus tel uit je winst. Dat kan gewoon niet.
1: Nee, dan moet dus
0: en
1: een
0: voor
1: nieuw
0: het oog,
1: gebouw komen.
0: Als je door het ziekenhuis loopt, en dat moet ik echt Sint-Janssen al nageven, het ziet er echt heel mooi uit. Het is netjes, het is functioneel. Het doet, hè, voor het oog is dat allemaal nog prima. Dus ik begrijp dat de doorsnee patiënt denkt van, nou, maar er is toch niks mis mee en we kunnen zus en we kunnen zo. Ja, maar er zit veel meer achter de schermen en in en onder de grond.
2: En dat wordt dus efficiënter uiteindelijk?
0: Nou, niet efficiënter, maar dat, kijk nou alleen maar naar datacenter. Ik noem maar iets. En zo'n ziekenhuis, nou, hè, dat heeft een enorme bulk aan digitale infrastructuur op dit moment. Mm-hmm. Dus dat kan gewoon niet meer in zo'n oud ziekenhuis. Als je dat aan wil passen, nou.
2: En waarom kan dat dan niet in een oud ziekenhuis?
0: Nou, ja, nee, laten we dat even nu niet doen. Want ik wou vragen, hoe heb jij thuis nu met je wifi en je apparatuur en dingen? Hadden ze dat 50 jaar geleden ook?
2: Nee, zeker niet. Nou, nee.
0: Oké, dan zijn we klaar.
1: Mee met de tijd. En wanneer gaat nou de schop de grond in eigenlijk?
0: Nee.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Wij gaan ervan uit dat rond juni volgend jaar de eerste paal de grond in gedraaid wordt. We hebben natuurlijk te maken met de polder. Dus er gaan uit mijn hoofd ongeveer 330 heipalen de grond in. Wij hebben nu voor ogen omdat 31 maart de aftrap te vieren van de bouwplaats. Dus ergens het eerste halfjaar wordt echt gestart met de nieuwbouw van het ziekenhuis.
1: En heb je dan al enig zicht erop wanneer het dan geopend wordt? Hoe lang zo'n bouw duurt?
3: Ja, daar hebben we zicht op. Want voordat we beginnen met bouwen, hebben we eigenlijk al een heel traject achter de rug. Een traject van schetsontwerpen, voorlopig ontwerpen. Uiteraard de interactie met de omgeving, met de gebruikersgroepen, de dokters, de verpleegkundigen, de andere medewerkers. Dan op een gegeven moment gaan wij natuurlijk engineeren. Dus het technische pakket samenstellen. En daar hoort de planning bij. En die planning die is op de dag nauwkeurig gemaakt. Mm-hmm. En dan durf ik te zeggen dat we eind 2029 klaar zijn met de nieuwbouw. En dan gaan we verhuizen.
1: Eind 2029, dan moet het allemaal achter de rug zijn. En iedereen hoopt er natuurlijk nooit te komen in het ziekenhuis. Maar als je er wel terecht moet zijn, dan kan dat dus eind 2029. We zijn door de tijd heen, we zouden er nog langer over kunnen kletsen. Maar voor nu is dit het. Jammer. Dank jullie wel voor de komst naar de studio en de uitleg over de plannen. Anita van der Haar en Hermien Roddenhoff.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey Raymond!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: It's a summer holiday.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 1:30. Goedemiddag. Een 25-jarige Almeerder moet voor drugshandel in Zwolle 2 jaar de cel in. Dat wil het Openbaar Ministerie. De verdachte hield zich bezig met het dealen van 3 MMC, cocaïne en MDMA. Ook zou de Almeerder de opbrengsten van de drugsdeals hebben witgewassen. In de rechtbank in Zwolle stond de man uit Almere samen met 3 andere verdachten terecht. Een Biddinghuizenaar is vrijgesproken van subsidiefraude. De rechtbank vindt het politieonderzoek gebrekkig. Ook bleef de zaak jarenlang liggen bij het Openbaar Ministerie en is een belangrijke getuige inmiddels overleden. De verdachte zou een valse subsidieaanvraag hebben ingediend voor een biopelletkachel en daarmee een oudere man hebben opgelicht. Hoorde jij vanmiddag ook een straaljager laag over Almere vliegen? Dan ben je niet de enige. Rond 2:30 kwamen bij ons en op sociale media behoorlijk wat berichten binnen over het militaire toestel. Een Almeerder schreef zelfs dat de ramen bijna uit de spondingen trilden. Volgens Defensie ging het om een normale trainingsvlucht met een F-35 straaljager die op de toegestaande hoogte van 1200 voet vloog. Waarom de straaljager dit keer zo opviel, dat is niet duidelijk, maar Defensie stelt gerust dat er niks aan de hand was. En een 70-jarige Almeerder heeft een voorwaardelijke celstraf van 1 week gekregen voor een Facebookbericht waarin hij schreef: dit kabinet afschieten. De Almeerder schreef dat uit woede over de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Hij zegt dat hij het niet letterlijk meende en heeft meerdere keren excuses aangeboden. Maar volgens de rechter blijft het desondanks een ernstig feit. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
11: Het is vanmiddag opvallend warm in onze provincie. Temperaturen liggen zo tussen de 25 en lokaal zelfs bijna 27 graden. Met veel zonneschijn, ook wel wat velden met dunne sluierwolken die overtrekken, maar het blijft overal droog. Er staat de meest matige zuidenwind en daarmee blijft het vanavond ook nog lange tijd warm met tot na zonsondergang temperaturen nog boven de 20 graden. Nou, komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen krijgen we nog zo'n dag, 25 tot lokaal 27 graden met veel zonneschijn. In de namiddag geleidelijk aan meer bewolking en vanaf morgenavond dan gaan een paar buien over onze provincie trekken die geleidelijk aan de warme lucht komen verdrijven.
12: Dan de ANWB, verkeersinformatie. Geen vertragingen.
13: Wat is er aan de hand? Verliezen of zo?
12: Ja, ik moest bijna niezen, ja.
13: Kun je het nog ophouden?
12: Ja, bijna. Wel een flitser op de N705 bij Zeewolde, hectometerpaal 3,1.
10: En als de niesbui van Roy voorbij is, dan gaan we zometeen een goed gesprek voeren met een kaasboer die hopelijk kan uitleggen of kaas automatisch oude kaas wordt als je het maar lang genoeg laat liggen, of gaat het dan helemaal beschimmelen bijvoorbeeld? Straks het antwoord in Studio Flevoland.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Het is de sympathieke artiest Robbie Williams. En waarom is die dan zo sympathiek? Ja. Nou, hij zou eigenlijk afgelopen donderdag optreden in Peru.
1: Ja.
0: In Argentinië, toch?
1: Maakt mij dat wijs. Ik doe nooit mee met Raad het Land, sorry.
0: En dat concert dat kon niet doorgaan vanwege veiligheidsredenen. Maar daar baalde Robbie Williams zelf ook van. Dus wat deed hij? Hij ging naar het hotel waar heel veel van zijn fans sliepen. En daar heeft hij voor de deur nog eventjes wat liedjes gezongen.
1: En het werd nog laat.
0: Het werd heel laat volgens mij. En daarom vind ik hem ook wel super sympathiek.
1: Ja, wel leuk. Het is ook zo'n spring in het veld, vind ik altijd. Hè? Gewoon een hele vrolijke man.
2: Oh, zit dat zo?
1: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Zoeken we altijd naar de antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En vandaag hebben we er eentje binnengekregen over kaas.
0: Ja, want wordt jonge kaas, als je hem maar lang genoeg laat liggen, vanzelf oude kaas? Nou, het antwoord komt van de man die met zijn oude kaas de prijs voor de beste boerderijkaas van Nederland won. Dat is Hans-Peter Vogel van Kaasboerderij De Gelder. Hans-Peter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, voordat je meteen het antwoord op de vraag verklapt. Wanneer is kaas nou eigenlijk oude kaas?
3: Ja, oude kaas is bij ons gewoon kaas als die minimaal 9 tot 10 maanden gerijpt heeft. Mm-hmm. Die kaas wordt eigenlijk gewoon gemaakt als kaas. En hoe ouder de kaas wordt, hoe meer smaak die krijgt. En hoe ouder die wordt.
1: Ja, dus bij 9 maanden is hij nog jong en bij 10 maanden is hij in 1 keer oud.
3: Nee, dat is echt een beetje verschillend. Je hebt fabriekskazen, die zijn bijvoorbeeld nog heel jong, maar die hebben al een hele oude smaak. Mm-hmm. Dat komt door de verschillende zuursels die je kunt toevoegen. En bij ons, wij maken gewoon echte boerderijkaas. En de boerderijkaas, die is gewoon, wij produceren jonge boerderijkaas. En die is goed te consumeren als die ongeveer 6 weken oud is, dan is het jonge kaas.
0: Ja.
3: En als die ouder dan een jaar is, dan is het bij ons overjarige kaas. En dan heeft hij dus meer dan een jaar gerijpt.
0: En als ik nou bij jou in de winkel jonge kaas koop en ik leg dat in de koelkast, ik laat dat daar 10 maanden liggen, krijg ik dan vanzelf oude kaas?
3: Ja, theoretisch wel. Dan moet je hem natuurlijk wel goed onderhouden. Dus kaas die aangesneden is, krijg je natuurlijk altijd... die kaas is naakt, zoals wij dat zeggen. Dus dan krijgen schimmels en andere bacteriën, die krijgen er wel vat op. Maar in principe wordt die kaas, die rijpt gewoon door. Dus ja. Wat inderdaad, na een jaar zou die ook overjarig zijn.
1: Ja, dus je moet eigenlijk wel zorgen dat die kaas eigenlijk dat velletje houdt dan, als ik dat zo zeg.
3: Ja, dat is dan wel het beste. Je kunt ook, tegenwoordig heb je natuurlijk ook heel veel vacuümverpakte kaas of kaas in een folie. En die kaas die rijpt eigenlijk niet door, want er is alle zuurstof uitgehaald. Dus op het moment dat alle zuurstof eruit gehaald is, dan kan die kaas ook niet doorontwikkelen. De bacteriën die krijgen niet de mogelijkheden om die kaas verder af te rijpen. En die smaakontwikkeling die komt dus dan stil te staan.
1: Ja, kaasliefhebbers vinden oude kaas vaak ook heel erg lekker, omdat het zo smaakvol is en zo. Hoe komt dat?
3: Ja, dat is maar net wat voor kaasliefhebber je bent. Wij maken ook speciaal kaas. Dat bijvoorbeeld de Tientaler en de Grutte Pier. Dat zijn echt weer andere soorten kaas. En daar heb je weer andere liefhebbers voor. Maar oude kaas, die wordt vaak toch wel... hoe zeg je dat? Mensen die gewoon echt een hele uitgesproken smaak willen, die komen vaak bij een oude kaas terecht. Omdat die gewoon veel meer... Ja, die is net even wat pittiger, om het zo maar te noemen.
0: Ja, nee, ik ben er gek op oude kaas. En je proeft ook echt wel het verschil tussen jonge en oude kaas. Omdat het dan wat langer gerijpt wordt natuurlijk. Maar tijd is ook wel weer geld, hè, Hans-Peter. Dus zou je niet iets kunnen toevoegen aan de kaas dat rijpingsproces wat sneller gaat?
3: Dat is absoluut mogelijk. En dat wordt ook heel veel gedaan. Alleen wij doen het niet. Wij hebben gewoon van oudsher hebben wij de keuze altijd gemaakt dat we dus zo dicht mogelijk bij de natuur willen blijven. Dus een natuurgetrouw product. En dat is gewoon, je hebt gewoon één standaard zuurzel. En dat gebruiken wij. En door de tijd heen dan wordt die kaas ouder. En die rijpt gewoon op een traditionele manier.
1: Ja, ja. Je hebt natuurlijk als kaasboer veel ervaring. Hè? Vooral met oude kaas. Ook, want jullie Grutte Pier kaas die is dus uitgeroepen tot de lekkerste boerderijkaas van Nederland. Je noemde hem net al. Wat maakt die kaas zo bijzonder?
3: Nou, het is wel interessant wat je zei. Want je houdt bijvoorbeeld echt van een uitgesproken smaak. Dus dan wil je bijvoorbeeld graag een oude kaas. Maar als je een oude kaas hebt, die heeft ook heel vaak een brokkelige structuur. Dus dat is echt een hele harde kaas. Sommige mensen ervaren dat ook als plezierig. Anderen hebben juist liever een jonge kaas, omdat die lekker smedig is en lekker zacht en op de tong smelt. En als je onze Grutte Pier hebt, dat is een kaas van 60 kilo.
1: Mm-hmm.
3: Een hele grote joekel van een kaas. Maar die rijpt dus eigenlijk ook een jaar. Dus die rijping van een jaar geeft hem eigenlijk een beetje de beleving van die oude kaas die kleiner van formaat is. Maar dat die zo langzaam rijpt, droogt die ook veel minder snel uit. Dus je hebt veel minder, de Grottapier die heeft eigenlijk de smaak van een oude kaas, maar het mondgevoel van een jonge kaas. Hij is veel smediger.
1: Een soort stevige oude kaas is het eigenlijk?
3: Nee, een zachte oude kaas.
1: Ja, precies, maar dat niet uit elkaar valt inderdaad. Want dat vind ik altijd zo vervelend aan die oude kaasjes, ja.
3: Ja, klopt. Okay.
0: Nou, we hebben nu een antwoord op de vraag hoe het nou kan dat oude kaas, ja, in principe vanzelf oude kaas wordt als je het maar lang genoeg laat liggen. Maar nu we je toch aan de lijn hebben, Hans-Peter. Wat betekent eigenlijk jong belegen 30 plus en jong belegen 48 plus? Want ik weet nooit wat ik moet halen in de supermarkt.
3: Je moet halen waar je je goed bij voelt en wat je lekker vindt. 30 plus, dat is, staat eigenlijk voor het vetgehalte in de kaas.
0: Oh.
3: Dus als je een kaas hebt die 30 plus is, dan zit er meer dan 30 vet in. Als je 48 plus hebt, dat is de kaas die wij maken, die is gewoon vol vet. Onze kaas die wij maken, die wordt gewoon echt gemaakt van onze eigen melk, van onze eigen koeien. En die melk die wat dan, krijgt alleen een hittebehandeling, waardoor de verkeerde bacteriën die worden afgedood.
0: Oké, okay, dus als je, een beetje aan de lijn wil doen, dan moet je voor de 30 plus gaan. Dat zit minder vet in.
3: Die vraag die krijg ik vaker. Daar zijn de geleerden het ook niet altijd over eens. Want het is niet zo dat als je een mager product eet, dat dat per definitie voor overgewicht zorgt of dat soort dingen. Maar dat is een hele andere discussie.
0: Ja.
3: Maar dat, die vraag die krijgen we vaker inderdaad.
0: Nou, kies gewoon wat je lekker vindt. Dat is eigenlijk dat de oproep van jou. En we hebben nu een antwoord op de vraag. We weten er nu alles van. Dankjewel voor je tijd en de uitleg, Hans-Peter Vogel van Kaasboerderij De Gelder.
2: Oh, zit dat zo?

0: En Son of a Preacher Man.
1: Wat zit je te grijnzen?
0: Nou ja, er komt toch een berichtje binnen van Teun over het gesprek dat we net hadden met een kaasboer over of oude kaas vanzelf oude kaas wordt als je het maar lang genoeg in de koelkast laat liggen. En Teun zegt, haal geen kaas uit de supermarkt, maar gewoon bij de kaasboer. Die kan je ook heel goed informeren welke kaas het lekkerst is.
1: Nou, zo is het ook. En het is ook altijd natuurlijk een feestje als je een kaasje eet. Zeker een oud kaasje. Dat doe ik niet altijd gewoon random. Dat moet wel weer een speciaal momentje zijn. In het weekend bijvoorbeeld of zo.
0: Het borrelmomentje.
1: Het borrelmomentje, ja. Als je thuis zit en je hebt zelf trouwens ook een vraag. Iets wat je eigenlijk al jarenlang afvraagt. Dat kun je ook doorgeven. Dat kan via 0320 28 50 50. Misschien vraag je wel af waarom je vingers rimpelig worden als je te lang in bad zit bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is ook nog wel een leuke vraag om een keer uit te zoeken.
1: Nou, of als ik moet gapen, wat doe jij dan?
0: Nou, ik heb wel eens gehoord dat je alleen gaat gapen als je partner bijvoorbeeld gaat gapen. En niet iemand die wat verder van je afstaat. Maar,
1: ja, dus ik sta wat verder van je af?
0: Nou ja, we zitten niet iedere dag samen.
1: Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja.
0: Nou, dat is een goeie.
1: Maar dat is dan ook iets inderdaad om uit te zoeken. 0320 28 50 50 als jij een leuke suggestie hebt.
0: Natuurlijk is er ook muziek in dit programma. Wat dacht je van deze, van Ilse de Lange? En Next to Me.

0: Dit is Flevoland.
1: Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt. Het was geen leuke ervaring.
3: Wat traumatisch.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou, oké, dan zijn we klaar.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een straaljager vloog vanmiddag laag over Almere. Rond 2:30 kwamen bij ons en op sociale media behoorlijk wat berichten binnen over dat militaire toestel. Waarom de straaljager dit keer zo opviel is niet duidelijk, maar Defensie stelt gerust dat er niks aan de hand was. En een 25-jarige Almeerder moet voor drugshandel in Zwolle 2 jaar de cel in, dat wil het Openbaar Ministerie. De verdachte hield zich bezig met het dealen van 3 MMC, cocaïne en MDMA. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 vertragingen, onder andere op de A6 Emmeloord-Joure. Tussen Band en Lemmer doe je er 5 minuten langer over. En op de A27 een vertraging van 5 minuten Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Dan nog wat controles op tolkastjes. Op de A27 Hilversum-Almere bij hectometerpaal 115,3. En de andere kant op bij 112,4. En in Almere op de Steigerdreef word je ook gecontroleerd op je snelheid.
11: Kom jij wel eens bij een kringloopwinkel? Ben ik wel even benieuwd naar. Laat maar even van je horen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. En als je zo'n kringloopliefhebber bent, dan hebben we goed nieuws voor je. Want er komt er waarschijnlijk eentje bij in Emmeloord. Meer erover zometeen.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
19: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
21: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Accidentally in Love. Ik stelde je net de vraag of je wel eens bij de kringloopwinkel komt. Nou, Sietske, die komt daar geregeld, wekelijks zelfs, want ze werkt daar als vrijwilliger achter de kassa.
1: Kijk, en dat is heel belangrijk werk, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Anders gaat iedereen zonder te betalen natuurlijk die winkel uit. Ja. Dat moet je ook niet hebben.
1: Wat kom jij er wel eens?
0: Nou, dat is echt alweer een poos geleden dat ik daar ben geweest. Ik denk wel een jaar terug ongeveer. Mm-hmm. Toen heb ik een aktentas gekocht.
1: Een aktentas, ja.
0: Die vond ik grappig, die zag ik daar liggen. Ik denk, die ga ik gebruiken.
1: Ik zie jou nooit.
0: Nee, precies. Ik denk, die ga ik meenemen.
1: Ja.
0: Maar ik ben toch tot de conclusie gekomen dat ik zo'n ouderwetse rugtas toch het fijnste vind.
1: Waarvan akten?
0: Ja, precies, ja. Ja, ik ben nu, hoe oud ben ik? 28. Op een gegeven moment word je wel een beetje te oud voor een rugtas, is mij wel eens verteld.
1: Ja, want dan word je zo, dan lijkt je zo'n brugpieper, zeker ja. Met jouw lengte natuurlijk. Dan, ja. Dan krijg je dat natuurlijk een beetje.
0: Je blijft dan wel een beetje een jongetje, ja. Maar ik vind het zo vervelend om een tas in je hand vast te houden de hele tijd.
1: Ja, want die aktentas, wat voor kleur had die aktentas?
0: Zo'n bruin lederen.
1: Oh ja, mooi. Ja. Dat is mooi.
0: Nou ja, ik heb hem te koop gezet op Marktplaats. Bieden vanaf, was het, 2 euro. Niemand wilde hem hebben.
1: Dus?
0: Hij ligt nog steeds bij mij in huis. Dus als jij zegt, joh, zo'n mooie aktentas met cijfers slot, dat wil ik wel hebben, dan is die voor jou.
1: Nou, ik heb liever een rugtas.

0: Chicago was dat met Hard to Say I'm Sorry.
1: Emmeloord krijgt er waarschijnlijk een nieuwe kringloopwinkel bij. Doorkas wil daar hun 47e winkel in Nederland openen. Alleen, zo'n doorkaswinkel draait volledig op vrijwilligers.
0: Ja, daarom zoekt de organisatie nu mensen die vanaf het begin mee willen helpen. Jan-Jacob Hoefnagel van Doorkas is hier bij ons in Studio Flevoland. Jan-Jacob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe ver staat het met de plannen voor de kringloopwinkel in Emmeloord?
2: Ja, eigenlijk best wel ver. We hebben een pand op het oog. We zijn in gesprek met de verhuurder. Nou, ik denk dat we er best wel uitkomen met de verhuurder. Daarnaast hebben we enkele tientallen aanmeldingen van vrijwilligers die mee willen bouwen. En wij zijn goed op dreven en inmiddels ook wel ervaren in het openen van kringloopwinkels. Dus ik vertrouw erop dat we in januari een Doorkas kringloopwinkel in Emmeloord hebben.
1: Ja, ervaring, dat heeft het bedrijf zeker. Het wordt dan de 47e winkel. Die komt dan, als het goed is, in Emmeloord. Maar wat is er nou zo leuk aan de kringloopwinkel eigenlijk?
2: Ik hoorde toevallig net jullie praten over een aktentas waar je niets meer mee kon en die je niet verkocht kreeg. Nou, zo ligt heel Nederland vol met spullen die echt een tweede kans verdienen. En het mooie van de kringloopwinkels van Doorkas is dat Doorkas is een echte Nederlandse organisatie. Maar we zitten wel in 13 landen in Oost-Europa, in Oost-Afrika en in het Midden-Oosten. Daar hebben we projectdeelnemers en die projecten worden gefinancierd voor een heel groot deel met de inkomsten uit de kringloopwinkels van Doorkas. Dus we geven spullen een tweede leven. We geven mensen de kans om voor weinig echt iets heel moois te scoren. En tegelijkertijd maken wij echt verschil in het levens van heel veel mensen in al die landen waar Doorkas werkzaam is. Dus een kringloopwinkel heeft een heleboel mooie aspecten, maar dit is waar Doorkas het om doet.
0: Ja, en je gaat dus ook met vrijwilligers. Hè? Wat vrijwilligers hebben jullie allemaal nodig? Want we hebben natuurlijk net ook al een luisteraar die zei, ja, ik werk achter de kassa. Wat voor dingen kunnen vrijwilligers allemaal gaan doen?
2: Nou, ik werk al jaren bij Doorkas en toch ben ik elke keer verbaasd over hoe zo'n kringloopwinkel in elkaar zit. We hebben jaarlijks ook een samen Doorkasdag en een Doorkasdoedag. En ze hebben al het personeel ook laten meedraaien in de kringloopwinkels. Nou, ik stond daar bij de inname van de spullen. Er zijn mensen die oud ijzer ophalen, inzamelen. Er zijn mensen die meubels wegbrengen. Er zijn mensen die kleding sorteren. Er zijn mensen die radio's repareren, speelgoed op orde maken. De kleinhuishoudelijke afdeling inrichten. Dus eigenlijk als je gaven en talent hebt, en dat heeft iedereen, en dat kan van spierballen gaan totdat je technisch bent of dat je het leuk vindt om achter de kassen te staan of in een koffiehoek. Nou, dat soort mensen draaien onze winkels.
1: Ja, maar ja, vind ze maar eens, hè, al die goede mensen.
2: Ja, dat is het mooie van een organisatie als Doorkas die het niet voor eigen gewin doet. We hebben in alle winkels zo'n beetje 120 vrijwilligers per winkel. En dan hebben we ook nog duizenden vrijwilligers die in actie komen tijdens onze campagnes. Dus het vinden van de vrijwilligers lukt meestal wel. We zien ook als een winkel opent dat het echt een ontmoetingsplek wordt. Hè. Dat zien we bijvoorbeeld met onze andere winkel in Flevoland. In Dronten hebben we ook een winkel. Nou, fantastische winkel. Op het moment dat we die openden kwamen er ook weer nieuwe vrijwilligers bij. En we zien nu al dat er enkele tientallen zich hebben aangemeld. En ik heb daar het volste vertrouwen in dat ook het vertellen van het verhaal van Doorkas, het vertellen van het verhaal, er komt een kringloopwinkel in Emmeloord en in januari gaan we los. En dat al bijdraagt aan mensen die zeggen van, hey, ik stuur eens een mailtje naar die organisatie.
0: Ja, en je zegt, het wordt een soort ontmoetingsplek eigenlijk altijd, zo'n Doorkaswinkel. Hoe zit dat dan?
2: De vrijwilligers die betrokken zijn bij een winkel, die komen echt. Voor sommige mensen is het hun enige dagje uit in de week. Ja. En dan ontmoeten ze andere mensen en samen houden ze de winkel draaiende. Andere vrijwilligers zijn er alle dagen. Je hebt klanten die komen alle dagen eventjes kijken of er wat voor hun bij is en een kopje koffie drinken in de winkel. Dus op een heleboel verschillende manieren zijn we ook lokaal wel van betekenis. En uiteindelijk zal die kassa draaien en daar hebben we natuurlijk vrijwilligers voor nodig. Maar voordat het spul bij de kassa is, zie je dat alle mensen die daarin meedraaien en meewerken, van de goederenontvangst tot het schoonmaken of het repareren tot het in de schappen zetten en naar de kassa toe, dat hele systeem, ja, dat

0: doe je in teams met dagcoördinatoren. Ja, die vinden dat tot nu toe eigenlijk altijd een enorm voorrecht om te mogen doen.
1: Ja, er is genoeg werk te doen dus in zo'n kringloopwinkel. In januari moet die geopend worden in Emmeloord. Is er eigenlijk al een exacte locatie bekend waar dat moet komen?
0: Daar hangen op dit moment al wel posters bij een zeker pand waar we heel erg ver mee zijn. Op dit moment zijn we in gesprek met de locatie waar vroeger de Action heeft gezeten. Daar gaan we op dit moment van uit dat ook wel rondkomt. Moeten wel alle voorwaarden op orde zijn, ook qua omgeving en bouwwerkzaamheden. Want als we een winkel openen, moet het ook een winkel zijn met een beetje lekker smoel, waar het leuk is om te werken, maar ook leuk is om naartoe te komen waar je goed je auto kwijt kan bijvoorbeeld. Dus dat zijn de puntjes die we op de i aan het zetten zijn. Maar in principe weten we waar we willen komen te zitten en hebben we de eerste vrijwilligers al, zodat we ook daadwerkelijk kunnen beginnen.
2: Ja, en als je vrijwilliger zou willen worden, waar kunnen ze zich aanmelden?
0: Ze kunnen zich aanmelden via de Dorcas-site, Dorcas met een C, dorcas.nl. En daar kun je aanmelden als vrijwilliger. En daar kan je collega ook een mailtje naartoe sturen als hij zijn aktentas wil inleveren.
1: Dat is geen... Oh, ja. Ik denk dat ik hem niet vanuit mijn eigen huis verkocht krijg, Jan Jacob. Dus ik denk dat ik hem toch wel naar de kringloop ga brengen.
2: Dan kan hij mooi even een handje helpen. Jan Jacob Hoefnagel van Dorcas, dankjewel.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 4:30, goedemiddag. Een 25-jarige Almeerder moet voor drugshandel in Zwolle 2 jaar de cel in. Dat wil het Openbaar Ministerie. De verdachte hield zich bezig met het dealen van 3 MMC, cocaïne en MDMA. En ook zou de Almeerder de opbrengsten van de drugsdeals hebben witgewassen. In de rechtbank in Zwolle stond de man uit Almere samen met 3 andere verdachten terecht. Een Biddinghuizenaar is vrijgesproken van subsidiefraude. De rechtbank vindt het politieonderzoek namelijk gebrekkig. En ook bleef de zaak jarenlang liggen bij het Openbaar Ministerie en is een belangrijke getuige inmiddels overleden. De verdachte zou een valse subsidieaanvraag hebben ingediend voor een biopelletkachel en daarmee een oudere man hebben opgelicht. Een straaljager vloog vanmiddag rond 2:30 laag over Almere. Bij ons en op sociale media zijn er behoorlijk wat berichten binnengekomen over dat militaire toestel. Een Almeerder schreef zelfs dat de ramen bijna uit de sponningen trilden. Volgens Defensie ging het om een normale trainingsvlucht met een F-35... die op de toegestaande hoogte van 1200 voet vloog. Waarom de straaljager dit keer zo opviel is niet duidelijk, maar Defensie stelt gerust dat er niets aan de hand was. En een 70-jarige Almeerder heeft een voorwaardelijke celstraf van 1 week gekregen voor een Facebookbericht waarin hij schreef: dit kabinet afschieten. De Almeerder schreef dat uit woede over de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Hij zegt dat hij het niet letterlijk meende en heeft meerdere keren excuses aangeboden. Volgens de rechter blijft het desondanks een ernstig feit.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden en de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. En de hoeveelheid PFAS in het lichaam van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger volgens het RIVM.
10: Het is vanmiddag opvallend warm in onze provincie. Temperaturen liggen zo tussen de 25 en lokaal zelfs bijna 27 graden. Met veel zonneschijn, ook wel wat velden met dunne sluierwolken die overtrekken, maar het blijft overal droog. Er staat de meest matige zuidenwind en daarmee blijft het vanavond ook nog lange tijd warm met tot na zonsondergang temperaturen nog boven de 20 graden. Nou, komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen krijgen we nog zo'n dag, 25 tot lokaal 27 graden met veel zonneschijn. In de namiddag geleidelijk aan meer bewolking en vanaf morgenavond dan gaan een paar buien over onze provincie trekken die geleidelijk aan de warme lucht komen verdrijven.
11: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, een melding voor de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Amersfoort en Knoop het Watergraafsmeer. De verbindingsweg richting de A10 richting Zaanstad is dicht. Dat komt door een ongeluk. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagelstein. Een kwartier vertraging. A28 dan Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Knoop het Hoevelaken. Ook een kwartier. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 5 minuten vertraging. Ook de andere kant op, ook 5 minuten. De N309 Epedronte tussen de A28 en N308. 5 minuten. En nog wat controles voor de tolkastjes op de A27. Hilversum Almere, hectometerpaal 115,0 108,5. En ook de andere kant op 112,4.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: beter dan Mariah Carey nu, hè?
1: Is wat, hè? Nu staat langer dan ooit bovenaan in de Amerikaanse hitlijsten. Dus het is de grootste hit ooit, toch? Dat kun je dan zeggen.
0: Ja, ja, wat zou je dan, als je dat dan hoort... Zou je dat dan voor waarheid aannemen? Is het prima? Of zou je dan helemaal gek worden als artiest? Ik zou het niet weten.
1: Ik denk dat Ella Langley vooral heel blij wordt... dat haar bankrekening zo goed is gevuld. Door het schrijven van één nummer. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat je zo jong bent.
0: Ja.
1: Volgens mij is ze 26 jaar of zo.
0: Ja, zoiets denk ik. Even kijken. Ja, ze is 27. Ja, ze is even oud als bij ons ongeveer.
1: Ja, nou, kun je nagaan. En zij is gewoon, heeft gewoon de populairste plaat in Amerika.
0: Nou, als zij nog een nummertje wil uitnemen... iets van Choosing Biddinghuizen of zo... dan meld ik me aan als zanger. Dan,
1: nou, er is genoeg te bespreken over Biddinghuizen natuurlijk. Daar gebeurt altijd wat.
0: Zeker, altijd.
1: Nou ja, over Mariah Carey gesproken. Je begon er net even over. Maar dat duurt ook helemaal niet zo lang meer... voordat we haar weer kunnen draaien op de radio.
0: Sterker nog, ik heb haar vorige week... vrijdag heb ik haar nog gedraaid.
1: Op de radio?
0: Ja, hier.
1: Hier bij Omroep Flevoland?
0: Ja.
1: Heb je geen negatieve berichten binnengekregen?
0: Nee, ik weet eigenlijk niet of onze leidinggever het ook weet.
1: Nee, die was op vakantie.
0: Nou, bij deze. Ja, daar heb ik het ook gedaan.
1: Oké, maar waarom draai je een kerstplaat in september?
0: Ja, daar kwam Jolien mee. Jolien zei, ik weet niet waarom of zo... maar volgens mij speciaal omdat het een beetje koud was geweest of zo... en dan speciaal voor de weerman.
1: Een beetje koud, ja. Het is 25 graden.
0: Ja, maar het was toen een hele koude nacht. Of een hele koude nacht, 13 graden. Ja,
1: oké, dan kent je meteen naar kerst. Oké, goed verhaal. Ja, nou ja...
0: Het is altijd al een reden om kerstmuziek te draaien. Heb jij het nog niet aangezet thuis?
1: Nee, ik wacht daar nog wel eventjes mee hoor. Tot november, dan gaat de kerstboom gaat weer eventjes van zolder gehaald worden. En dan vind ik het wel weer leuk om die kerstnummers te draaien.
0: Ja.
1: Maar ja, ik hoopte dat ik weer de primeur had voor dit jaar... om de eerste kerstplaat te draaien.
0: Sorry, ik heb hem alweer vergeven.
1: Nou, dan doe ik het volgend jaar gewoon ergens in juni. Dan ben ik in ieder geval de eerste.
0: Wat je wel kan doen, je kan nog het eerste Sinterklaasnummer. Of is die ook al... gedraaid.
1: Nou, heb jij dat gedaan?
0: Ja, heb ik ook al gedaan.
1: Oké. Okay. Alles wordt voor mijn neus weggekaapt. Nee, wij draaien nu geen kerstmuziek. Je moet er nog even op wachten. We hebben andere muziek. Dit is Curtis Stigers. And I Wonder Why.

0: Teddy Swims was dat en Mr. Know-It-All. Het is 9:09 geworden. Zometeen na 5 dan krijg je van ons een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Ja, nog 1 nachtje slapen en dan komt koningin Maxima naar Urk. Dus ja, dat was spannende gezicht alvast op Urk. Ze gaat 4 verschillende plekken bekijken. Om te kijken hoe Urkers naar elkaar omkijken. Dus daar hebben we zo een voorbeschouwing op.
0: En we hebben ook contact met Hein Walter. Hij vertelt over de kunstroute in het natuurpark in Lelystad dat na ruim 20 jaar stopt. Nou, waarom daarvoor gekozen is, daar krijg je straks een antwoord op.

0: Dit is Flevoland.
1: Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt, het was
3: wat
2: geen leuke ervaring.
3: Wat traumatisch.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
0: Dit is Flevoland.
5: Oké, dan zijn we klaar.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Dierenartsen in Flevoland die krijgen veel vragen over het Westnel-virus, vooral van paardeneigenaren. Het virus kan Westnel-koorts veroorzaken, waardoor dieren ernstig ziek worden en soms overlijden. En hoorde jij vanmiddag ook een straaljager laag over Almere vliegen? Nou, dan ben je niet de enige. Rond 2:30 kwamen bij ons en op sociale media behoorlijk wat berichten binnen over dat militaire toestel. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zometeen na het NOS Journaal.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Levi van Eck met het NOS Journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is €193 miljoen beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort en Knoop het Watergraafsmeer. Daar is de verbindingsweg naar de A10 richting Zaanstad dicht. Dat komt door een ongeluk. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 1/2 uur vertraging. En ook de andere kant op 40 minuten. Dat komt door ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 daardoor ook een file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Hoevelaken. 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 10 minuten vertraging. En nog een melding op de A27, een flitser. Die staat bij Almere in de richting van Hilversum bij hectometerpaal 112,4.
10: Hoog bezoek op Urk morgenmiddag, want Maxima komt op werkbezoek. De bedrijven en organisaties waar de koningin langs gaat, die zijn er helemaal klaar voor. Je hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: 50 minuten. Dus we wachten nog even op Waiting for Tonight van Jennifer Lopez.
1: Nog één nachtje slapen en dan komt koningin Maxima naar Urk. Ze bezoekt 4 verschillende plekken om te zien hoe Urkers naar elkaar omkijken, ondernemen en jongeren kansen bieden. De voorbereidingen die zijn inmiddels in volle gang. Zo ook bij woonzorglocatie Baron van Gentlaan, waar Maxima haar bezoek begint morgen. Locatiemanager Hilda ten Napel heeft er veel zin in.
2: Hartstikke spannend natuurlijk. Maar van mij zijn we met z'n allen goed voorbereid. En hebben er ook heel veel zin in. Vooral heel veel zin in.
3: Wat was jullie eerste reactie dan? Dacht je van, heel moeilijk voorstellen dat ze hier dan straks is?
2: Nou, het was echt gewoon dat je denkt een enorme eer, zeg maar, dat zij hier komt. En ook wel, eerste reactie is gewoon dat je denkt van, gewoon hartstikke leuk.
3: En hoe is het voor de bewoners dat ze hier langskomt?
2: De bewoners vinden het hartstikke leuk. Ze zijn allemaal geïnformeerd. Ze hebben allemaal persoonlijke uitnodigingen ervoor ontvangen. En eigenlijk waren de reacties allemaal dat ze het hartstikke spannend vinden.
3: Ja, er gaan wat dingen met haar doen ook. Het is niet alleen maar kletsen. Wat ging je met haar doen?
2: Nou, het was het idee om het gewoon zo gewoon mogelijk te hebben. Het is op woensdagmiddag. En op woensdagmiddag hebben we altijd activiteiten hier in de tuinkamer. Daar hebben we vaste vrijwilliger voor, dus die komt morgen ook gewoon gezellig de activiteit hier uitvoeren. Nou, en we hebben er nog een extra activiteit aan toegevoegd. Dus om gewoon te laten zien van wat gebeurt er nou eigenlijk. En ook om natuurlijk de mensen gewoon goed mee te kunnen nemen.
3: Het is voor jullie wel zo van, we daar wel meenemen in hoe het hier normaal gesproken gewoon gaat.
2: Ja, dat was ook het idee. Dus niet iets kunstmatig bedacht omdat de koningin komt, zeg maar. Maar gewoon van, hoe gaat het hier op de woensdagmiddag aan toe?
3: En wanneer is het nou voor jullie geslaagd? Wat hopen jullie nou dat zij dan straks mee naar huis neemt over deze locatie?
2: Nou, ik denk dat wanneer ze... als je gewoon goed op kan terug gaan kijken, dat het een fijne plek is voor mensen. Dus je bent misschien wel verhuisd, je kan niet meer zelfstandig thuis wonen. En je verhuist naar de Baron van Gentlaan, maar je bent nog steeds die inwoner van Urk. Of ik heb ook bewoners die hier wonen die niet van Urk komen, maar voelen zich hier gelukkig ook thuis.
1: Ja, dat zei locatiemanager Hilda ten Napel. Van de ouderenzorg morgen gaat Maxima door naar de techniek. Bij VCU Robotics krijgen ze te zien hoe op Urk wordt gewerkt aan een nieuwe technologie voor de visserij en de visverwerking. En bij oprichter Arie Baak zit de spanning er al goed in voor de komst van de koningin.
4: Ja, iedereen is wel een beetje gespannen. Het is toch een hele eer dat we de koningin mogen nog vangen. Dus ja, we doen ons best om hier alles nog even een beetje netjes te maken. De laatste handen aan de machines te leggen, zodat we helemaal klaar zijn voor morgen.
3: Hoe was dat om dat telefoontje te krijgen?
4: Nou, ik was wel met verbazing geslagen, want dat had ik echt niet zien aankomen. We wisten wel dat er iemand op bezoek zou komen, maar dat het de koningin was, dat was een volkomen verrassing. En toen ik mijn collega's vertelde, geloofden ze het ook eerst niet. Dus ze zeiden, het is niet waar. Ik zeg, het is echt waar. Kijk maar op het nieuws.
3: Jij bent zelf ook jonge ondernemer. Ik denk ook dat de meeste jongens die hier werken ook van Urk komen. Is dat ook een beetje de reden van, je kan ook als je gewoon lokaal een leuke, goede baan wil hebben in de techniek, dan hoef je niet van Urk af?
4: We hebben een heel jong team en dat is precies wat je zegt. We proberen dat talent lokaal eigenlijk te winnen. En we zien ook dat we zetten heel erg in op samenwerking met hogescholen. Zodat iemand die vanaf Urk techniek studeert bij ons komt werken.
3: Je opent nu een van de machines die je morgen aan de koningin laat zien, hè?
4: Ja, dit is onze nieuwste ontwikkeling. Een X-ray machine die gaatjes in zalm kan detecteren. Ja, je kan je voorstellen als je vis eet dat het irritant is als er een gaatje in zit. Dat is nog steeds een grote uitdaging in de visverwerkingsindustrie. Dus vandaar dat we gevraagd zijn om daar een machine voor te ontwikkelen die de gaatjes kan detecteren en eruit kan halen. Dus deze nieuwe ontwikkeling willen we graag laten zien.
3: Dat is ook dankzij de koningin dat ze sneller vis zonder gaat kan eten.
4: Ja, inderdaad. Dat is wel de doelstelling.
3: Als nou de koningin die morgen is geweest, een kort bezoekje. Maar wat hoop je dan toch dat ze meeneemt naar huis toe?
4: Nou, ik hoop echt dat ze inziet dat de visserij een innovatieve sector is. Die echt op zoek is naar nieuwe oplossingen, nieuwe innovaties. Gebruik maakt van high-tech oplossingen. In plaats van het beeld wat alom heerst, dat het een wat traditionele, ouderwetse sector is. Dat klopt niet meer.
1: Nee, en dat gaat de koningin dus morgen ook zien. Dat was oprichter Arie.

0: gewoon super trots op deze plek. Dus die willen we ook delen met heel Nederland. Dus ja.
1: Ja, dan komt ze straks hier bezoek brengen. Je had het net over, jullie gaan wat over dingen met haar doen. Wat ga je met haar doen hier?
0: De bedoeling is dat we een soort ronde tafelgesprek gaan hebben met een aantal jongeren die hier komen. Die zich bijvoorbeeld ook inzetten als vrijwilliger, maar ook gewoon die hier te gast komen. En ja, we gaan gewoon in gesprek. Wat maakt nou dat ze hier willen komen? Wat maakt nou dat deze plek anders is dan andere plekken?
1: Waarom is dit een belangrijke plek voor jongeren op Urk?
0: Ik denk dat wel het verschil, wat je hier ziet, is dat we echt de jongeren willen zien en ook willen horen. Dus wie ben jij, maar ook wat maakt jou uniek als jongere, als mens? En hoe kan je dat op deze plek ook weer in gaan zetten? En daardoor krijgt een jongere een stukje waarde, ja, wat ze gewoon echt verder helpt in het leven, geloven wij.
1: Het is een kort bezoekje, flitsbezoek eigenlijk een klein beetje. Wat hoop je dan toch, wanneer is het voor jou geslaagd, met wat voor gedachten de koningin straks naar huis gaat?
0: Nou, ik vind deze plek ook wel echt een voorbeeld van de kracht van Urk. Urk komt natuurlijk ook wel eens negatief in het nieuws, maar dit is echt een plek waar je ziet dat iedereen meehelpt. Mensen die bakken, mensen die schoonmaken, mensen die vrijwillig hier komen klussen. Maar ook jongeren die gewoon vrijwillig willen werken. Nou, hoe uniek is dat eigenlijk in deze tijd? Dus ik hoop dat ze dat meeneemt. Dat ze denkt van wauw, die Urkers die kunnen er wat van samen. Ja.
2: Ja, dat zei manager Brechin Baarsen van Cupping. Koningin Maxima begint haar bezoek aan Urk morgenmiddag om 2:30. De laatste stop is kerkelijk centrum De Poort. En daar praat ze met jongeren over geloof, weerbaarheid en hun plek binnen de Urker gemeenschap. Je hoorde een verslag van collega Tom Rogge.
3: Dan gaan we naar het weer in Flevoland. Dat doen we met Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, wordt het vanavond nog een zwoele zomernacht?
4: Vanavond een zoele zomernacht, dat is wel een bijzondere.
3: Ja. Nee, maar gaan we die temperatuur vandaag nog lang krijgen?
4: Nou, het is nu nog 25 graden. Het was zelfs 26 graden deze middag. Echt bijzonder warm voor eind september. En vanavond is het zeker een zoele zomeravond. Met temperaturen die nog lang boven de 20 graden blijven. Zo rond de klok van 9 is het op de meeste plaatsen nog 21 of 20 graden. Dus wie nog een terras op wil, kan prima terras op. Hou wel even rekening dat de zon al vroeg ondergaat, maar het blijft dus wel warm, dus de zon is niet per se nodig. De komende nacht, ja, dan wordt het wel ietsjes frisser, maar zeker niet koud met een graad of 16.
3: En morgen gaan we dan nog een herhaling krijgen van vandaag?
4: Ja, grotendeels wel, met temperaturen opnieuw van 25 of 26 graden. Dat is echt wel bijzonder, op de laatste dag van september. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking wel dikker. En tegen de avond kan in de hoek bij Almere al een eerste bui vallen. En dat is dan ook wel het teken dat er iets gaat veranderen aan de temperatuur. Want er komt wat koelere lucht onze kant op.
2: Koelere lucht en ook veel regen dan?
4: Dat valt op zich wel mee, maar in de nacht naar donderdag en donderdagochtend moeten we toch echt wel even rekening houden met een aantal buien. In de middag breekt de zon alweer door en is het 21 graden. En de dagen daarna is het gewoon best wel prima nazomerweer. Wel is het niet meer zo heel warm, maar met 20 graden en veel zon is het echt wel prima.
3: Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel.

0: Een van die leuke plaatjes uitgebracht door Eric Clapton, Forever Man. Het is 6:08. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: Na ruim 20 jaar stopt de kunstroute in Natuurpark Lelystad. Afgelopen week werden meerdere kunstwerken vernield en ook het vinden van genoeg geld wordt steeds lastiger. We praten erover met Hein Walter van kunstenaarsvereniging Flevoland, die de kunstroute organiseert. Goedemiddag.
2: Hallo, goeiedag. Ja.
1: En waarom hebben jullie besloten dat dit de laatste editie van de kunstroute wordt?
2: Zoals je intro al was. Het is lastig om de financiering rond te krijgen. En de dingen die van de week gebeurd zijn, die spelen wel een rol. Maar dat was niet de hoofdoorzaak.
1: Want hoe zit die financiering in elkaar?
2: Nou, we krijgen... Elk jaar hebben we tot nu toe geld van de gemeente Lelystad gekregen. Maar die betalen 70% van het totaal. Dus je moet altijd 30% cofinanciering vinden.
1: Mm-hmm.
2: En in het beginjaren ging dat altijd makkelijk via de provincie en via Cultuurfonds. Cultuurfonds Flevoland, vroeger het Prins Bernhard Cultuurfonds. Andere fondsen. En die steeds vaker zeggen die van, ja, jullie hebben het nou zo lang gedaan. Wordt tijd voor iets nieuws.
1: Ja, ja, en wat denkt u dan? Geeft u ze dan ook gelijk? Dat u zegt van, misschien moeten we dan ook wat anders bedenken?
2: Ja, nee, ik geef ze eigenlijk geen gelijk. Maar ja, de wereld is zo.
1: Ja, ja. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel wat met iets... Hè, want u heeft het net over de financiering, maar natuurlijk ook... dat dan kunstwerken vernield worden. Dat is misschien wel een druppel die dan de emmer doet overlopen. Of voelt dat niet zo?
2: Natuurlijk, maar goed, daar hebben we eigenlijk al vaker mee te maken gehad, hoor. Zo'n park, kunstwerken in het park, dat vinden sommige mensen heel leuk... en andere mensen vinden dat heel leuk om kapot te maken.
1: Ja.
2: We gaan daar al, niet vanuit, maar het gebeurt.
1: Ja.
2: En dit jaar zijn het er 4. Dus eigenlijk best veel.
1: Ja. En dan zit ik ook te denken, kunstenaars, kunnen die dan ook niet? Want het is natuurlijk mooi dat ze dan hun kunsten kunnen etaleren op die plek. Maar kunnen zij dan bijvoorbeeld ook niet een soort plekje dan kopen, zeg maar? Dat die financiering op die manier rondkomt?
2: Nee, we betalen juist voor de kunstenaars voor hun werk.
1: Ja, ja.
2: Dus als zij moeten... Nee, we betalen de kunstenaars voor hun... Die ontwerpen iets en die krijgen daar de gelegenheid om het te maken. En ze krijgen daar vergoeding voor.
1: Ja, ja. Is er ook al een nieuw idee?
2: Ja, zeker. Kijk, want waar een deur sluit, komt een nieuwe deur open. Hè? Dat is altijd het gezegde.
1: Ja.
2: Dus we beginnen iets nieuws en dan... hopen we dat die financiering weer makkelijker wordt voor een tijdje.
1: Mm-hmm.
2: En het idee, dat gaat natuurklankkunst heten. Nee, wat zeg ik? Ja, natuurklankkunst.
1: Okay.
2: Het lijkt een beetje op natuurkunstpark.
1: Ja.
2: Maar we gaan kunstwerken maken die ook muziekinstrument zijn.
1: Okay, dus een combinatie van kunst en muziek eigenlijk.
2: Ja, en we sluiten dan aan bij je uitgast. En het wordt ook een reizende tentoonstelling. Dus we gaan op meerdere plekken in Flevoland gaan we dit laten zien.
1: Oké, en die vorm van kunst, wanneer kunnen we dat verwachten? Is dat dan volgend jaar?
2: Ja, 2027. Ik moet eerst de financiering weer rondkrijgen. Dat is steeds weer de voorwaarde. Van alle dingen die we doen, moeten we als het eerst aan de voorkant de financiering rond hebben.
1: Ja, en hoe ziet u dat? Ziet u dat rooskleurig in?
2: Ik heb hier ook wel weer geloof in. En dan... het is een beetje technisch, maar als je met muziekinstrumenten werkt, dan zijn er weer andere fondsen die voor muziek geld geven. Dus dat zijn andere vormen. Voor beeldende kunst is er gewoon niet zoveel.
1: Mm-hmm.
2: Zijn er niet zoveel fondsen. Maar voor muziek weer wel.
1: Ja. Nou, hopelijk dat dan...
2: Kijk, als we daar die muziekinstrumenten die we dan maken, of tenminste de kunstwerken die ook muziekinstrument zijn... Die kunnen ook bespeeld worden door mensen in het park. Dus er is meer participatie, meer... Het is anders.
1: Oh, dus dan kan ik ook echt als bezoeker... kan ik dan ook even op de muziek maken eigenlijk?
2: Ja, dat kan.
1: Oh, ja.
2: Dat is het idee.
1: Nou, waar andere deuren dan sluiten... gaan er ook andere natuurlijk weer open. Dus daar gaan we dus dan waarschijnlijk nog wel meer over horen. Hein Walter van de kunstenaarsvereniging Flevoland. Dankjewel.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een bestelauto is vanmiddag langs de A6 bij Almere Buiten van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Door het incident is één rijstrook van de A6 tijdelijk afgesloten geweest. Het ongeluk gebeurde rond 4:50. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestelbus van de weg en belandde dus in de sloot. Of er gewonden zijn gevallen, dat is nog niet bekend. Dierenartsen in Flevoland krijgen veel vragen over het Westnel-virus en vooral van paardeneigenaren. Het virus kan Westnel-koorts veroorzaken, waardoor dieren ernstig ziek worden en soms overlijden. Voor paarden is een vaccin beschikbaar en daar is momenteel veel vraag naar, zegt dierenarts Floor van Kootwijk van Dierenkliniek Emmeloord. Het virus is nog niet aangetroffen in Flevoland, maar dat is volgens de dierenarts een kwestie van tijd. Landelijk zijn tot nu toe 136 paarden besmet met het virus. Een 25-jarige Almeerder moet voor drugshandel in Zwolle 2 jaar de cel in, dat wil het Openbaar Ministerie. De verdachte hield zich bezig met het dealen van 3 MMC, cocaïne en MDMA. En ook zouden Almeerder de opbrengsten van de drugdeals hebben witgewassen. In de rechtbank in Zwolle stond de man uit Almere samen met 3 andere verdachten terecht. En een straaljager vloog vanmiddag rond 2:30 behoorlijk laag over Almere. Bij ons en op sociale media kwamen er ook behoorlijk wat berichten binnen over dat militaire toestel. En Almeerder schreef zelfs dat de ramen bijna uit de sponningen trilden. Volgens Defensie ging het om een normale trainingsvlucht met een F-35... die op de toegestaande hoogte van 1200 voet vloog. Waarom de straaljager dit keer zo opviel is niet duidelijk, maar Defensie stelt gerust dat er niets aan de hand was. En tot zover een overzicht van het nieuws. Wil je alles nog even nalezen? Dat kan natuurlijk op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat de verhoging van het eigen risico niet tegenhouden. Het kabinet wil het verplichte eigen risico komend jaar laten stijgen met €15 naar €400 per jaar. En dat lijkt nu stilzwijgend door te gaan. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen nu definitief van tafel zijn.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een recordwarme dag met 26 graden in Lelystad is het ook vanavond nog lange tijd warm. De temperatuur ligt rond de klok van 9, nog altijd boven de 20 graden. En ook komende nacht zien we minima van 17, of lokaal zelfs 18 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar ook nog steeds warm. En morgen dan wordt het opnieuw weer 25 of 26 graden. Tijdens de ochtend schijnt de zon volop. In de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Uiteindelijk volgt vanuit het westen ook een aantal buien, maar dat is wel al voor de namiddag en avond. En die buien die verjagen dan de warmte, want donderdag is het met 20 graden toch echt wel een stukje koeler.
12: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en Watergraafsmeer een kwartier vertraging. A27 dan Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein. 25 minuten vertraging. De A27 Utrecht Almere tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes. 40 minuten vertraging. Dan de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen Zuid. 10 minuten vertraging. De andere kant op is je tijdverlies ook 10 minuten. En is er nog een melding van een flitser op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere. Hectometerpaal 47,4.
9: Ja, je hoorde het net al in het regionieuws. Paarden die kunnen behoorlijk ziek worden van het Westnel-virus dat nu rondgaat. En daarom is er volgens dierenartsen veel vraag naar het vaccin. Ook in Emmeloord. En wij nemen zo meteen een kijkje.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Terwijl hij naar huis rijdt in de sneeuw, kan hij ook nog eens je hartslag horen. Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat.
1: Het is een kwestie van tijd voordat het Westnijlvirus ook toeslaat bij paarden in Flevoland. Het virus wordt door muggen overgebracht en sommige paarden kunnen daar erg ziek van worden en zelfs aan doodgaan. Dat geldt ook voor mensen, met één verschil. Voor mensen is er nog geen vaccin beschikbaar, maar voor paarden al wel. En daar krijgt, vertelt dierenarts Floor van Kootwijk van Dierenkliniek Emmeloord, een hoop vragen over.
2: Het kan heel gevaarlijk zijn. We zien dat ongeveer 10% van de paarden die Westnijlvirus krijgen daar ook klachten van hebben. En een deel daarvan zijn gewoon griepklachten, dus paarden die koorts hebben, gewoon niet fit zijn. Maar er wordt ook een deel van die paarden echt heel erg ziek en die worden neurologisch. En daar overlijdt ook een groep van. Ongeveer een derde van de paarden met neurologische klachten kan ervan overlijden of moet worden ingeslapen. Dus dat is best wel serieus.
3: Ja, dan kan me voorstellen dat paardeneigenaren zich misschien wel zorgen maken en zich melden bij jullie en graag een vaccin willen.
2: Ja, zeker. En zeker omdat het vaccin heel goed beschermt. Dus dat is wel een hele belangrijke preventieve maatregel om te voorkomen dat je paard ziek wordt. Ja.
3: Maar het virus is afkomstig van een mug en die heeft het weer ergens anders van. Hoe zit het nou precies?
2: Ja, klopt. Het wordt eigenlijk verspreid door muggen en ook door vogels en trekvogels. Die zijn belangrijk in de verspreiding. En het is niet een nieuw virus zoals vroeger corona was. Dat was natuurlijk in één keer kwam dat uit de lucht vallen. Het is een virus dat al langer bekend is. Maar het komt eigenlijk meer uit de Afrika-omgeving. Het is ook al wel langer in Europa bekend, maar dat was dan meer in Zuid-Europa. En dit jaar is het eigenlijk voor het eerst dat het in Nederland zoveel voorkomt. En muggen zijn er heel belangrijk vector in, zoals we dat dan noemen. Dus eigenlijk zijn het de muggen die het paard prikken en dan het virus overdragen.
3: Ja, en die muggen hebben het van vogels gekregen, toch?
2: Ja, dat gaat inderdaad. Het is een soort kringloop met vogels, waarbij de muggen het weer van vogels kunnen krijgen. En zo gaat het door. En de mens en het paard zijn eindgastheren. Dus dat betekent dat die eigenlijk niet besmettelijk zijn, maar ze worden wel ziek van het virus.
3: Ja, paarden kunnen het niet overbrengen op andere paarden, ook niet op mensen. Voor mensen blijkt het ook wel gevaarlijker te zijn. En daar is geen vaccin voor, terwijl het voor paarden wel is. Hoe zit dat?
2: Ja, nou, dat heeft te maken met de manier waarop vaccinaties onderzocht worden bij mensen en bij dieren. En de kosten zijn heel erg hoog voor mensen. En er is eigenlijk nog niet een goede trial opgestart. En voor paarden hebben dat vaccin al veel langer. En dat komt ook omdat deze klachten al langer bekend zijn bij paarden. Dus we hebben ze in Amerika, zijn er al paarden die deze klachten hebben gehad. En elders in Europa. Dus het vaccin was er al. Dus het is ook niet dat in één keer ontwikkeld is. Maar het is gewoon een vaccin die we al hadden. Ja. En die we nu mooi kunnen gebruiken.
3: En voor mensen zou dat nog verder doorontwikkeld moeten worden?
2: Ja, inderdaad. Daar zijn ze nog mee bezig met de onderzoeken. Ja. Ja.
3: Maar kunt u zelf wel aan voldoende vaccins komen voor paarden?
2: Soms lastig, ja. En dat komt natuurlijk ook omdat het in één keer dit jaar heel veel vraag naar is. En de voorgaande jaren hadden we een enkel klinisch geval. Dus dan was er iets minder noodzaak om te vaccineren. En dit jaar hebben we, afgelopen week zaten we op 136 gevallen. Dus er is in één keer heel veel vraag. Dus de fabrikanten moeten daar ook even hun productie aan aanpassen. Ja. Dus het is soms lastig om eraan te komen.
3: Als het vaccin er is en paarden worden gevaccineerd, zijn we dan eigenlijk wel van het probleem af als het gaat om de besmettingen bij paarden?
2: Nou, het paard is beschermd, maar dat betekent natuurlijk niet dat hij niet meer besmet wordt. Maar het betekent gewoon dat het paard op dat moment een immuniteit heeft en weerstand heeft, waardoor het om kan gaan met het virus. Dus het probleem, hoe noem je dat, het Westnijlvirus verdwijnt er niet per se van, maar de paarden zijn gewoon individueel beschermd. Ja.
1: Een verslag was dat van verslaggever Mark Bakker.
0: En zometeen bij ons krijg je nog de berichten van buiten Flevoland. Na muziek van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Stevie Wonder en Superstition. Nieuwe muziek ervoor van Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear maakt het 6:10.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Ruim 300 jongeren die door het toeslagenschandaal van hun ouders en andere families zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek. Er zijn nog altijd veel vraagtekens bij wat er is gebeurd, zegt deze gedupeerde.
2: Het allerbelangrijkste, gewoon herbeoordeling. Er zijn heel veel jongeren die kunnen geen VOG aanvragen. Heel veel jongeren zijn uit huis geplaatst en die kunnen nu alleen teruggeplaatst worden door de standaardprocedures. Maar eigenlijk moet er een aparte procedure zijn voor de toeslagenaffaire kinderen die uit huis zijn geplaatst, om te herbeoordelen van, hey, was dit de juiste keuze? En zo niet, kunnen we dat herstellen?
1: En daarom hebben ze vanmiddag een brief overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
0: Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie, maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt is gedaald, zegt deze onderzoeker.
3: We hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw beslaat. En dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10, dat percentage is met 2 of 3% gedaald.
0: Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosfeer op social media.
1: Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar de Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze en de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. En gisteren was de lancering.
4: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
1: Verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te gaan werken. Maar ze kunnen er nog meer gebruiken.
0: En veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
5: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
0: Ja, maar let er dus even op. Stop met roken, stop met te dik zijn en ook nog eens even goed op je bloeddruk letten. Want anders heb je meer kans op een hartinfarct. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt. Het was geen leuke ervaring.
3: Dat is traumatisch.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou, oké, dan zijn we klaar.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een bestelbus is vanmiddag langs de A6 bij Almere Buiten van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. En dierenartsen in Flevoland krijgen veel vragen over het Westnelvirus. En dat gebeurt dan vooral door paardeneigenaren. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met 15 euro naar 400 euro per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het midden van het land. Er staat bij elkaar bijna 100 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Diemen is de vertraging een kwartier. de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook een kwartier extra reistijd. De meeste vertraging is er nu op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort, namelijk ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra reistijd en op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Hoog bezoek op Urk morgenmiddag, want Maxima komt op werkbezoek. De bedrijven en organisaties waar de koningin langs gaat, die zijn er helemaal klaar voor. Je hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Nog één nachtje slapen en dan komt koningin Maxima naar Urk. Ze bezoekt vier verschillende plekken om te zien hoe Urkers naar elkaar omkijken, ondernemen en jongeren kansen bieden. De voorbereidingen die zijn inmiddels in volle gang. Zo ook bij woonzorglocatie Baron van Gentlaan, waar Maxima haar bezoek begint morgen. Locatiemanager Hilda ten Napel heeft er veel zin in.
1: Hartstikke spannend natuurlijk, maar van mij zijn we met z'n allen goed voorbereid en hebben er ook heel veel zin in. Vooral heel veel zin in.
2: Wat was jullie eerste reactie dan? Dacht je van, heel moeilijk voor te stellen dat ze hier dan straks is?
1: Nou, het was echt gewoon dat je denkt een enorme eer, zeg maar, dat zij hier komt. En ook wel, eerste reactie is gewoon dat je denkt van, gewoon hartstikke leuk.
2: En hoe is het voor de bewoners dat ze hier langskomt?
1: De bewoners vinden het hartstikke leuk. Ze zijn allemaal geïnformeerd. Ze hebben allemaal persoonlijke uitnodigingen ervoor ontvangen. En eigenlijk waren de reacties allemaal dat ze het hartstikke spannend vinden.
2: Ja, er gaan wat dingetjes met haar doen ook. Het is niet alleen maar kletsen. Wat ging je met haar doen?
1: Nou, was het idee om het gewoon zo gewoon mogelijk te hebben. Het is op woensdagmiddag. En op woensdagmiddag hebben we altijd activiteiten hier in de tuinkamer. Daar hebben we vaste vrijwilliger voor, dus die komt morgen ook gewoon gezellig de activiteit hier uitvoeren. Nou, en we hebben er nog een extra activiteit aan toegevoegd. Dus om gewoon te laten zien van wat gebeurt er nou eigenlijk. En ook om natuurlijk de mensen gewoon goed mee te kunnen nemen.
2: Het is voor jullie wel zo van, we willen haar wel meenemen in hoe het hier normaal gesproken gewoon gaat.
1: Ja, dat was ook het idee. Dus niet iets kunstmatig bedacht omdat de koningin komt, zeg maar. Maar gewoon van, hoe gaat het hier op de woensdagmiddag aan toe?
2: En wanneer is het nou voor jullie geslaagd? Wat hopen jullie nou dat zij dan straks mee naar huis neemt over deze locatie?
1: Nou, ik denk dat wanneer ze... Als je hier gewoon goed op kan terug gaan kijken, dat het een fijne plek is voor mensen. Dus je bent misschien wel verhuisd, je kan niet meer zelfstandig thuis wonen. En je verhuist aan de Baron van Gentlaan, maar je bent nog steeds die inwoner van Urk. Of ik heb ook bewoners die hier wonen die niet van Urk komen en voelen zich hier gelukkig ook thuis.
0: Ja, dat zei locatiemanager Hilda ten Napel. Van de ouderenzorg morgen gaat Maxima door naar de techniek. Bij VCU Robotics krijgt ze te zien hoe op Urk wordt gewerkt aan een nieuwe technologie voor de visserij en de visverwerking. En bij oprichter Arie Baak zit de spanning er al goed in voor de komst van de koningin.
3: Ja, iedereen is wel een beetje gespannen. Het is toch een hele eer dat we de koningin mogen ontvangen. Dus ja, we doen ons best om hier alles nog even een beetje netjes te maken. De laatste handen aan de machines te leggen, zodat we helemaal klaar zijn voor morgen.
2: Hoe was dat om dat telefoontje te krijgen?
3: Nou, ik was wel met verbazing geslagen, want dat had ik echt niet zien aankomen. We wisten wel dat er iemand op bezoek zou komen, maar dat het de koningin was, dat was een volkomen verrassing. En toen ik mijn collega's vertelde, geloofden ze het ook eerst niet. Dus ze zeiden, het is niet waar. Ik zeg, nou, het is echt waar. Kijk maar op het nieuws.
2: Jij bent zelf ook jonge ondernemer. Ik denk ook dat de meeste jongens die hier werken ook van Urk komen. Is dat ook een beetje de reden van, je kan ook als je gewoon lokaal een leuke, goede baan wil hebben in de techniek, hoef je niet van Urk af?
3: We hebben een heel jong team en dat is precies wat je zegt. We proberen dat talent lokaal eigenlijk te winnen. En we zien ook dat we zetten heel erg in op samenwerking met hogescholen. Zodat iemand die vanaf Urk techniek studeert bij ons komt werken.
2: Je opent nu een van de machines die je morgen aan de koningin laat zien, hè?
3: Ja, dit is onze nieuwste ontwikkeling. Een X-ray machine die gaatjes in zalm kan detecteren. Ja, je kan je voorstellen als je vis eet dat het irritant is als er een gaatje in zit. Dat is nog steeds een grote uitdaging in de visverwerkingsindustrie. Dus vandaar dat we gevraagd zijn om daar een machine voor te ontwikkelen die de gaatjes kan detecteren en de reuk kan halen. Dus deze nieuwe ontwikkeling willen we graag laten zien.
2: Zodat ook straks de koningin dat ze sneller vis zonder gaat kan eten.
3: Ja, inderdaad. Dat is wel de doelstelling.
2: Als nou de koningin die morgen is geweest, een kort bezoekje. Maar wat hoop je dan toch dat ze meeneemt naar huis toe?
3: Nou, ik hoop echt dat ze inziet dat de visserij een innovatieve sector is. Die echt op zoek is naar nieuwe oplossingen, nieuwe innovaties. Gebruik maakt van high-tech oplossingen. In plaats van het beeld wat alom heerst, dat het een wat traditionele, ouderwetse sector is. Dat klopt niet meer.
0: Nee, en dat gaat de koningin dus morgen ook zien. Dat was oprichter Arie Baak van VCU Robotics. Ook jongeren krijgen morgen de kans om Maxima te vertellen over hun leven op Urk. In jongerencafé Cupin gaat ze in gesprek met een aantal van hen. En zo ook met manager Brechin Baarsen.
4: De voorbereidingen zijn in volle gang. Dus ze zijn van alles aan het versieren. Mensen zijn aan het bakken. Dus ja, de spanning begint wel te komen.
2: Vorige week maandag geïnformeerd dat het de koningin was die hier dus een bezoek gaat brengen. Wat dacht je toen je dat belletje kreeg?
4: Nou, we hadden natuurlijk al wel een vermoeden in de voorbereidende gesprekken. Maar we waren natuurlijk super enthousiast. Want we zijn gewoon super trots op deze plek. Dus die willen we ook delen met heel Nederland. Dus ja.
2: Ja, dan komt ze straks hier bezoek brengen. Je had het net over, jullie gaan wat over dingen met haar doen. Wat ga je met haar doen hier?
4: De bedoeling is dat we een soort ronde tafelgesprek gaan hebben met een aantal jongeren die hier komen. Die zich bijvoorbeeld ook inzetten als vrijwilliger, maar ook gewoon die hier te gast komen. En ja, we gaan gewoon in gesprek. Wat maakt nou dat ze hier willen komen? Wat maakt nou dat deze plek anders is dan andere plekken?
2: Waarom is dit een belangrijke plek voor jongeren op Urk?
4: Ik denk dat wel het verschil wat je hier ziet is dat we echt de jongeren willen zien en ook willen horen. Dus wie ben jij, maar ook wat maakt jou uniek als jongere, als mens? En hoe kan je dat op deze plek ook weer in gaan zetten? En daardoor krijgt een jongere een stukje waarde, ja, wat ze gewoon echt verder helpt in het leven, geloven wij.
2: Het is een kort bezoekje, flitsbezoek eigenlijk een klein beetje. Wat hoop je dan toch, wanneer is het voor jou geslaagd, met wat voor gedachten de koningin straks naar huis gaat?
4: Nou, ik vind deze plek ook wel echt een voorbeeld van de kracht van Urk. Urk komt natuurlijk ook wel eens negatief in het nieuws, maar dit is echt een plek waar je ziet dat iedereen meehelpt. Mensen die bakken, mensen die schoonmaken, mensen die vrijwillig hier komen klussen. Maar ook jongeren die gewoon vrijwillig willen werken. Nou, hoe uniek is dat eigenlijk in deze tijd? Dus ik hoop dat ze dat meeneemt. Dat ze denkt van wauw, die Urkers die kunnen er wat van samen. Ja,
0: ja, dat zei manager Brechin Baarsen van Cupping. Koningin Maxima begint haar bezoek aan Urk morgenmiddag om 2:30. De laatste stop is kerkelijk centrum De Poort. En daar praat ze met jongeren over geloof, weerbaarheid en hun plek binnen de Urker gemeenschap. Je hoorde een verslag van collega Tom Brogge.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dan gaan we naar het weer in Flevoland. Dat doen we met Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wordt het vanavond nog een zwoele zomernacht?
1: Vanavond een zoele zomernacht, dat is wel bijzonder.
0: Ja, nee, maar gaan we die temperatuur vandaag nog lang krijgen?
1: Nou, het is nu nog 25 graden. Het was zelfs 26 graden deze middag. Echt bijzonder warm voor eind september. En vanavond is het zeker een zoele zomeravond. Met temperaturen die nog lang boven de 20 graden blijven. Zo rond de klok van 9 is op de meeste plaatsen nog 21 of 20 graden. Dus wie nog het terras op wil, kan prima het terras op. Hou wel even rekening dat de zon al vroeg ondergaat. Maar het blijft dus wel warm, dus de zon is niet per se nodig. De komende nacht, ja, dan wordt het wel ietsjes frisser. Maar zeker niet koud, met een graad of 16.
0: En morgen gaan we dan nog een herhaling krijgen van vandaag?
1: Ja, grotendeels wel, met temperaturen opnieuw van 25 of 26 graden. Dat is echt wel bijzonder, op de laatste dag van september. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking wel dikker. En tegen de avond kan in de hoek bij Almere al een eerste bui vallen. En dat is dan ook wel het teken dat er iets gaat veranderen aan de temperatuur. Want er komt wat koelere lucht onze kant op.
2: Koelere lucht en ook veel regen dan?
1: Dat valt op zich wel mee, maar in de nacht naar donderdag en donderdagochtend moeten we toch echt wel even rekening houden met een aantal buien. In de middag breekt de zon alweer door en is het 21 graden. En de dagen daarna is gewoon best wel prima nazomerweer. Wel is het niet meer zo heel warm, maar met 20 graden en veel zon is het echt wel prima.
0: Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel.

0: Na ruim 20 jaar stopt de kunstroute in Natuurpark Lelystad. Afgelopen week werden meerdere kunstwerken vernield en ook het vinden van genoeg geld wordt steeds lastiger. We praten erover met Hein Walter van kunstenaarsvereniging Flevoland, die de kunstroute organiseert. Goedemiddag.
1: Hallo, goeiedag.
0: Ja, waarom hebben jullie besloten dat dit de laatste editie van de kunstroute wordt?
1: Zoals je intro al was. Het is lastig om de financiering rond te krijgen. En de dingen die van de week gebeurd zijn, die spelen wel een rol. Maar dat was niet de hoofdoorzaak.
0: Want hoe zit die financiering in elkaar?
1: We krijgen elk jaar hebben we tot nu toe geld van de gemeente Lelystad gekregen. Maar die betalen 70% van het totaal. Dus je moet altijd 30% co-financiering vinden. Mm-hmm. In het beginjaren ging dat altijd makkelijk via de provincie en via cultuurfonds. Cultuurfonds Flevoland, vroeger het Prins Bernhard Cultuurfonds. Andere fondsen. En die steeds vaker zeggen die van, ja, jullie hebben het nou zo lang gedaan. Wordt tijd voor iets nieuws.
0: Ja. Ja, en wat denkt u dan? Geeft u ze dan ook gelijk? Dat u zegt van, misschien moeten we dan ook wat anders bedenken?
1: Ja, nee, ik geef ze eigenlijk geen gelijk. Maar ja, de wereld is zo.
0: Ja, ja. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel wat met iets. Hè, want u heeft het net over de financiering, maar natuurlijk ook dat dan kunstwerken vernield worden. Dat is misschien wel een druppel die dan de emmer doet overlopen. Of voelt dat niet zo?
1: Natuurlijk, maar goed, daar hebben we eigenlijk al vaker mee te maken gehad hoor. Zo'n park, kunstwerk in het park, dat vinden sommige mensen heel leuk en andere mensen vinden dat heel leuk om kapot te maken.
0: Ja.
1: We gaan daar al, niet vanuit, maar het gebeurt.
0: Ja.
1: En dit jaar zijn het er 4, dus eigenlijk best veel.
0: Ja, en dan zit ik ook te denken, kunstenaars, kunnen die dan ook niet? Want het is natuurlijk mooi dat ze dan hun kunsten kunnen etaleren op die plek. Maar kunnen zij dan bijvoorbeeld ook niet een soort plekje dan kopen, zeg maar? Dat die financiering op die manier rondkomt?
1: Nee, we betalen juist voor de kunstenaars voor hun werk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus als zij moeten... Nee, we betalen de kunstenaars voor hun... Die ontwerpen iets en die... Die krijgen daar de gelegenheid om het te maken. En ze krijgen daar een vergoeding voor.
0: Ja, ja. Is er ook al een nieuw idee?
1: Ja, zeker. Kijk, want waar een deur sluit, komt een nieuwe deur open. Hè? Dat is altijd het gezegde.
0: Ja.
1: Dus we beginnen iets nieuws. En dan hopen we dat die financiering weer makkelijker wordt voor een tijdje. Mm-hmm. En het idee, dat gaat... Natuurklankkunst heten. Nee, wat zeg ik? Ja, natuurklankkunst.
0: Okay.
1: Het lijkt een beetje op het natuurkunstpark.
0: Ja.
1: Maar we gaan kunstwerken maken die ook muziekinstrument zijn.
0: Okay, dus een combinatie van kunst en muziek eigenlijk.
1: Ja, en we sluiten dan aan bij Uitgast. En het wordt ook een reizende tentoonstelling. Dus we gaan op meerdere plekken in Flevoland gaan we dit laten zien.
0: Oké, en die vorm van kunst, wanneer kunnen we dat verwachten? Is dat dan volgend jaar?
1: Ja, 2027. Ik moet eerst de financiering weer rondkrijgen. Dat is steeds weer de voorwaarde. Van alle dingen die we doen, moeten we als het eerst aan de voorkant de financiering rond hebben.
0: Ja, en hoe ziet u dat? Ziet u dat rooskleurig in?
1: Ik heb hier ook wel weer geloof in. En dan... het is een beetje technisch, maar als je met muziekinstrumenten werkt, dan zijn er weer andere fondsen die voor muziek geld geven. Dus dat zijn andere vormen. Voor beeldende kunst is er gewoon niet zoveel. Mm-hmm. Zijn er niet zoveel fondsen. Maar muziek weer wel.
0: Ja, nou hopelijk dat dan...
1: Kijk, als we daar die muziekinstrumenten die we dan maken, of tenminste de kunstwerken die ook muziekinstrument zijn... Die kunnen ook bespeeld worden door mensen in het park. Dus er is meer participatie, meer... Het is anders.
0: Oh, dus dan kan ik ook echt als bezoeker... kan ik dan ook even op de muziek maken eigenlijk?
1: Ja, dat kan.
0: Oh, ja.
1: Dat is het idee.
0: Nou, waar andere deuren dan sluiten... gaan ook andere natuurlijk weer open. Dus daar gaan we dus dan waarschijnlijk nog wel meer over horen. Hein Walter van de kunstenaarsvereniging Flevoland, dankjewel.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een bestelauto is vanmiddag langs de A6 bij Almere Buiten van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Door het incident is één rijstrook van de A6 tijdelijk afgesloten geweest. Het ongeluk gebeurde rond 4:50. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestelbus van de weg en belandde dus in de sloot. Of er gewonden zijn gevallen, dat is nog niet bekend. Dierenartsen in Flevoland krijgen veel vragen over het Westnel-virus en vooral van paardeneigenaren. Het virus kan Westnel-koorts veroorzaken, waardoor dieren ernstig ziek worden en soms overlijden. Voor paarden is een vaccin beschikbaar en daar is momenteel veel vraag naar, zegt dierenarts Floor van Kootwijk van Dierenkliniek Emmeloord. Het virus is nog niet aangetroffen in Flevoland, maar dat is volgens de dierenarts een kwestie van tijd. Landelijk zijn tot nu toe 136 paarden besmet met het virus. Een 25-jarige Almeerder moet voor drugshandel in Zwolle 2 jaar de cel in. Dat wil het Openbaar Ministerie. De verdachte hield zich bezig met het dealen van 3 MMC, cocaïne en MDMA. En ook zou de Almeerder de opbrengsten van de drugdeals hebben witgewassen. In de rechtbank in Zwolle stond de man uit Almere samen met 3 andere verdachten terecht. En een straaljager vloog vanmiddag rond 2:30 behoorlijk laag over Almere. Bij ons en op sociale media kwamen er ook behoorlijk wat berichten binnen over dat militaire toestel. Een Almeerder schreef zelfs dat de ramen bijna uit de sponningen trilden. Volgens Defensie ging het om een normale trainingsvlucht met een F-35... die op de toegestaande hoogte van 1200 voet vloog. Waarom de straaljager dit keer zo opviel is niet duidelijk, maar Defensie stelt gerust dat er niets aan de hand was. En tot zover een overzicht van het nieuws. Wil je alles nog even nalezen? Dat kan natuurlijk op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. JA21 en SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting daarom nu steunen. De 24-jarige Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackerscollectief Shiny Hunters wordt overdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. De politie heeft vanmorgen 8 verdachten aangehouden in 2 onderzoeken naar drugs- en ladingdiefstallen. Een 42-jarige Eindhovenaar is hoofdverdachte in het drugsonderzoek. Ook zijn 20-jarige zoon is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een recordwarme dag met 26 graden in Lelystad is het ook vanavond nog lange tijd warm. De temperatuur ligt rond de klok van 9, nog altijd boven de 20 graden. En ook komende nacht zien we minima van 17, of lokaal zelfs 18 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar ook nog steeds warm. En morgen dan wordt het opnieuw weer 25 of 26 graden. Tijdens de ochtend schijnt de zon volop. In de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Uiteindelijk volgt vanuit het westen ook een aantal buien, maar dat is wel al voor de namiddag en avond. En die buien die verjagen dan de warmte, want donderdag is het met 20 graden toch echt wel een stukje koeler.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Maarsbergen en Veenendaal is de vertraging ongeveer een kwartier. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A28 nog veel vertraging van Utrecht naar Amersfoort door een ongeluk bij Amersfoort. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Den Dolder is de vertraging 1 uur. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen is het tijdverlies 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ja, je hoorde het net al in het regionieuws. Paarden die kunnen behoorlijk ziek worden van het Westnel-virus dat nu rondgaat. En daarom is er volgens dierenartsen veel vraag naar het vaccin. Ook in Emmeloord. En wij nemen zo meteen een kijkje.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Het is een kwestie van tijd voordat het Westnijlvirus ook toeslaat bij paarden in Flevoland. Het virus wordt door muggen overgebracht en sommige paarden kunnen daar erg ziek van worden en zelfs aan doodgaan. Dat geldt ook voor mensen, met één verschil. Voor mensen is er nog geen vaccin beschikbaar, maar voor paarden al wel. En daar krijgt, vertelt dierenarts Floor van Kootwijk van Dierenkliniek Emmeloord, een hoop vragen over.
1: Het kan heel gevaarlijk zijn. We zien dat ongeveer 10% van de paarden die Westnijlvirus krijgen daar ook klachten van hebben. En een deel daarvan zijn gewoon griepklachten, dus paarden die koorts hebben, gewoon niet fit zijn. Maar er wordt ook een deel van die paarden echt heel erg ziek en die worden neurologisch. En daar overlijdt ook een groep van. Ongeveer een derde van de paarden met neurologische klachten kan ervan overlijden of moet worden ingeslapen. Dus dat is best wel serieus.
2: Dan kan me voorstellen dat paardeneigenaren zich misschien wel zorgen maken en zich melden bij jullie en graag een vaccin willen.
1: Ja, zeker. En zeker omdat het vaccin heel goed beschermt. Dus dat is wel een hele belangrijke preventieve maatregel om te voorkomen dat je paard ziek wordt. Ja.
2: Maar het virus is afkomstig van een mug en die heeft het weer ergens anders van. Hoe zit het nou precies?
1: Ja, klopt. Het wordt eigenlijk verspreid door muggen en ook door vogels en trekvogels. Die zijn belangrijk in de verspreiding. En het is niet een nieuw virus zoals vroeger corona was. Dat was natuurlijk in één keer kwam dat uit de lucht vallen. Het is een virus dat al langer bekend is. Maar het komt eigenlijk meer uit de Afrika-omgeving. Het is ook al langer in Europa bekend, maar dat was dan meer in Zuid-Europa. En dit jaar is het eigenlijk voor het eerst dat het in Nederland zoveel voorkomt. En muggen zijn er heel belangrijk vector in, zoals we dat dan noemen. Dus eigenlijk zijn het de muggen die het paard prikken en dan het virus overdragen.
2: Ja, en die muggen hebben het van vogels gekregen, toch?
1: Ja, dat gaat inderdaad. Het is een soort kringloop met vogels, waarbij de muggen het weer van vogels kunnen krijgen. En zo gaat het door. En de mens en het paard zijn eindgastheren. Dus dat betekent dat die eigenlijk niet besmettelijk zijn, maar ze worden wel ziek van het virus.
2: Ja, paarden kunnen het niet overbrengen op andere paarden, nee. Ook niet op mensen. Voor mensen blijkt het ook wel gevaarlijker te zijn. En daar is geen vaccin voor, terwijl het voor paarden wel is. Hoe zit dat?
1: Ja, nou, dat heeft te maken met de manier waarop vaccinaties onderzocht worden bij mensen en bij dieren. En de kosten zijn heel erg hoog voor mensen. En er is eigenlijk nog niet een goede trial opgestart. En voor paarden hebben dat vaccin al veel langer. En dat komt ook omdat deze klachten al langer bekend zijn bij paarden. Dus we hebben ze in Amerika, zijn er al paarden die deze klachten hebben gehad. En elders in Europa. Dus het vaccin was er al. Dus het is ook niet dat in één keer ontwikkeld is. Maar het is gewoon een vaccin die we al hadden. Ja. En die we nu mooi kunnen gebruiken.
2: En voor mensen zou dat nog verder doorontwikkeld moeten worden?
1: Ja, inderdaad. Daar zijn ze nog mee bezig met de onderzoeken. Ja. Ja.
2: Maar kunt u zelf wel aan voldoende vaccins komen voor paarden?
1: Soms lastig, ja. En dat komt natuurlijk ook omdat het in één keer dit jaar heel veel vraag naar is. In de voorgaande jaren hadden we een enkel klinisch geval. Dus dan was er iets minder noodzaak om te vaccineren. En dit jaar hebben we, afgelopen week zaten we op 136 gevallen. Dus er is in één keer heel veel vraag. Dus de fabrikanten moeten daar ook even hun productie aan aanpassen. Ja. Dus het is soms lastig om eraan te komen.
2: Als het vaccin er is en paarden worden gevaccineerd, zijn we dan eigenlijk wel van het probleem af als het gaat om de besmettingen bij paarden?
1: Nou, het paard is beschermd, maar dat betekent natuurlijk niet dat hij niet meer besmet wordt. Maar het betekent gewoon dat het paard op dat moment een immuniteit heeft en weerstand heeft, waardoor het om kan gaan met het virus. Dus het probleem, het Westnijlvirus verdwijnt er niet per se van, maar de paarden zijn gewoon individueel beschermd. Ja.
0: Een verslag was dat van verslaggever Mark Bakker.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dan de berichten buiten de provincie. Ruim 300 jongeren die door het toeslagenschandaal van hun ouders en andere families zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek. Er zijn nog altijd veel vraagtekens bij wat er is gebeurd, zegt deze gedupeerde.
1: Het allerbelangrijkste, gewoon herbeoordeling. Er zijn heel veel jongeren die kunnen geen VOG aanvragen. Heel veel jongeren zijn uit huis geplaatst en die kunnen nu alleen teruggeplaatst worden door de standaardprocedures. Maar eigenlijk moet er een aparte procedure zijn voor de toeslagenaffaire kinderen die uit huis zijn geplaatst, om te herbeoordelen van, hey, was dit de juiste keuze? En zo niet, kunnen we dat herstellen?
0: En daarom hebben ze vanmiddag een brief overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
2: Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt is gedaald, zegt deze onderzoeker.
3: We hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw beslaat. En dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10, dat percentage is met 2 of 3% gedaald.
2: Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosfeer op social media.
0: Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar de Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze en de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. En gisteren was de lancering.
4: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
0: Verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te gaan werken. Maar ze kunnen er nog meer gebruiken.
2: En veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
5: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van, dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
2: Ja, maar let er dus even op. Stop met roken, stop met te dik zijn en ook nog eens even goed op je bloeddruk letten, want anders heb je meer kans op een hartinfarct. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt, het was geen leuke ervaring.
3: Traumatisch.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt er iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou, oké, dan zijn we klaar.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Hey, Raymond!
16: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
15: Hey, Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
18: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. JA21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
20: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
19: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
21: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
19: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
22: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan praten met Ben van Tilburg, want het is dinsdag. We hebben altijd het laatste autonieuws. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan diverse kanten op. We gaan naar Italië zometeen. Maar nu eerst eventjes iets over dieren. Want we hebben het allemaal wel eens. Een dier voor je grill. Wat doe je dan?
2: Ja, voor je grill of op je grill, dat is wel een verschil natuurlijk. He, maar
3: ik bedoel, niet uitwijken in ieder geval, toch?
2: Ja, dat spijt me voor de mensen die inderdaad Partij voor de Dieren en al dat soort. Maar als je verzekeringstechnisch kijkt. Als je WA-verzekerd bent, ja, dan heb je sowieso een probleem als je dus wildschade hebt of uit moet wijken voor overstekend wild. Maar als je WA-plus verzekerd bent, en dat is met name voor deze categorie even van belang. Als je dus, het is nu eind september, begin oktober, de bronsttijd begint zometeen weer. Herten, al dat soort zaken, reeën, everzwijnen, ja, die zijn op paringsjacht, zeg maar. En die steken weer massaal over.
1: Die denken van, ik wil alleen maar dat vrouwtje en die auto's op de weg. Kan me niks schelen.
2: Nou, precies. En het is, zometeen wordt de klok weer verzet een keer. En dan is het is eerder schemerig. Maar wat gebeurt er nou? Als jij dan dus een hert aanrijdt en je bent WA extra verzekerd. Dan krijgt de verzekering, die keert dus uit. Maar heb jij het betreffende beest ontweken en rij je daardoor op een boom of je raakt een tegenligger of wat dan ook, dan heb je gewoon pech, want dan keert de verzekering niet uit. Dus ik ga niet adviseren om het beste is gewoon je snelheid matigen in zo'n gebied en je hebt eigenlijk best wel tijd. Op het moment dat zo'n beest oversteekt, toeteren op de rem, kijk wel even gauw in je spiegel of er niet iemand vlak achter je rijdt, maar in het ergste geval, dan moet je hem al aanrijden. Maar dan krijg je dus van de verzekering vergoed. Maar anders dus niet.
3: Nee, maar ze springen altijd op het laatste moment pas voor die auto langs.
2: Ja, dat klopt.
3: Ze denken niet van, ik ga 100 meter ervoor. Want dan kan ik er nog net voor langs.
2: Nee.
3: Volgens mij komen ze ook heel veel van die beesten komen op de lampen juist af. Hè, op de lichtjes.
2: Nee, dat klopt. Weet je, en ja, ik heb het zelf wel eens gehad. En toen kon ik gelukkig net op tijd stoppen. Maar ik heb inderdaad ook wel eens midden vol gehad dat ik niks meer kon doen.
3: Nee.
2: Maar goed, het belangrijkste is dan even.
3: Jolien trouwens ook, hè? De halve neus van de auto af.
2: Ja. Nee, daarom. En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar. Sowieso altijd even 112 bellen als je een beest hebt geraakt. Maar als je gechipt is, dan is de eigenaar aansprakelijk. Blijkt later dat er geen eigenaar was of onbekend. Nou goed, dan kun je dus toch weer terug naar je verzekeraar. Maar nogmaals, dit geldt alleen als je WA extra verzekerd bent. Als je dus WA casco verzekerd bent.
1: Geldt het ook voor katten?
2: Ja, zeker.
3: Als ze maar gechipt zijn, dat kan de eigenaar achterhalen.
2: Ja.
3: Oké, bellen achter het stuur, er komt weer een nieuwe campagne aan nu. Toch weer om toch weer extra ook op de fiets en zo. Je ziet het weer zoveel. Maar dan denk je van, ga ik even tanken. Nou ja, dat is natuurlijk al schrik, hè. Dan moet je even de bank bellen om extra saldo op je bankrekening te zetten. Maar dan ben je aan het tanken. Mag je dan wel bellen?
2: Nou, als je goed kijkt bij die, het zou voor jou lang geleden zijn trouwens dat je getankt hebt, denk ik. Maar,
3: ik ben al jaren niet meer geweest, nee.
2: Nee, maar als je dus bij het tankstation komt, dan zie je dus die borden staan van open en roken vuur, of open vuur en roken verboden. Maar ook zo'n telefoon met een kruis erdoor.
3: Ja.
2: Maar betekent dus dat je niet mag bellen tijdens het tanken.
3: Waarom is dat?
2: Het is achterhaald. Dus je mag tegenwoordig gewoon bellen. Als je aan het tanken bent. Want vroeger, toen die accupakketten nog wat groter waren, en je zou je telefoon laten vallen, kon er mogelijk een vonk ontstaan, waardoor de damp dus vlam vatte. En dat is de reden dat je dus bij heel veel tankstations dat bord er nog steeds hangt, dat je niet mag bellen. Maar het is achterhaald. Je mag gewoon dus bellen. Die wordt er niet op aangesproken. Een peukenroker zou ik zeker niet doen.
1: Nog steeds niet.
3: Dat moet je sowieso niet doen. Dat is niet gezond ook.
2: Ook dat.
3: Italië gaat boetes uitdelen. Waarvoor?
2: Ja, dat is weer nieuw. Ik denk dat het in Nederland nog wel even duurt. Maar goed, als je zelf in het verkeer zit. Nou ja, tussen Mark Nessen en Emmeloord hangt nu ook zo'n focusflitser ineens. En iedereen gaat op de rem. En je ziet ineens dus mensen massaal hun telefoon aan de kant gooien, zeg maar. Mm-hmm. Maar in Italië zijn ze nu bezig met een nieuwe regel. Ook vanwege de verzekering. Dat als jij dus het zebrapad oploopt of je gaat op de rijbaan lopen door over te steken en je kijkt op je smartphone, dat je daar dus een bekeuring voor krijgt, dat je dus al bellend of al append het zebrapad oploopt. Met andere woorden, je let niet op het verkeer. Mensen moeten jou voorrang geven, maar ja, het gebeurt wel eens dan, wat voor reden dan ook, dat het niet lukt of wat dan ook. als je dus met je smartphone dus deelneemt aan het verkeer, het zij met oversteken, het zij met je begeven op de rijbaan, lopend, dan krijg je dus ook een bekeuring van €75.
3: Ja, voetgangers zijn in principe toch ook deelnemers van het verkeer?
2: Zeker,
3: dus
2: ja.
3: Dan mag je ook in principe niet lopend je telefoon gebruiken.
2: Nee, maar in Nederland mag het nog steeds. In Italië mag het dus wel op de stoep, maar niet op de zebrapaden. Ja, wellicht als het een succes wordt, gaan ze het ook weer uitrollen. Maar goed, als je onderweg bent en je ziet alle fietsers tegenwoordig. Ik heb al eens een keer gezegd, meer dan 70% heeft dopjes in tijdens het fietsen. Maar de helft zit van de schoolkinderen sowieso, die zit op hun telefoon te kijken.
3: Levensgevaarlijk.
1: En dan wil je het ook nog even over volgstuurgedrag. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, nou, dat zijn wel eens. Hè, wij als automensen hebben zeggen, nou ja, die auto heeft een dynamisch karakter of volgstuurgedrag of vaag stuurgedrag. En ze, heel veel mensen, ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Als jij met een auto rijdt en je gaat een bocht in, dan voel je vaak wel of je wagen nog communiceert met het wegdek en je stuurwiel. En dat bedoelen autospecialisten met volgstuurgedrag, vaag stuurgedrag.
3: Dweilen.
2: Dweilen op de weg. Ja, wat is dweilen op de weg? Nou, gewoon dat je stuur is eigenlijk je communicatie met het wegdek. En als je voelt van, hé, mijn auto, ik heb hem niet helemaal in mijn grip.
3: Of breekt uit.
2: Nou, dat bedoelen wij met vaag stuurgedrag, wollig stuurgedrag.
3: Dat komt vaak ook omdat je natuurlijk tegenwoordig stervoversturing hebt. Hè? Het is niet meer een echte vaste stuurstang. Maar het is een apparaatje in je stuur.
2: Het is elektrisch.
3: Geeft het over naar de wielen toe. Het gevoel is er niet.
2: Dat klopt. Het is
3: sommige merken houden dat gewoon in stand. Hè?
2: Ja.
3: De wat meer sportmerken en zo. Die zeggen, je moet gewoon contact met de weg houden.
2: Nou, dat is dus de snelheidsafhankelijke stuurbekrachting had je vroeger. Dus met een oliepomp en boven de 40 km/u werkte die dus niet meer. Om dus optimale contact te houden.
3: Het is tegenwoordig allemaal elektronisch.
2: Het is tegenwoordig allemaal elektronisch geregeld.
1: Ik krijg wel eens de opmerking van je slingert zo. Ligt dat dus niet aan mij?
3: Nou, in jouw geval.
2: Ik zal eens achter je rijden, zal ik erop letten.
3: Ik zou wel ruime afstand houden in ieder geval. Nee. Ben, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Dali, dat is de artiestennaam van Dalicia Vreden. Ze is een singer-songwriter en ze heeft haar muzikale wortels in Almere. En...

0: een plekje ook te vinden, hè, in Rotterdam en in Amsterdam. Ja. En je komt er toch vandaan. Dus je voelt je toch wel het veiligst en het comfortabelst in waar je bent geboren. Ja. Dus vandaar dat ik terug ben.
1: Lagere school in Almere ja, gedaan?
0: Ja, echt alles. Tot en met het mbo, zeg maar, ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja. Toch een beetje wat meer prikkels opzoeken.
1: Want zat er dan niet genoeg muziek in de mbo's in Almere?
0: Niet concreet dat. Het is vooral gewoon mijn eigen pestverleden. Heeft mij heel erg beïnvloed in Almere. Waardoor ik mijn talentontwikkeling ook niet echt durfde te uiten. In volledige staat, zeg maar. Ja. Dus ik zocht gewoon even een plek op waar ik me daar wel wat fijner bij voelde. Amsterdam en Rotterdam zijn natuurlijk de steden waar alles mag en alles kan.
1: Bijna.
0: Ja,
1: het is de laatste jaren wel wat minder geworden.
0: Dat is waar. Maar ik heb me altijd wel heel veilig en fijn gevoeld.
1: Mm-hmm. Terwijl Almere toch eigenlijk wel een broedplaats is voor veel culturele dingen.
0: Klopt. En het is ook mooi om te zien dat heel erg is veranderd in de afgelopen jaren. Want ik ben nu 25, maar toen ik wegging was ik 19. En ik zie wel echt zeer zeker verandering, ook in de stad, wanneer het aankomt op talentvolle dingen om te doen voor jongeren.
1: Kijk, maar toch 6 jaar geleden voelde je nog niet helemaal op je plek.
0: Ik was ook 19, hè? Ja, dus je moet het ook nog een beetje ondervinden. En ik was nog te verlegen, ja.
1: Even de wereld ontdekken.
0: Ja, even de wereld nog ontdekken. Ja.
2: Dali, waar wil je het eerst over hebben? Want je noemde net al iets over pesten, noem je. Of wil je het daar eerst over hebben? Of wil je het over je zang hebben? Je mag kiezen.
0: Ik wil het sowieso over mijn zang hebben, maar voor elke vraag is een antwoord. Dus ik sta heel erg open.
2: Wanneer begon je voor het eerst te zingen?
0: Ik ken mezelf niet anders eigenlijk. Ik was sinds jong een meisje heel erg verlegen. En ik durfde niet zo goed over mijn gevoel te praten. Dus ik ging in mijn eigen schrijftaal alles opschrijven. En dan ging ik dat bij de toen nog C1000 in Almere Haven. Was een hobbelpaardje heel schattig zingen. En dan kreeg ik soms een eurotje of zo en dan ging ik snoepjes halen.
2: Wat zong je dan?
0: Ik heb geen idee. Ik kan het niet meer teruglezen.
2: Maar je verdiende toen al je geld?
0: Ja, dat wel.
1: Als het maar nootjes waren, gewoon muzieknootjes.
0: Ja, ik vond het gewoon leuk om mezelf te uiten in die manier. Of als er een reclamespotje kwam en op de vrijdag heb je patatdag in natuurlijk Nederlandse gezinnen. En dan komt de reclame en dan was ik de entertainment.
1: Maar is dat later tegen je gaan keren, dat je zo leuk uitbundig was?
0: Niet per se tegen me gekeerd, maar het is wel even heel anders als jij een meisje van 5 bent en je laat jezelf losgaan en dat je 15 bent. Je hebt natuurlijk een ontwikkeling die je daar ook in hebt. Je maakt dingen mee in het leven die je ook anders doen kijken naar sommige dingen. Maar...
1: En werd je dan op de middelbare school daar niet door geaccepteerd dan of zo? Of werd je apart gevonden?
0: Ik ben Nederlands-Surinaams, maar ik ben best wel licht uitgevallen. Dus ik werd vooral gepest omdat hun niet geloofden dat ik een mix was. Dus ik was een wannabe, dus ik was niet zwart genoeg, ik was niet wit genoeg. Mm-hmm. En dat zorgde voor best wel een beetje een identiteitscrisisje bij me.
1: Een beetje nergens bij hoorde eigenlijk. Was dat je eigen gevoel of zeiden ze dat ook echt?
0: Dat was ook, ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het was geen leuke ervaring.
1: Wat traumatisch.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En dat gebruik je nu in je muziek of gebruikte je dat toen ook al in je muziek?
0: Ik gebruikte dat toen ook wel in mijn muziek, maar ik zou wel kunnen zeggen dat het nu duidelijker is. Mm-hmm. Ook voor mezelf, want je moet het ook verwerken. En ik ben nog steeds in dat proces. Maar muziek helpt me daarin mee. Het feit dat ik nu niet alleen kan zingen en schrijven, maar ook kan produceren en een beetje piano en alles kan spelen. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat ik ook zulke dingen een plekje kan geven.
1: En wat zeiden ze daar thuis dan van eigenlijk?
0: Ik verstopte dat eigenlijk een beetje thuis.
1: Wisten het niet? Maar toen je haren eraf waren.
0: Ja, je verstopt het. Hè. Alles, ook als bijvoorbeeld net over een mannensfeer, als een vrouw wordt geslagen, er is altijd make-up om het te verbergen. Je zou je er nooit over uitspreken. En dat heb ik toen ook niet gedaan, omdat je denkt dat het bij jezelf ligt.
1: Ja, maar dat is het andere onderwerp waar we het gelijk over hebben.
2: Ja, want het geweld, dat zat een beetje in je familie, hè?
0: Ja, klopt.
2: Wil je daar iets meer over vertellen?
0: Mijn oma is helaas overleden in 2024, niet door middel van femicide of iets of in geweld. Maar zij heeft wel een heel heftig verleden gehad met mannen. Tot op het punt dat zij zoveel stress en verwaarlozing ervaarde dat haar uitviel. Hij sloeg haar, zulke dingen. Mijn andere oma is vastgeketend in een hok door haar eigen vader. Kaal geschoren en misbruikt. Ik heb zelf ook relaties gehad waar seksueel overschrijdend gedrag voorkwam. En na dat pestverleden en na al dat gedoe dacht ik van, of ik ga stil blijven daarover en ik ga het een soort van maar laten voor wat het is, of ik ga een keer iemand zijn die niet stil blijft erover en die zich daarover uitspreekt. Want ik zou zo graag willen dat, ik ben nu 25, dat er iemand was van mijn leeftijd.

0: En die mij kon helpen op mijn 15-jarige leeftijd. Toen ik eigenlijk gewoon het risico opzocht.
1: En hoe heb je... Ja, je uit je natuurlijk door middel van het zingen.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk neem ik aan ook door middel van teksten.
0: Ja.
1: Wanneer kwamen die teksten? Waren die altijd tijdens het na het pesten of zo?
0: Heel jong.
1: Ja?
0: Dat is eigenlijk... Ik had heel veel dagboekjes altijd. Heel schattig. En ik vind poetry heel leuk. Dus gedichten schrijven. En Engels ligt mij dan toch even wat sterker dan Nederlands.
2: Sommige woorden zijn krachtiger dan.
0: Ja. Hè? Het voelt gewoon inderdaad wat meer beladen. En gewoon wat meer de definitie is dan extra duidelijk.
2: Soms heb je in het Engels maar één woord nodig om een hele zin uit het Nederlands te leggen.
0: Ja. En dat werkte enorm goed.
2: En zagen de mensen om jou heen dat ook niet dan?
0: Dat ik werd gepest?
2: Ja, en later dan ook eventueel dat seksueel grensoverschrijdend gedrag?
0: Ik weet het niet. Dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Zoals ik net ook zei, je verstopt het veel.
2: Ja.
0: Ik bedoel, ik ben een keer in mijn eerste relatie betast en geslagen bijvoorbeeld. Maar als je naar huis gaat, dan ben je nog steeds in het verwerkingsproces van ligt het bij mij? Is het mijn schuld?
2: Mm-hmm.
0: Want een persoon die je dat aandoet, of een situatie waar je dan in zit, er is nooit concreet zwart of wit ja en nee. Of jij bent fout of die is fout. Het is altijd een onderzoek.
2: Dat is ook het grote probleem wat je hoort, hè? Bij al die gevallen.
0: Ja.
2: Nou, is het dan niet moeilijk om, als je dan zingt en die teksten die komen weer terug, dat je alles weer opnieuw beleeft?
0: Ja, dat is heel moeilijk.
2: En is dit dan een manier van verwerken? Of wil je het graag zo actueel houden?
0: Het is verwerken. Het is ook leren omgaan met iets. Kijk, ik heb er zelf nu voor gekozen om geslagen te worden.
2: Daarom juist. Dus maar omdat je het steeds weer oprakelt met die teksten, is dat niet heel moeilijk voor je?
0: Het is heel moeilijk, maar ik vind het wel waard. Want ik denk van, als ik het niet doe, wie doet het anders? En wie hoort het anders? Mm-hmm. Voor hetzelfde geld luistert een meisje van 15 in dezelfde situatie, mm-hmm, en denkt zij van, hey, ik moet voor mezelf kiezen. En dat is echt heel moeilijk. Dat vind ik nog steeds heel moeilijk.
1: In 2025 ben je een crowdfunding gaan begonnen. Hè? Want je wil je debuut-EP gaan maken. Die debuut-EP is nu af.
0: Die is af.
1: Af. En jij lacht nu, maar is het wel een vrolijk? Want jij hebt allemaal trieste verhalen natuurlijk. Of is het een en al treurnis?
0: Het gaat van treurigheid, naar helemaal kapot zijn als vrouw. En kijken naar waar je vandaan komt. Naar echt in je kracht staan als vrouw.
2: Mm-hmm. Maar met het grootste doel om mensen die in een soortgelijke situatie zitten,
0: gehoord
2: doe je mond open, treed naar buiten toe. Ga niet in een schulpje kruipen.
0: Stop het niet weg. Dat misschien wel. Maar ik denk dat de betere verwoording voor mij in ieder geval is, schaam je niet.
2: Ja.
0: Schaam je niet. Het is niet jouw schuld. Het komt niet door jou. Niet omdat je boos bent of schild tegen een persoon, heeft die persoon recht om zijn handen op je te leggen. Als jij geen seks wil, dan zeg je nee. En als hij dan doorgaat, dan is het niet jouw schuld.
2: Nee is nee.
0: Ja.
2: Snappen jouw volgers het ook? Want je bent heel actief, hè, op de socials.
0: Ik probeer actief te zijn.
2: Ja. Je bent nu ook live.
0: Ik ben nu ook live, dat is waar.
2: Ja, okay. Snappen zij dat ook? Gaan zij met jou mee?
0: Ik probeer daar wel wat meer openbaring in te geven. Ik vind het zelf ook best wel spannend om soms hier open over te zijn. Ik heb laatst bijvoorbeeld een interview ook gedaan met 4 verschillende vrouwen. Van cultuur tot leeftijd en functie in het leven. Dus moeders, maar ook jonge meisjes die de hele wereld reizen over dit soort dingen. En daar heb ik zelf ook dus kenbaar gemaakt dat ik verkrachting heb meegemaakt. Mm-hmm. En dat heb ik laatst gepost en dat vond ik heel spannend. Omdat je voelt de schaamte. Maar ik probeer daar echt dwars doorheen te gaan. Omdat ik het betere, zeg maar het grotere plaatje ook kan zien.
1: Ja. Zaterdag dan ga je. Ga je voor het eerst.
2: Dan ga je jezelf presenteren.
0: Ja. Met
2: jouw EP.
0: Ja.
2: De headliners.
1: In de Meester in Almere.
0: Ja.
1: Wat wordt het voor een avond?
0: Het wordt een hele intieme, rauwe, pure avond.
2: Met pianist of met band?
0: Met de hele band.
2: Met de hele band.
0: Hele band, voorprogramma's, allemaal vrouw.
2: Een groot gedeelte van de band heb je wel weggestopt nu eventjes.
0: Ja, klopt.
2: Maar misschien de belangrijkste is er vandaag wel.
0: De pianist is er wel, inderdaad.
1: Noem zijn naam maar eens, want hij zit al de hele tijd zit hij te wachten.
0: Dit is Justice. Die zit heel braaf inderdaad te wachten op mij. En Justice is naast een pianist ook een hele goede vriend van mij.
2: Nou, prachtig. We hebben het net al enigszins gehoord, dus ik mag de mensen al zeggen van, ga er even goed voor zitten en ga er even mooi naar luisteren. Dankjewel. Naar Dali. Wil je naar ons podium toe gaan?
0: Zeker, ik neem een slokje en dan ga ik.
2: Gaan we naar jou luisteren en vooral ook luisteren. Luisteren naar de tekst en luisteren naar haar beleving en de intensiteit van dit prachtige nummer. Hoe heet het?
3: Female,
2: zo heet het nummer. Het is ook te volgen trouwens op Instagram. Als het lukt om hem neer te zetten. Ja, goed zo. Nou, Ga naar ons mooie podium toe. Gaan wij luisteren en meemaken wat Dalí te vertellen heeft. 3 oktober dus. In ieder geval die headliner show. Maar vandaag al bij ons hier op het podium.

Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een recordwarme dag met 26 graden in Lelystad is het ook vanavond nog lange tijd warm. De temperatuur ligt rond de klok van 9, nog altijd boven de 20 graden. En ook komende nacht zien we minima van 17, of lokaal zelfs 18 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar ook nog steeds warm. En morgen dan wordt het opnieuw weer 25 of 26 graden. Tijdens de ochtend schijnt de zon volop. In de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Uiteindelijk volgt vanuit het westen ook een aantal buien, maar dat is vooral voor de namiddag en avond. En die buien die verjagen dan de warmte, want donderdag is het met 20 graden toch echt wel een stukje koeler.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Klassieke muziek naast de rap, persoonlijke verhalen, naast muzikaal talent. In Almere beginnen zondag de audities voor All in Symphony. Een project waarin verschillende muzikale werelden en verschillende mensen bij elkaar worden gebracht. We gaan praten met producent Tessa Sibald Del Forno en rapper Keizer. Die gaan allemaal vertellen hoe het er straks moet allemaal gaan klinken.
2: Ja, rapper Keizer, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer van dit geheel? Of hoe zie ik dat goed?
3: Klopt. Ja, in opdracht van de gemeente.
2: Hoe kwam dat tot stand?
3: Ik heb eerder heb ik al meegedaan met iets voor de gemeente. Wat te maken had met inclusie en uitsluiting. En dat was heel goed gegaan. Het heeft ook mooie gesprekken gebracht. En zo is er nog een keer initiatief genomen om te kijken van oké, kunnen we nog een opdracht doen?
2: Toen kwamen ze bij jou en toen zei je, bedenk nog eens wat.
3: Ja.
1: En wat bedacht je toen?
3: Ja. Wat wel zeg maar daarmee te maken had. Want het was zeg maar dat ik ook bij mezelf dacht van oké, ik heb dit nu meegemaakt met bepaalde mensen. Met een met blinde mensen heb ik toen gewerkt op dat moment. En ik heb toch gezien van oké, ik ben met de wethouder ben ik bezig. En met die mensen. En mensen die. Je krijgt dan bepaalde gezichten van oké, maar wat moet een rapper daar eigenlijk doen? Maar uiteindelijk als je dan in gesprek bent met elkaar, dan zie je van oké, we zijn eigenlijk. Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
2: Ja.
3: En zo heb ik ook gezien van ja, met muziek heb je eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Weet je, dat sommige mensen denken misschien dan dat ze geen klassiek mogen maken, om het maar eventjes snel zo te zeggen. Of omgekeerd.
2: Ja.
3: En om die werelden dan bij elkaar te brengen, ja, dat is gewoon mooi om te zien.
2: Ja. Tessa, wat, hoe ben jij in dit verhaal terechtgekomen?
4: Ja, nou ja, zoals Keizer het zegt, hè, hij zocht een opdracht. In ieder geval, hij zocht iemand die dat dus kon gaan doen. Dus hij heeft Avanti ingeschakeld.
2: Wat is Avanti?
4: Avanti, zij werken in Almere voor meerdere projecten. En ze zijn een organisatie, een stichting.
2: Mm-hmm.
4: En zij maken meerdere dingen ook voor, dus bijvoorbeeld gemeente Almere. Vandaar dat ik eigenlijk in de picture ben gekomen bij Keizer. En dat we nu samenwerken.
2: Je bent eigenlijk meer de uitvoerend producent.
4: Ja, zeker. Ja.
1: Maar klassiek en urban. Moet je even kort, wat is ook weer urban heel in één zin?
3: Ja, urban gaat toch weer meer richting R&B, rap. Beetje meer.
1: En hoe gaat dat samen, klassiek en urban? Heeft dat iets met elkaar?
3: We willen. Het is natuurlijk All in Symphony. Dus strijkers natuurlijk, trompetten, dat soort dingen, pianisten. En dan willen we zeg maar de mensen die niet vaak gezien worden als iemand die bijvoorbeeld de viool speelt of piano speelt. Dat willen we dan tegenover mensen zetten die misschien niet echt in de urban echt gezien worden. En als je dat mixt, ja, je zet een beetje kicks, snares, een beat onder mm-hmm. een mooie symfonie. Zo, dat klinkt gewoon prachtig.
2: Maar het gaat niet alleen maar om muziek, toch? Het gaat ook over verhalen met een diepere achterliggende grond. Achtergrond.
3: Ja, het gaat echt om, ik denk dat jij dat ook wel goed kan uitleggen. Echt, zeg maar de mensen van verschillende werelden die door bepaalde drempels het gevoel hebben dat ze iets niet kunnen.
1: Ja. Leg het maar uit, wat is All in Symphony?
4: Ja, inderdaad. We hebben namelijk verhalen teruggekregen over mensen die bijvoorbeeld heel graag wilden rappen, maar dat bijvoorbeeld familie dat niet supportte en daar niet achter stond. En juist de achterkant van, nou, dat is toch wel waar mijn passie ligt en wat ik misschien ook wel heel goed kan. Die mensen willen wij dus ook graag daarbij helpen en die dus laten aansluiten bij dit evenement en dus ook een podium geven als het ware.
2: Maar het zijn audities, hè? Dus je moet eerst even iets komen laten zien of horen wat je doet. En wat gebeurt er dan daarna?
4: Daarna volgt een traject. We hebben 4 repetities. En daarbij krijgen ze ook verschillende workshops. En de bedoeling is dus om inderdaad dat stukje urban, hè, en dat klassiek dus bij elkaar te brengen. En ze dus samen op te laten treden. Dus ze hebben hun eigen verhaal kunnen vertellen. En zelf op het podium staan. Van kijk, dit ben ik. En dit kan ik gewoon heel goed.
1: En krijg je daar hulp bij? Want als ik alleen met urban bezig ben of alleen met klassiek. Ja, hoe mix ik dat dan? Krijg je daar begeleiding bij?
4: Ja, zeker. Kijk, wij maken gewoon, dat heet arrangementen. En daarbij wordt dus klassiek en urban dus gemixt. Het zit nog niet helemaal op dit moment goed in elkaar zoals we dat nog willen. Maar dat gaat morgen hebben we daar een gesprek over. Dat gaat zich helemaal vormgeven. En daarbij zullen dus stukjes van klassieke muziek gemaakt worden. Wat over dan weer gaat in urban en andersom. Dus mensen krijgen hun kans om zelf hun verhaal te delen, maar ook dat...
1: En dat moet allemaal leiden tot één grote voorstelling.
4: Exact.
1: En wanneer gaat die plaatsvinden?
4: 22 november in de Kunstlinie.
2: Het is, wie beoordeelt dat eigenlijk dan, die audities, wie doorgaat? Maar voor hetzelfde ben ik heel erg goed in reggae. Mm-hmm. En val ik nou net een beetje buiten de boot qua urban en qua klassiek?
3: Ja, we hebben verschillende juryleden. Dus ik zit er zelf ook bij.
2: Ja.
3: En dan kan ik aangeven van oké, ik snap dit, dit is goed. Maar we hebben ook natuurlijk iemand uit de klassieke wereld die erbij zit. En mensen die in de zangwereld zitten. Dus er is wel van alle kanten is er iemand in de jury die kan aangeven van dit kan en dit kan totaal niet. Maar we kijken meer naar gewoon dat mensen zichzelf kunnen laten zien. Dus het gaat echt om het verhaal. Dus als iemand bijvoorbeeld komt en die kan heel goed rappen, of die zit in een orkest en die kan heel goed piano spelen of wat dan ook. Dat is eigenlijk niet het punt. We gaan niet voor een goede show met mensen die al gezien worden. Dit gaat echt om mensen die een verhaal hebben erachter en die het nu de kans krijgen om zichzelf te laten zien.
1: En de audities, zijn er al aanmeldingen voor de audities?
3: Ja, de aanmelding, dat is al gesloten.
1: Is al gesloten.
3: Dat is al gesloten.
2: Ik wou zeggen, er zijn vast nog wel mensen die denken, daar wil ik aan meedoen.
3: Ja, nee, er kwamen heel veel aanmeldingen binnen.
1: Hoeveel mensen komen de audities doen dan?
3: We hebben het gehouden op 50.
4: Ja.
1: Zo.
3: Ja, op 50
2: man. Oh, daar ben ik even bezig, ja.
3: Ja, en de aanmeldingen kwamen echt vanuit heel het land. Dus,
2: en hoeveel mogen er overblijven?
4: Nee, we hebben dus een limiet gesteld op 50 man. Er zijn veel meer aanmeldingen geweest. Daar hebben we ook in gefilterd. Ook omdat dit iets is dat we graag mensen van Almere of omgeving willen. Dus een stukje Flevoland of nog een stukje Amsterdam was ook prima. Maar voornamelijk zoveel mogelijk
1: En dat talent. Is allemaal gelukt dus?
4: Ja, dat is zeker gelukt.
1: Wat een talent hebben we dan in de provincie?
4: Ja.
2: Maar zeker. Hoeveel blijven er over voor die show uiteindelijk? Want de audities zijn 50 personen. Ja. Maar die show dan, die het straks gegeven wordt, dat zullen er geen 50 zijn.
3: We zaten eigenlijk te kijken naar...
2: Spoiler?
3: Rond de 5.
2: Oh, okay.
3: Maar ik moet zeggen, hoe ik zo nu zit te kijken, denken we toch wel dat het waarschijnlijk wat meer gaat worden.
2: Dat wordt een flinke kluifzondag, hoor, om dat te gaan destilleren.
1: Nu, en toch al nu al een succes eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Dan zou je bijna gaan denken aan een deel 2.
3: Ja, dat hopen we ook. Het is nu echt, zeg maar, om mensen te laten zien van dit is mogelijk. En dan eigenlijk moet het nog veel groter zijn. Kijk, nu zijn er heel veel mensen vanuit andere steden die dat ook graag willen. Alleen, we hebben nu niet de capaciteit om dat te doen. Dus we hopen dat we andere mensen wel ook zo...
2: Maar die 50, die komen al uit deze regio.
4: Ja.
2: Dus voor een deel 2 heb je eigenlijk... Want die zijn voor de eerste keer, zijn ze nog niet erbij. Maar misschien voor de volgende keer al wel.
1: Ja, laten we eerst maar eens naar die 22e november.
2: Hey, dat is marketing, hè? Vraag en aanbod. Natuurlijk ook goed.
1: Er zijn nog 4 repetitiedagen daarna, als je wordt uitgekozen. En dan 22 november dus de uitvoering. Ook al uitverkocht?
3: Kunstlinie, nee. Ja.
2: Ja, mag je komen kijken zondag?
4: Ja, het is echt... 22 november zit eigenlijk al echt wel vol.
2: Ja,
4: het is zondag? Bizar.
2: Is zondag ook al helemaal vol qua audities? Ja, of mag je daar niet bij kijken?
4: In principe is het niet zozeer om te kijken. Maar er zijn ook namelijk kandidaten die nemen een ouder voogd mee. Of een vriend of vriendin of partner. Dus in principe er kunnen maximaal 180 mensen daar aanwezig zijn. Dus we houden dat een beetje niet
2: nog
4: voor
2: een beetje
4: publiek,
2: afhoudend.
4: Precies. Ja. Een beetje afhoudend inderdaad. En voor 22 november in de Kunstlinie zit het al goed vol. Ja.
1: Oké, nou misschien al weer een tweede voorstelling. Je weet het maar nooit.
2: Denk het wel. Goed, Tessa en Keizer, dank jullie wel.
3: Jullie bedankt.
2: Heel veel succes zondag.
3: Dank je wel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt. Het was geen leuke ervaring.
3: Wat traumatisch.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou, oké, dan zijn we klaar.
0: Straks het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
8: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
7: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het ziekenhuis in Lelystad gaat de komende jaren flink veranderen. Het huidige gebouw van Sint-Jansdal is verouderd en wordt vervangen door een nieuw, compacter ziekenhuis.
2: Ja, maar wat gaat er nou precies ook alweer gebeuren? Wat blijft er van de zorg over? Hoe ziet het gebied er straks uit en wat betekent dat voor de stad?
1: Daarover praten we met Anita van der Haar, manager bouw en huisvesting van Sint-Jansdal, en Hermien Roddenhof. Zij zit namens Lelystad in de klankbordgroep. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
1: Ja, Anita, jij bent inmiddels ruim 7 jaar betrokken bij de plannen. En als je nu door het ziekenhuis loopt, waar zie je dan het meest duidelijk aan dat het gebouw verouderd is?
3: Nou, verantwoordelijk voor bouw en huisvesting kijk ik natuurlijk vooral naar de techniek en het onderhoud. En tegelijkertijd is een gebouw een bedrijfsmiddel om goede zorg te leveren. Dus als je door dat ziekenhuis heen loopt, ja, wat mij vooral ontzettend opvalt, zijn die hele lange looplijnen, hele grote gebieden, delen die leeg staan, afdelingen die niet direct heel logisch naast elkaar liggen. Dus eigenlijk de logistiek van het gebouw is ook gewoon verouderd.
1: Ja, vroeger was het misschien logischer, maar omdat het zoveel leeg staat, is het onlogisch geworden.
3: Absoluut. Dus de zorg verandert. En de zorg is natuurlijk altijd ontzettend dynamisch. En wat je met elkaar wil bewerkstelligen is dat je toekomstbestendige zorg voor decennia achter elkaar kan garanderen. Ja. En dat kunnen we straks in de nieuwbouw weer doen.
2: Ja, en iedereen is het er wel over eens dat een nieuwbouw moet komen. Dat vind jij ook, Hermien. Je zit in de klankbordgroep, dus jij denkt mee over de plannen die zijn gemaakt. Dat nieuwe ziekenhuis wordt ook een stuk compacter, heb ik begrepen. Komt op de plek waar nu een parkeerplek is. Mm-hmm. Dan kan bij de inwoners van Lelystad een beetje de gedachte ontstaan van ja, het wordt een kleiner gebouw. Is er dan ook minder zorg beschikbaar? Klopt dat beeld?
4: Een nieuwe zorg, dat zal de toekomst leren. Maar het is wel zo dat het huidige zorgaanbod gewoon in stand blijft. Hè? En alleen op een nieuwere plek. En nog even aanvullen op die loopafstanden. Ik heb 45 jaar in dat ziekenhuis gewerkt. Mm-hmm. Tot mijn pensionering. Bijna vanaf dat het daar gebouwd is. En die enorme ruimtes, dat gaat nu in deze tijd opbreken. Dat ziekenhuis is in de tijd op de groei neergezet. Van Lelystad 240.000 inwoners.
2: Nou, dat is nog niet
4: jullie
2: gelukt.
4: Weten hoe het nu is. Dus dat feit dat het nu compact wordt, is alleen maar prettig en verstandig. Dus, en ik zit niet alleen, ik zit in de klankbordgroep, maar ik heb dus 7 jaar... ben ik bestuurslid geweest van de stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad. Mm-hmm. We hebben vanaf het begin, na de overname van Sint-Jansdal, meegelobbyd, gewerkt. Het ook heel lastig gemaakt om te bereiken wat we nu bereikt hebben. Ja. En daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee.
1: Ja, bent u heel tevreden over de plannen die hier nu zijn?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ze gaat er heel mooi uitzien. En wat ik heel positief vind, is dat er rekening gehouden wordt met de huidige plannen voor groei van Lelystad. En het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken wat er mogelijk is. Maar er is zeker rekening gehouden met plannen voor uitbreiding.
1: Ja, want voor dingen. Hoe wordt daar rekening mee gehouden? Want inderdaad, een compacter ziekenhuis. Dus dan zeg je inderdaad automatisch kleiner. Maar ook wel weer inderdaad op de groei gebaseerd.
4: Ik denk dat Anita daar
1: meer wat vertel.
3: Ja, wij hebben in de gebiedsontwikkeling van het hele terrein heel goed gekeken waar moet het ziekenhuis komen. Nou, de parkeerplaats is de meest logische plek, omdat we dan het nieuwe ziekenhuis kunnen bouwen. Helemaal stand-alone. Dan rustig kunnen verhuizen en dan wordt de gebiedsontwikkeling van de rest van het gebied ingestoken. Maar wat we vooral ook gedaan hebben is goed gekeken naar zichtlijnen, naar ruimtes rondom het ziekenhuis, parkeren op Maaiveld en ook ruim voldoende ruimte rondom het ziekenhuis heen, dat je op hele logische plekken zou kunnen aanbouwen als expansie nodig is.
2: Ja, en het ziekenhuis dat we nu kennen, dat wordt dus helemaal gesloopt.
3: Daar gaan wij zeker van uit. Dat is ook de afspraak die we gemaakt hebben met de gemeente. De gemeente heeft de grond en het ziekenhuis van ons overgenomen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Want die hebben echt een mooi plan voor ogen om daar een nieuwe wijk van Lelystad te maken. Ja, en die plannen, daar zijn ze nu volop mee bezig. Dus wij bemoeien ons daar natuurlijk niet zozeer meer mee. Behalve als betrokken buurman. Buurvrouw in mijn geval. Ja, en ik denk dat het gewoon prachtig wordt. Dat het een plek wordt waar jong, oud, vitaal, kwetsbaar en alle mensen van de samenleving.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, Hermien, dat jarenlang in het ziekenhuis gewerkt natuurlijk. Mm-hmm. Dat het ook wel weer jammer is om dat oude ziekenhuis dan dat het gesloopt wordt.
4: Geen idee. Daar zijn de sentimentele gevoelens wisselen daarover. Ja. Ik begrijp het. En aan de andere kant, misschien wordt het niet helemaal gesloopt. Misschien komt er een soort voortschrijdend inzicht. Of komt er iets waardoor ze zeggen, nou, we kunnen toch een deel aanhouden. Maar het gaat dus ook om niet alleen om de buitenkant, hè, want wat Anita zei, die loopafstanden en dingen, maar met name ook voor de hele techniek, de infrastructuur. Als je vandaag ziet hoe alles gedigitaliseerd is, wat een MRI-scan vraagt aan energie en aan infrastructuur. Mm-hmm. Dat kan allemaal niet in dit oude gebouw van meer dan 50 jaar oud. En dat heeft toen ook 7 jaar geduurd voordat het gebouwd is. Dus tel uit je winst. Dat kan gewoon niet.
2: Nee, dan moet dus
4: en voor
2: een
4: het oog, als je door het ziekenhuis loopt, en dat moet ik echt Sint-Jansen al nageven, het ziet er echt heel mooi uit. Het is netjes, het is functioneel. Het doet, hè, voor het oog is dat allemaal nog prima. Dus ik begrijp dat de doorsnee patiënt denkt van, nou, maar er is toch niks mis mee en we kunnen zus en we kunnen zo. Ja, maar er zit veel meer achter de schermen en in en onder de grond.
1: En dat wordt dus efficiënter uiteindelijk.
4: Nou, niet efficiënter, maar dat, kijk nou alleen maar naar datacenter. Ik noem maar iets. En zo'n ziekenhuis, nou, hè, dat heeft een enorme bulk aan digitale infrastructuur op dit moment. Mm-hmm. Dus dat kan gewoon niet meer in zo'n oud ziekenhuis. Als je dat aan wil passen, nou.
1: En waarom kan dat dan niet in een oud ziekenhuis?
4: Nou, ja, nee, laten we dat even nu niet doen. Want ik wou vragen, hoe heb jij thuis nu met je wifi en je apparatuur en dingen? Hadden ze dat 50 jaar geleden ook?
1: Nee, zeker niet.
4: Nou,
1: nee.
4: Oké, dan zijn we klaar.
2: Mee met de tijd. Anita, wanneer gaat nou de schop de grond in eigenlijk?
4: Nee.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Wij gaan ervan uit dat rond juni volgend jaar de eerste paal de grond in gedraaid wordt. We hebben natuurlijk te maken met de polder. Dus er gaan uit mijn hoofd ongeveer 330 heipalen de grond in. Wij hebben nu voor ogen omdat 31 maart de aftrap te vieren van de bouwplaats. Dus ergens het eerste halfjaar wordt echt gestart met de nieuwbouw van het ziekenhuis.
2: En heb je dan al enig zicht erop wanneer het dan geopend wordt? Hoe lang zo'n bouw duurt?
3: Ja, daar hebben we zicht op. Want voordat we beginnen met bouwen, hebben we eigenlijk al een heel traject achter de rug. Een traject van schetsontwerpen, voorlopig ontwerpen. Uiteraard de interactie met de omgeving, met de gebruikersgroepen, de dokters, de verpleegkundigen, de andere medewerkers. Dan op een gegeven moment gaan wij natuurlijk engineeren, dus het technische pakket samenstellen. En daar hoort de planning bij. En die planning die is op de dag nauwkeurig gemaakt. Mm-hmm. En dan durf ik te zeggen dat we eind 2029 klaar zijn met de nieuwbouw. En dan gaan we verhuizen.
2: Eind 2029, dan moet het allemaal achter de rug zijn. En iedereen hoopt er natuurlijk nooit te komen in het ziekenhuis. Maar als je er wel terecht moet zijn, dan kan dat dus eind 2029. We zijn door de tijd heen, we zouden er nog langer over kunnen kletsen. Maar voor nu is dit het. Jammer. Dank jullie wel voor de komst naar de studio en de uitleg over de plannen. Anita van der Haar en Hermien Robbenen.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Zoeken we altijd naar de antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En vandaag hebben we er eentje binnengekregen over kaas.
3: Ja, want wordt jonge kaas, als je hem maar lang genoeg laat liggen, vanzelf oude kaas? Nou, het antwoord komt van de man die met zijn oude kaas de prijs voor de beste boerderijkaas van Nederland won. Dat is Hans-Peter Vogel van kaasboerderij De Gelder. Hans-Peter, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Ja, voordat je meteen het antwoord op de vraag verklapt. Wanneer is kaas nou eigenlijk oude kaas?
4: Ja, oude kaas is bij ons gewoon kaas als die minimaal 9 tot 10 maanden gerijpt heeft. Mm-hmm. Die kaas wordt eigenlijk gewoon gemaakt als kaas. En hoe ouder de kaas wordt, hoe meer smaak die krijgt. En hoe ouder die wordt.
2: Ja, dus bij 9 maanden is hij nog jong en bij 10 maanden is hij in 1 keer oud.
4: Nee, dat is echt een beetje verschillend. Je hebt fabriekskazen, die zijn bijvoorbeeld nog heel jong, maar die hebben al een hele oude smaak. Mm-hmm. Dat komt door de verschillende zuursels die je kunt toevoegen. En bij ons, wij maken gewoon echte boerderijkaas. En de boerderijkaas, die is gewoon, wij produceren jonge boerderijkaas. En die is goed te consumeren als die ongeveer 6 weken oud is, dan is het jonge kaas.
3: Ja.
4: En als die ouder dan een jaar is, dan is het bij ons overjarige kaas. En dan heeft hij dus meer dan een jaar gerijpt.
3: En als ik nou bij jou in de winkel jonge kaas koop en ik leg dat in de koelkast, ik laat dat daar 10 maanden liggen, krijg ik dan vanzelf oude kaas?
4: Ja, theoretisch wel. Dan moet je hem natuurlijk wel goed onderhouden. Dus kaas die aangesneden is, krijg je natuurlijk altijd... die kaas is naakt, zoals wij dat zeggen. Dus dan krijgen schimmels en andere bacteriën, die krijgen er wel vat op. Maar in principe wordt die kaas, die rijpt gewoon door. Dus ja. Wat inderdaad, na een jaar zou die ook overjarig zijn.
2: Ja, dus je moet eigenlijk wel zorgen dat die kaas eigenlijk dat velletje houdt dan, als ik dat zo zeg.
4: Ja, dat is dan wel het beste. Je kunt ook, tegenwoordig heb je natuurlijk ook heel veel vacuümverpakte kaas of kaas in een folie. En die kaas die rijpt eigenlijk niet door, want er is alle zuurstof uitgehaald. Dus op het moment dat alle zuurstof eruit gehaald is, dan kan die kaas ook niet doorontwikkelen. De bacteriën die krijgen niet de mogelijkheden om die kaas verder af te rijpen. En die smaakontwikkeling die komt dus dan stil te staan.
2: Ja, kaasliefhebbers vinden oude kaas vaak ook heel erg lekker, omdat het zo smaakvol is en zo. Hoe komt dat?
4: Ja, dat is maar net wat voor kaasliefhebber je bent. Wij maken ook speciaal kaas. Dat bijvoorbeeld de Tientaler en de Grutte Pier. Dat zijn echt weer andere soorten kaas. En daar heb je weer andere liefhebbers voor. Maar oude kaas, die wordt vaak toch wel... hoe zeg je dat? Mensen die gewoon echt een hele uitgesproken smaak willen, die komen vaak bij een oude kaas terecht. Omdat die gewoon veel meer... Ja, die is net even wat pittiger, om het zo maar te noemen.
3: Ja, nee, ik ben er gek op oude kaas. En je proeft ook echt wel het verschil tussen jonge en oude kaas. Omdat het dan wat langer gerijpt wordt natuurlijk. Maar tijd is ook wel weer geld, hè, Hans-Peter. Dus zou je niet iets kunnen toevoegen aan de kaas dat rijpingsproces wat sneller gaat?
4: Dat is absoluut mogelijk. En dat wordt ook heel veel gedaan. Alleen wij doen het niet. Wij hebben gewoon van oudsher hebben wij de keuze altijd gemaakt dat we dus zo dicht mogelijk bij de natuur willen blijven. Dus een natuurgetrouw product. En dat is gewoon, je hebt gewoon één standaard zuurzel. En dat gebruiken wij. En door de tijd heen dan wordt die kaas ouder. En die rijpt gewoon op een traditionele manier.
2: Ja, ja. Je hebt natuurlijk als kaasboer veel ervaring, hè? Vooral met oude kaas. Ook, want jullie Grutte Pier kaas die is dus uitgeroepen tot de lekkerste boerderijkaas van Nederland. Je noemde hem net al. Wat maakt die kaas zo bijzonder?
4: Nou, het is wel interessant wat je zei. Want je houdt bijvoorbeeld echt van een uitgesproken smaak. Dus dan wil je bijvoorbeeld graag een oude kaas. Maar als je een oude kaas hebt, die heeft ook heel vaak een brokkelige structuur. Dus dat is echt een hele harde kaas. Sommige mensen ervaren dat ook als plezierig. Anderen hebben juist liever een jonge kaas, omdat die lekker smedig is en lekker zacht en op de tong smelt. En als je onze Grutte Pier hebt, dat is een kaas van 60 kilo.
2: Mm-hmm.
4: Een hele grote joekel van een kaas. Maar die rijpt dus eigenlijk ook een jaar. Dus die rijping van een jaar geeft hem eigenlijk een beetje de beleving van die oude kaas die kleiner van formaat is. Maar doordat hij zo langzaam rijpt, droogt hij ook veel minder snel uit. Dus je hebt veel minder, de Grutte Pier die heeft

0: eigenlijk de smaak van een oude kaas,
1: ja,
0: maar het mondgevoel van een jonge kaas. Hij is veel smediger.
2: Een soort stevige oude kaas is het eigenlijk?
0: Nee, een zachte oude kaas.
2: Ja, precies, maar dat niet uit elkaar valt inderdaad. Want dat vind ik altijd zo vervelend aan die oude kaasjes, ja.
0: Ja, ja, klopt. Okay.
1: Nou, we hebben nu een antwoord op de vraag hoe het nou kan dat oude kaas, ja, in principe vanzelf oude kaas wordt als je het maar lang genoeg laat liggen. Maar nu we je toch aan de lijn hebben, Hans-Peter. Wat betekent eigenlijk jong belegen 30 plus en jong belegen 48 plus? Want ik weet nooit wat ik moet halen in de supermarkt.
0: Je moet halen waar je je goed bij voelt en wat je lekker vindt. 30 plus, dat staat eigenlijk voor het vetgehalte in de kaas.
1: Oh.
0: Dus als je een kaas hebt die 30 plus is, dan zit er meer dan 30 vet in. Als je 48 plus hebt, dat is de kaas die wij maken, die is gewoon vol vet. Onze kaas die wij maken, die wordt gewoon echt gemaakt van onze eigen melk, van onze eigen koeien. En die melk die krijgt alleen een hittebehandeling, waardoor de verkeerde bacteriën die worden afgedood.
1: Oké, okay, dus als je, als je een beetje aan de lijn wil doen, dan moet je voor de 30 plus gaan. Dat zit minder vet in.
0: Die vraag die krijg ik vaker. Daar zijn de geleerden het ook niet altijd over eens. Want het is niet zo dat als je een mager product eet, dat per definitie voor overgewicht zorgt of dat soort dingen. Maar dat is een hele andere discussie.
1: Ja.
0: Maar die vraag die krijgen we vaker inderdaad.
1: Nou, kies gewoon wat je lekker vindt. Dat is eigenlijk de oproep van jou. En we hebben nu een antwoord op de vraag. We weten er nu alles van. Dankjewel voor je tijd en de uitleg. Hans-Peter Vogel van Kaasboerderij De Gelder.
3: Oh! Zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een recordwarme dag met 26 graden in Lelystad is het ook vanavond nog lange tijd warm. De temperatuur ligt rond de klok van 9, nog altijd boven de 20 graden. En ook komende nacht zien we minima van 17, of lokaal zelfs 18 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar ook nog steeds warm. En morgen dan wordt het opnieuw weer 25 of 26 graden. Tijdens de ochtend schijnt de zon volop. In de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Uiteindelijk volgt vanuit het westen ook een aantal buien, maar dat is wel al voor de namiddag en avond. En die buien die verjagen dan de warmte, want donderdag is het met 20 graden toch echt wel een stukje koeler.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Emmeloords krijgt er waarschijnlijk een nieuwe kringloopwinkel bij. Doorkas wil daar hun 47e winkel in Nederland openen. Alleen, zo'n doorkaswinkel draait volledig op vrijwilligers.
2: Ja, daarom zoekt de organisatie nu mensen die vanaf het begin mee willen helpen. Jan-Jacob Hoefnagel van Doorkas is hier bij ons in Studio Flevoland. Jan-Jacob, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, hoe ver staat het met de plannen voor de kringloopwinkel in Emmeloords?
3: Ja, eigenlijk best wel ver. We hebben een pand op het oog. We zijn in gesprek met de verhuurder. Nou, ik denk dat we er best wel uitkomen met de verhuurder. Daarnaast hebben we enkele tientallen aanmeldingen van vrijwilligers die mee willen bouwen. En wij zijn goed op dreven en inmiddels ook wel ervaren in het openen van kringloopwinkels. Dus ik vertrouw erop dat we in januari een Doorkas kringloopwinkel in Emmeloord hebben.
1: Ja, ervaring, dat heeft het bedrijf zeker. Het wordt dan de 47e winkel. Die komt dan, als het goed is, in Emmeloord. Maar wat is er nou zo leuk aan de kringloopwinkel eigenlijk?
3: Nou, ik hoorde toevallig net jullie praten over een aktentas waar je niets meer mee kon en die je niet verkocht kreeg. Nou, zo ligt heel Nederland vol met spullen die echt een tweede kans verdienen. En het mooie van de kringloopwinkels van Doorkas is dat Doorkas is een echte Nederlandse organisatie. Maar we zitten wel in 13 landen in Oost-Europa, in Oost-Afrika en in het Midden-Oosten. Daar hebben we projectdeelnemers en die projecten worden gefinancierd voor een heel groot deel met de inkomsten uit de kringloopwinkels van Doorkas. Dus we geven spullen een tweede leven. We geven mensen de kans om voor weinig echt iets heel moois te scoren. En tegelijkertijd maken wij echt verschil in het levens van heel veel mensen in al die landen waar Doorkas werkzaam is. Dus een kringloopwinkel heeft een heleboel mooie aspecten, maar dit is waar Doorkas het om doet.
2: Ja, en je gaat dus ook met vrijwilligers, hè? Wat vrijwilligers hebben jullie allemaal nodig? Want we hebben natuurlijk net ook al een luisteraar die zei, ja, ik werk achter de kassa. Wat voor dingen kunnen vrijwilligers allemaal gaan doen?
3: Ja, ik werk al jaren bij Doorkas en toch ben ik elke keer verbaasd over hoe zo'n kringloopwinkel in elkaar zit. We hebben jaarlijks ook een samen Doorkasdag en een Doorkasdoedag. En ze hebben al het personeel ook laten meedraaien in de kringloopwinkels. Nou, ik stond daar bij de inname van de spullen. Er zijn mensen die oud ijzer ophalen, inzamelen. Er zijn mensen die meubels wegbrengen. Er zijn mensen die kleding sorteren. Er zijn mensen die radio's repareren, speelgoed op orde maken. De kleinhuishoudelijke afdeling inrichten. Dus eigenlijk als je gaven en talent hebt, en dat heeft iedereen, en dat kan van spierballen gaan totdat je technisch bent of dat je het leuk vindt om achter de kassen te staan of in een koffiehoek. Nou, dat soort mensen draaien onze winkels.
1: Ja, maar ja, vind ze maar eens, hè, al die goede mensen.
3: Ja, dat is het mooie van een organisatie als Doorkas die het niet voor eigen gewin doet. We hebben in alle winkels zo'n beetje 120 vrijwilligers per winkel. En dan hebben we ook nog duizenden vrijwilligers die in actie komen tijdens onze campagnes. Dus het vinden van de vrijwilligers lukt meestal wel. We zien ook als een winkel opent dat het echt een ontmoetingsplek wordt. Hè. Dat zien we bijvoorbeeld met onze andere winkel in Flevoland. In Dronten hebben we ook een winkel. Nou, fantastische winkel. Op het moment dat we die openden, kwamen er ook weer nieuwe vrijwilligers bij. En we zien nu al dat er enkele tientallen zich hebben aangemeld. En ik heb daar het volste vertrouwen in dat ook het vertellen van het verhaal van Doorkas, het vertellen van het verhaal, er komt een kringloopwinkel in Emmeloord en in januari gaan we los. En dat al bijdraagt aan mensen die zeggen van, hey, ik stuur eens een mailtje naar die organisatie.
2: Ja, en je zegt het wordt een soort ontmoetingsplek eigenlijk altijd, zo'n Doorkaswinkel. Hoe zit dat dan?
3: De vrijwilligers die betrokken zijn bij een winkel, die komen echt. Voor sommige mensen is het hun enige dagje uit in de week. Ja. En dan ontmoeten ze andere mensen en samen houden ze de winkel draaiende. Andere vrijwilligers zijn er alle dagen. Je hebt klanten die komen alle dagen eventjes kijken of er wat voor hun bij is en een kopje koffie drinken in de winkel. Dus op een heleboel verschillende manieren zijn we ook lokaal wel van betekenis. En uiteindelijk zal die kassa draaien en daar hebben we natuurlijk vrijwilligers voor nodig. Maar voordat het spul bij de kassa is, zie je dat alle mensen die daarin meedraaien en meewerken, van de goederenontvangst tot het schoonmaken of het repareren tot het in de schappen zetten en naar de kassa toe. Dat hele systeem, ja, dat doe je in teams met dagcoördinatoren. Ja, die vinden dat tot nu toe eigenlijk altijd een enorm voorrecht om te mogen doen.
1: Ja, er is genoeg werk te doen dus in zo'n kringloopwinkel in januari. wanneer moet die geopend worden in Emmeloord? Is er eigenlijk al een exacte locatie bekend waar dat moet komen?
3: Er hangen op dit moment al wel posters bij een zeker pand waar we heel erg ver mee zijn. Op dit moment zijn we in gesprek met de locatie waar vroeger de Action heeft gezeten. Mm. Daar gaan we op dit moment van uit dat ook wel rondkomt. Moeten wel alle voorwaarden op orde zijn, ook qua omgeving en bouwwerkzaamheden. Want als we een winkel openen, moet het ook een winkel zijn met een beetje lekker smoel, waar het leuk is om te werken, maar ook leuk is om naartoe te komen waar je goed je auto kwijt kan bijvoorbeeld. Dus dat zijn de puntjes die we op de i aan het zetten zijn. Maar in principe weten we waar we willen komen te zitten en hebben we de eerste vrijwilligers al, zodat we ook daadwerkelijk kunnen beginnen.
2: Ja, en als je vrijwilliger zou willen worden, waar kunnen ze zich aanmelden?
3: We kunnen zich aanmelden via de Dorcas-site, Dorcas met een C, dorcas.nl. En daar kun je aanmelden als vrijwilliger. En daar kan je collega ook een mailtje naartoe sturen als hij zijn aktentas wil inleveren.
1: Dat geeft ja, ik denk dat ik hem niet vanuit mijn eigen huis verkocht krijg, Jan-Jacob. Dus ik denk dat ik hem toch wel naar de kringloop ga brengen.
2: Dan kan hij mooi even een handje helpen. Jan-Jacob Hoefnagel van Dorcas, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Het zijn verschillende werelden, maar als we met elkaar in gesprek zijn, dan kunnen we wel van elkaar leren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik werd echt gevolgd naar huis en mijn haar is afgeknipt. En het is echt. Het was geen leuke ervaring.
3: Wat traumatisch.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En als je huisdieren aanrijdt, dan geldt weer iets anders voor. Als jij dus een hond aanrijdt, dan moet je dus gaan kijken wie is de eigenaar.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou, oké, dan zijn we klaar.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
8: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
7: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een recordwarme dag met 26 graden in Lelystad is het ook vanavond nog lange tijd warm. De temperatuur ligt rond de klok van 9, nog altijd boven de 20 graden. En ook komende nacht zien we minima van 17 of lokaal zelfs 18 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar ook nog steeds warm. En morgen dan wordt het opnieuw weer 25 of 26 graden. Tijdens de ochtend schijnt de zon volop. In de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Uiteindelijk volgt vanuit het westen ook een aantal buien, maar dat is wel voor de namiddag en avond. En die buien die verjagen dan de warmte, want donderdag is het met 20 graden toch echt wel een stukje koeler.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hoor je de sirene? Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een recordwarme dag met 26 graden in Lelystad is het ook vanavond nog lange tijd warm. De temperatuur ligt rond de klok van 9, nog altijd boven de 20 graden. En ook komende nacht zien we minima van 17, of lokaal zelfs 18 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar ook nog steeds warm. En morgen dan wordt het opnieuw weer 25 of 26 graden. Tijdens de ochtend schijnt de zon volop. In de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Uiteindelijk volgt vanuit het westen ook een aantal buien, maar dat is wel voor de namiddag en avond. En die buien die verjagen dan de warmte, want donderdag is het met 20 graden toch echt wel een stukje koeler.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een recordwarme dag met 26 graden in Lelystad is het ook vanavond nog lange tijd warm. De temperatuur ligt rond de klok van 9, nog altijd boven de 20 graden. En ook komende nacht zien we minima van 17, of lokaal zelfs 18 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar ook nog steeds warm. En morgen dan wordt het opnieuw weer 25 of 26 graden. Tijdens de ochtend schijnt de zon volop. In de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Uiteindelijk volgt vanuit het westen ook een aantal buien, maar dat is wel al voor de namiddag en avond. En die buien die verjagen dan de warmte, want donderdag is het met 20 graden toch echt wel een stukje koeler.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag...